0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland. Non-stop muziek. Radio Gelderland.
2: One ticket, please.

even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Je wordt al afgeteld, maar dat lijkt me nog een beetje vroeg. Alhoewel, 4:02. De 108e editie van de Vierdaagse gaat zo beginnen. En het mooiste applaus zit van binnen. Het staat met grote letters geschreven. Op meerdere plekken leesbaar. Start- en finishterrein van de Vierdaagse. Ja, er werd al wat afgeteld hier. Ik denk om elkaar een beetje op te peppen. De feestvierders uit de nacht zijn ook weer aanwezig. Plukjes hier en daar. De Weef heb ik al gehoord.
3: Goedemorgen.
2: En daar komt de toespraak van Henny Sakkers.
3: Hartelijk welkom bij de start van de 108e Vierdaagse. De hele organisatie van de Vierdaagse is er klaar voor. En ik twijfel er niet aan dat jullie er ook klaar voor zijn. Dames en heren, we gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: En de eerste knip is daar. We zijn begonnen aan de 108e editie van de Vierdaagse. De safety car staat ook paraat. Waar het eerste jaar zoveel commotie over was. Maar inmiddels is het een begrip geworden. Wow. Ik word hier onver. Halve garen feestjes. Mag ik maar niet. Lekker op peppen die handel. Nou, we kunnen beginnen aan de Vierdaagse.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren, en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobiel.nl. Centrum.com.
9: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
10: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
5: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.
11: Het is vandaag de eerste dag van de Vierdaagse.
12: Dag 1 van de Vierdaagse.
13: Ja. Het is dag 1 van de Vierdaagse.
14: Het is dag 1 van de Vierdaagse.

Ja, ik voel me er lekker bij hoor, Katrina and the Waves. En de wandelaars zijn gestart. De 108e editie van de Vierdaagse is dus begonnen. We deden even net alsof het nog 4 uur was. Zo vlak na 6. Want inmiddels is de 40 kilometer ook al onderweg. De wandelaars die gaan dus naar Elst vandaag. En daar komen ze, als het goed is, ook Aafke Zaal tegen van de Grote Kerk. En zij moedigt ze daar aan. En wie wil, kan dan ook de zegen van boven krijgen. Nou, dan red je het helemaal met die Vierdaagse. Maar dat wil niet zeggen dat je dan de Vierdaagse ook echt uitloopt. Oh, dat is dan weer jammer. Ik denk, nou, dat lukt dan. Maar schijnbedriegt in ieder geval. Je beleeft alles hier bij Radio Gelderland. En lekkere muziek voor je van onder andere Hot Chocolate. En nu

0: start- en finishterrein van de Vierdaagse, daar zijn we in Nijmegen met de Suite, met Radio Gelderland de hele week. En Marvin, waar ben jij dan aanbeland?
1: Goedemorgen Joost. Ik ben even naar de startboog gelopen, want de 50 en de 40 die zijn al onderweg natuurlijk. Maar de 30 die staan nog steeds op de wedrendeels te wachten totdat ze mogen beginnen. En dat loopt inmiddels aardig door, zeg ik er ook even bij. De bandjes die worden hard gescand en dat gaat hartstikke goed. Mevrouw, goedemorgen. U staat nog even te wachten.
2: Ja hoor, ik wacht nog op twee die nog moeten komen.
1: U loopt met een groepje?
2: Met z'n drieën.
1: Ja. Nou, nog heel even geduld. Ze komen er zo, denk ik, vast aan. Ja, zie ik hier ook nog een mevrouw. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U staat ook op iemand te wachten.
3: Ja, ik sta ook op iemand te wachten.
1: Op wie?
3: Mijn beste vriendin namelijk. Dus ik zie er al aankomen.
1: Oh, kijk, ze komt eraan. Want hoeveel kilometer loopt u?
3: De 40.
1: En zij?
3: Ook 40.
1: Kijk, oh, dat is nog de 40. Joost, ik zeg het verkeerd. Ik zei de 30, maar het is nog de 40. Ja, het is voor mij ook vroeg.
3: Gemixt, maar...
1: Is het nu een beetje gemixt?
3: Ja, vanuit achter komen. Daar is hier de 30 aankomen.
1: Oh ja, ja.
3: Wel gehusteld.
1: Ja, ik zei het nog verkeerd, Joost. De 40 start ook nog deels. Kijk, de vriendin is er. Tot ziens. De vriendin die is er en die gaan nu onderweg. En dat scannen, dat gaat ook inmiddels nog helemaal goed. Ik ga even vragen of dat ook allemaal naar wens loopt. Gaat het goed, mevrouw?
2: Ja, ja, gaat zeker goed.
1: Kijk, meneer, u kan beginnen. Succes, hè?
3: Dankjewel.
1: Het gaat niet goed?
2: Jawel.
1: Ja?
2: Tuurlijk wel.
1: Oh, ja, hij is gescand, Joost. De bandjes worden dus hier gescand vanaf de wedren. En men is onderweg, die wandeltocht. Ze gaan allemaal vanaf de wedren hier richting die Waalbrug. En dan begint het, hè, de tocht der tochten. De eerste dinsdag op naar Elst.
0: Ik hoor die piepjes heerlijk in mijn oor.

Dit is de mooiste week van het jaar, ja. Een grootste evenement en gewoon echt het leukste, ja. Hier in Nijmegen, ja. Heel Nijmegen. En waar ik ook loop. Waar wij heen gaan, ja. De eerste dag is Bemmel. Ja, Elst. Ja, de derde dag gaan we naar Wijchen. Ja, ook allemaal feest, hè. De dag van Groesbeek. Ook feesten in Groesbeek. En de dag van Kuik is het ook feesten. Alles feesten. Overal.

0: En als je er dan helemaal doorheen zit met die Vierdaagse, overlijdt dan met een glimlach. Maar ja, het is misschien een beetje heel erg lucuber om daarover te beginnen, Rick Bronkhorst. Als je net bent begonnen met die Vierdaagse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we dat maar niet doen, die met een smile. Laten we dat maar gewoon aan Lady Gaga en Bruno Mars over qua zang.
1: Lijkt me beter, inderdaad. Ja, zo gezellig is dat niet, denk ik.
0: Nee. Hey Rick, ja, goedemorgen. Collega's. En jij hebt vorig jaar de Vierdaagse met een missie gelopen. In een militair detachement. En nu gewoon lekker in je uppie zonder die bepakking.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het voelt wel alsof ik veel verpakking mee heb, want ik heb een hele tas vol met spullen. En dan zit ik naar anderen te kijken die hier rondlopen en denk ik, die doen dat toch veel beter, want die hebben veel minder mee, denk ik. Dat doe ik dan verkeerd. Maar dus ik speel nog steeds wel heel veel mee, maar aanzienlijk minder dan vorig jaar. Dat scheelt wel. Alleen het enige nadeel is dan dit jaar dat ik 10 kilometer verder moet lopen in plaats van 40, dus 50.
0: Ja,
1: dus
0: dat is wel even dingetje. Kan je gelijk ervaren wat dat verschil dan is, hè? Want het is altijd zo'n keuze ook. Ook voor die militairen, loop ik 40 met bepakking of 50 zonder.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt zeker. En ik heb toch het idee dat die 50 zonder bepakking, dat ik dat zwaarder ga vinden dan die 40 met.
0: Oh, oké.
1: Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. Ja, iedereen zegt van nee, die 40 met, dat is veel zwaarder. Ik denk, ja, ik weet dat niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik heb natuurlijk wel getraind hiervoor. En het zijn toch hele afstanden en je bent langer aan het lopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn deze week.
0: Ja, en het is een beetje raar om te vragen van hoe gaat het dan? Hè? Je bent net onderweg, dus je bent toch wel meer dan 2 uurtjes misschien onderweg. Je bent echt om 4 uur vertrokken?
1: Nee, ik ben niet om 4 uur vertrokken. Ik wilde wel om 4 uur vertrekken, maar ik stond een beetje ongelukkig bij de start. Ze hebben een hele poos over gedaan om door het poortje heen te komen. Ben ik een uur en 3 kwartier ongeveer onderweg en zit bijna op 10 kilometer. Dus dus het loopt wel redelijk door en het is goed druk.
0: Ja.
1: Ik zit aan de achterkant van de 50 kilometer, dus lopen heel veel mensen ook nog voor me.
0: En je hebt jezelf een doel gesteld om het maar gewoon te ervaren en te zien wat je onderweg tegenkomt, wat er gaat gebeuren.
1: Ja, eigenlijk wel. En ik vond het vorig jaar heel erg leuk. En toen dacht ik, nou, ik moet het nog een keer doen, maar dan als dan gewoon individueel, dus met de 50 kilometer.
0: Ja.
1: En ik ga het gewoon ervaren en ik zie wel wat ik onderweg wel of niet tegenkom. En uiteindelijk is het heel simpel, gewoon een stapje per stapje.
0: Oh ja.
1: En dan moet je, als het goed is, gewoon aan het eind van de dag, hopelijk rond een uur of 2, 3, weer terug in Nijmegen zijn.
0: Nou, dat is wel de bedoeling. We gaan dat ervaren de hele week. En toch een soort opstartmomentje voor jou en mij dan elke ochtend hier hier op Radio Gelderland. Gezellig hoor. En morgen hoor ik graag dan hoe je... Nou ja, vanmiddag ben je natuurlijk ook te horen. Hè? Dan meld je eventjes hier bij je.
1: Ja, ik meld me netjes even af. Ja. Tussendoor misschien ook nog wel eventjes. Dat komt vast allemaal wel goed. Maar we gaan morgen gewoon gezellig weer de dag opstarten, denk ik. Zeg.
0: Ja, want tussen finish en start kan heel veel gebeuren. Het is dus niet gezegd dat al die wandelaars, die meer dan 47.000 wandelaars die hun startbewijs hebben opgehaald afgelopen dagen, ook daadwerkelijk gaan vertrekken vandaag. Hè? Er zit altijd zo'n marge in. Dus,
1: klopt.
0: Jij bent er in ieder geval wel bij. En heel veel succes. Tot later. Hè?
1: Dankjewel.

0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
1: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
3: Nou, het is 6:30 geweest inmiddels. Tekent even de temperaturencheck in Loenen, gemeente Apeldoorn, 7,8 graden. En in Nijmegen-Dukenburg, daar waar de Vierdaagse op dit moment helemaal niet aan de gang is, in Dukenburg althans, wel in andere delen van Nijmegen, 11,3 graden. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment krijg je. Een delegatie brandweerlieden uit de provincie is aangekomen in Spanje om te helpen met het bestrijden van natuurbranden. Die al langer geplande ondersteuningsmissie komt precies op het moment dat Spanje wordt geteisterd door een reeks grote bosbranden. En 20 deelnemers aan de Vierdaagse die zijn van start gegaan met een mobiel weerstation aan hun tas. Onderzoekers van het Radboud UMC gebruiken die om het weer op de route precies in kaart te brengen. Meer nieuws over de Vierdaagse, maar ook ander Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet.

0: Ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Betting wonen. Nu opruiming tot 70%.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl.
5: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl

0: Het is ook altijd een beetje de vierdaagse van tortelduifjes, hè? Keep it calm in love, Casey and the Sunshine Band. Een en al liefde, ook bij Marvin Op, denk ik, op het start- en finishterrein. Waar ook de studio te vinden is natuurlijk, van Radio Gelderland. Marvin?
1: Ja, dat klopt, Joost. In de verte zie ik jou ook wel staan. Maar ik ben toch nog even tussen de lopers in gaan staan. En dat is omdat straks de laatste groep van de 30 gaat vertrekken. Die staan nog te wachten tot het moment dat ze eigenlijk mogen vertrekken. Dat is ook wel grappig, Joost. Want jij had natuurlijk net Rick al. En die is... Oh, er valt hier een militair door een... Die trekt hier een koord kapot, zeg maar. Dus dat is heel even consternatie. Maar het gaat allemaal goed. Niks aan de hand. Wat ik wilde zeggen is... Ja, jij had natuurlijk Rick. Die is al 2 uur onderweg. En hier staan mensen dus nog gewoon nog steeds te wachten tot ze mogen beginnen. Hè? Dat is ook nog wel heel uniek. Meneer, goedemorgen. Maak toch even snel een foto.
2: Ja, om een herinnering weer. Hè? De eerste dag moet je een fotootje maken.
1: Heeft u lang naar uitgekeken?
2: Ja. Ja. Het hele jaar.
1: Het hele jaar?
2: Ja.
1: Waar zit dat hem in?
2: Gewoon de vriendschap. Gewoon, ja, het is... Het is gewoon heerlijk om de show mee te lopen.
1: Nou, genieten vandaag.
2: Dank u wel.
1: Ja, toch meneer? U heeft er ook weer zin in?
3: Ja. We gaan er maar frisse moed in, hè?
1: Ja. Goed voorbereid.
3: Dat hoop ik wel. Het is niet zo geweest als voorgaande jaren. Maar proberen het op deze manier toch weer tegenaan.
1: Dus kijkt u het meest naar uit deze week?
3: Nou, de gezelligheid die we hebben onderling. En regelmatig kom je mensen tegen. Hier deze meneer ook, elk jaar weer. En dan tussendoor langs de kant weer nog mensen. En dat is altijd fijn om te zien.
1: Toch een feest der herkenning.
3: Ja. Weer eigenlijk een babbeltje maken. Even bijpraten. En dan willen we verder lopen. Want we lopen voor ons gemak. En we hebben geen wedstrijd meer, hè?
1: Nee, precies. Voor de gezelligheid.
3: Ja, voor de gezelligheid. Dat is toch een beetje. En conditie, hè? Want... Dat mag we wel eens. Oh nee, dat hebben we allebei niet.
1: Nee, dat valt mee. Hè? Dat valt, u wijst naar de buik, maar er is niet zoveel aan de hand.
3: Er is niet zoveel aan de hand. Nee, we komen er wel mee.
1: Gelukkig. Ga ik nog heel even naar deze mevrouw. Goedemorgen. Hallo.
4: Goedemorgen.
1: Ja, heeft u er ook weer zin in?
4: Ga hier staan.
1: Ja, zo makkelijk komt u er niet vanaf, helaas. Nee. Ja, heeft u er ook weer zin in?
4: Heel erg veel zin.
1: Waar kijkt u het meest naar uit deze week?
4: En natuurlijk de eindstreep te halen, maar gewoon de gezelligheid onderweg.
1: Ja, hoe vaak heeft u hem al uitgelopen?
4: 18. 18 hier. Ja.
1: Dus dan gaat dit eigenlijk wel lukken, toch?
4: Hoop ik wel, ja. Wat minder getraind tussen de omstandigheden. Dus.
1: Dat gebeurt soms, maar goede moed vooruit. Is er iets waar u deze week ook heel erg naar uitkijkt? Dat u zegt van, nou, als ik daar loop, dat vind ik leuk. Of, oh, als ik die zie, vind ik weer leuk.
4: Oh, ja, nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, dat zou niet. Ik vind alles leuk. En vooral de derde dag vind ik het leukst.
1: Wat is het leuk aan de derde dag?
4: Ja, het is een mooie route. Mooie route. En dan nog een dag en dan beide. Dus,
1: Weer op naar huis of wat?
4: Ja, zeker.
1: Nou, ik zou zeggen, geniet ervan.
4: Gaan we doen. Hè?
1: Ja? Veel plezier. Ja, nou, zo hoor je het, Joost. Dat, kijk, nou, dank u wel. Ik krijg een kaartje van een mevrouw. En daar staat op veel succes. Wat leuk, mevrouw.
5: Graag gedaan.
1: Wel, kijk eens, en een...
3: Dat zijn de lopers, hè? Ja.
1: Kijk, nou, ik krijg, Joost, een kaartje met veel succes in mijn handen. En een sleutelhanger met een schoentje van een hele leuke mevrouw met een petje op. Het is een klavertje 4 dat erop zit. Nou, ontzettend leuk. En dan loop ik hem niet eens.
0: Een en al gelukkigheid.

0: op de eerste wandeldag met deze plaat van de Proclaimers op je oren. I'm gonna be, dat is geen straf. En je zou dan ook Rob van der Wart tegen kunnen komen, bij Valburg bijvoorbeeld. En hij belandde daar al in de buurt van die safety car.
1: Ik probeer me nu achter de safety car te voeren. Goedemorgen, hallo. Omroep Gelderland. Hoe gaat het?
2: Geweldig.
1: Ja? Tempo zit er lekker in, merk ik.
2: Ja, ik, lekker,
1: ik ben aan de rennen. Dat mogen jullie niet, hè?
2: Nee, dat mag niet.
3: Wij zijn nog wandelen.
2: Ik kan ook niet rennen.
1: U noemt dit wandelen?
3: Gewoon wandelen, ja hoor. Een beetje op tempo, dat wel.
1: Dat wel, ja. Behoorlijk tempo. Ja. Hoe is het vandaag?
2: Weer is prachtig.
3: Keurig.
1: Ja, hè?
3: Goeie omstandigheden. Goeie stemming. En het ziet er heel goed uit, hè, heel de week voor ons. Geen gekke weersverwachtingen, dus dat is hartstikke leuk.
1: En hoe is de sfeer hier in de kopgroep?
3: Ja, we kennen elkaar allemaal, dus dat is wel leuk hoor. Sommigen zie ik per
1: week. Wie gaat nou als eerste komen van deze ochtend?
3: Ja, één uit dit groepje.
1: En is dat nog een dingetje tussen jullie onderling of niet?
3: Klein dingetje. Klein dingetje. Ja, we weten dat het geen wedstrijd is, maar onderling is er wel een beetje competitie.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Hey, u loopt hier ook een beetje met mij een beetje achter. We moeten even doorgaan.
3: Oh, dat komt wel goed hoor.
1: Oké. Ik loop wel even door.
3: We hebben nog 5 minuten.
1: Dat is echt grappig hoor. Ik ben dus aan het rennen. En deze mensen die noemen dit wandelen.
4: Ja, ik heb het
1: verteld. Die gaan ook zo hard.
0: Hij is nou buiten adem, Rob van der Warden. Hij moet nog 4 dagen lang verslag. Nee, komt helemaal goed. Goedemorgen, Joost, lees ik in de app. Altijd fijn om even een appje te sturen of je nou wel of niet de Vierdaagse doet. Of de Vierdaagse feesten beleeft. Je bent erbij hier bij Radio Gelderland. Goedemorgen, Joost, schrijft Tines en ochtendteam. De lopers van de Vierdaagse hebben een erg koude start. Warm aankleden is geen overbodige luxe, lijkt mij. Hupsel net iets boven 0 en Twente zelfs iets onder 0 graden op 10 centimeter hoog. Dat dan wel. En dat op 21 juli. Hartje zomer. Hartelijke groet van Tines uit Lichtenvoorde. Zo.
5: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ga ik ook vragen aan de weerdeskundige van deze ochtend. Floris Lafebe van Weerplaza. Heeft die Tines een beetje gelijk eigenlijk met die frisse starttemperaturen? En hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Joost. Daar heeft hij zeker gelijk in. En inderdaad, in de plaats Hupsel heeft het bijna een graadje gevroren. Daar was het een aantal graden boven nul op 10 centimeter hoogte. Dat is op grondniveau. En momenteel is het nog behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 10 graden in grote delen van Gelderland. Er hangen wat wolkenvelden, maar ten noorden van Apeldoorn schijnt de zon. En die zonnige periode die breidt zich de komende uren heel geleidelijk over de provincie uit. En dan volgt er toch een hele aardige dag weer.
0: Dankjewel Floris voor deze weerupdate. We gaan van je horen nog verder op deze uitzending. Het is tijd om Rick Astley in te starten. Nou, sterker nog.

0: Cody Simpson, hij was topsporter en nu zanger. Baby Blue, lekker wandelliedje wel. Hoor. Dit is Radio Gelderland, live vanaf de Vierdaagse. En even checken wie daar nu bij dat bord met die cijfers allemaal staat.
1: Uw maatjes bij de barometer.
2: Ja.
1: Gaan ze het halen?
3: Ik denk, heel makkelijk.
1: Heel makkelijk.
3: Ik vraag je of je het gaat halen.
4: Ja, zeker wel.
1: Ja. En nu ook, hè?
3: Ja, ik probeer het ook, ja.
1: Ja, want
3: het is 9e keer al, dus.
4: Dat lukt wel.
1: Oh.
3: Dus. Ja. We zijn er al aan gewend, hè?
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen nu. Veel succes, hè?
3: Dankjewel.
1: Met de 108e Vierdaagse.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
10: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
9: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
11: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
13: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
12: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
0: Dora, dankjewel. Jonas, hoorde ik dat nou nog niet. Dit is de Vierdaagse live op Radio Gelderland. En volgens mij de 30 kilometer net gestart. Marvin op, goedemorgen.
2: Goedemorgen Joost, dat klopt. Zojuist gebeurd, ze zijn begonnen. En je gelooft het niet, maar ik sta even naast de meneer. Die is nog even een video aan het maken. En ik ga het zo even aan hem vragen. Goedemorgen meneer. Goedemorgen, waar zijn uw schoenen?
14: Wat zegt u?
2: Waar zijn uw schoenen?
14: Nee, ik heb geen schoenen. Ik loop altijd op blote voeten.
2: U bent gek.
14: Wat zegt u?
2: U bent een gek.
14: Nou ja, dat zeggen velen, maar ik loop heel goed op blote voeten. Nooit last van blaren. Nooit. Mijn enkels zijn sterker geworden. Dus dat is heerlijk.
2: U heeft ook nooit bedacht, ik ga het met schoenen doen of ook niet, of gewoon blote voeten?
14: Op een gegeven moment zeg je, ik ga op blote voeten lopen. Dat was 4 jaar geleden, dus ik loop nu voor de 4e keer.
2: Ja. En na wat u doet dan de 30, is het na 25 kilometer dat die voeten dan niet denken van nou...
14: Het loopt uitstekend. Ja. Ja.
2: Dus. Ja. Nou, ik wens u heel veel succes. Ik ga even naar de voeten kijken. Ja, echt blote voeten. Nou, zet hem op hè.
14: Ja, goed. Bedankt.
2: Tot ziens. Ja, Joost, ik heb ook een foto van meneer gemaakt, hoor. Dus het is echt waar. Hij staat echt op blote voeten, gaat hij lopen. En ik heb daar een foto van, die ga je straks zien. De 30 kilometer is van start hier bij de wedren. De kaartjes, of althans de armbandjes, worden gescand. En mensen lopen dus de route af richting de Waalbrug. En ze gaan ervoor. Goedemorgen, mevrouw.
15: Hallo, goedemorgen.
2: Heeft u er zin in?
15: Ja, ik heb er onwijs veel zin in. Ja, het is mijn eerste keer, dus laat maar komen.
2: Goed voorbereid?
15: Zeker weten. Ik sta nu even op mijn vriendin te wachten, maar dan gaan we ervoor.
2: Waarom dacht u, ik ga hem lopen?
15: Sorry?
2: Waarom dacht u, ik ga hem lopen?
15: Ik zou 2 jaar geleden met mijn bonusdochter lopen. Toen ging het vanwege medische problemen, vanwege haar Achillespees, ging het niet door. En ik wilde hem nooit lopen, maar het kriebelt ieder jaar als ik naar het Vierdaagse Journaal kijk. Dus ik denk, ik ga laat maar doen.
2: Nou, en daar staat u.
15: Ja, heerlijk.
2: Als u zo om u heen kijkt naar dat feestgedruis, wat is het gevoel dan?
15: Ik word daar geëmotioneerd van. Ik stond daar net en dat is, hier mag ik gewoon aan meedoen. Dit is zo gaaf. Het is enorm. Het is niet te bevatten.
2: Kan u het toch proberen een beetje uit te leggen? Ja. De poging wagen.
15: Het is één groot feest en daar sta jij dan en je gaat er gewoon aan meedoen. En er zijn mensen die hebben hem 30 plus keer meegedaan. En ik als debutant sta daar gewoon tussen. Ik ga het gewoon doen. Ja, en dat doet iets met je gevoel. En dat kan ik dan weer niet uitleggen.
2: U gaat het gewoon doen, zo simpel is het.
15: Helemaal.
2: Dan wens ik u heel veel plezier.
15: Dank u wel.
2: Ja, succes, dank u wel. We nog heel even wachten op de vriendin, moet ze. En dan gaat ze zo beginnen. En Joost, het is supergezellig. Heb ik nog even of moet ik al afronden?
0: Nou ja, zullen we straks gewoon eventjes gezellig terugkomen?
2: Dat is helemaal goed.
0: Ja. Maar ik heb ook nog Rob van der Wart en Dr. Hoek. We moeten nog heel veel doen natuurlijk. Eén groot feest daar. Dankjewel Marvin voor dit moment.
2: Alsjeblieft.
16: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
17: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
24: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: Dr. Hoek, baby makes her blue jeans talk. Goedemorgen Radio Gelderland, schrijft Piet Wierks in de app. We zijn erbij hoor, app zelf de Vierdaagse 30 keer gewandeld. Hopen volgend jaar weer bij te zijn. Nu aan de radio gekluisterd. Groetjes dus Piet uit Dordrecht, dat horen we graag. Laat van je horen via de Omroep Gelderland app. En Rob van der Waart, die is in Valburg. En daar loopt het volgens mij al lekker door. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is hier. Er komen hier ontzettend veel wandelaars langs. En wat mij nogal verbaast, is dat hier ook een biertap staat. Er wordt hier bier verkocht.
0: Oh.
1: En dat gaat volgens mij best wel goed met het bier verkopen.
2: Ja, het is echt mega druk.
1: Ja, er is nu alleen een probleempje volgens mij, want het lukt niet even met het tappen.
2: Het lukt niet.
1: Nee, het lukt niet. Nou. Wat wel lukt is hier verderop, hier wordt al flink wat gedronken. Ik zie hier bier, ik zie hier rosé.
3: Nee, Ranja, dat ziet u verkeerd. Rob, dat zie je echt verkeerd.
1: Mag ik even ruiken dan?
3: Ja, tuurlijk. Je mag ook snoepen.
1: Nee, dat is helemaal geen Ranja. Dat is helemaal geen Ranja. Ik zie hier ook al schoenen die uit zijn. Wat is dat?
4: We moeten even koelen, de voeten.
1: De voeten moeten koelen? Oh ja.
4: Al het vocht moet er even uit. En dan kan je weer even je schoenen aan.
1: De vocht moet eruit, maar ik zie er toch echt een biertje in uw hand. Dus daar gaat ook vocht in.
4: Ja, de ene kant erin, de andere kant eruit.
1: Precies. En u zag ik daarnet met zo'n flesje. En er zit nu een meneer naast u. Met allemaal bandjes om. Oh, kijk hier, daar gaat het.
5: Een flesje Berenburg. Met 54 kruiden. Er is altijd eentje goed. Dus dat loopt perfect.
1: Is dat zo? Loopt het lekkerder met een slokje op?
5: Ja, nuchter lopen is geen optie. Je moet eigenlijk altijd wel even een slokje nemen. Dat loopt perfect. Ik doe het al jaren. Het is nu de 18e keer dat ik loop. En het loopt echt. Ik heb één keer nuchter gelopen. Grootste fout die er is. Dus sindsdien een slokje mee en het werkt perfect.
1: Nou ja, het is voor mij de eerste keer dat ik hier verslag doe van de Vierdaagse. Ik wist dit niet.
5: Nee, ik ben heus niet de enige. Als je om je heen kijkt, er zijn heel veel mensen. En hier in Brabant, Brabanten zeggen altijd, we moeten delen. Dus ik heb Berenburg, hun hebben weer een ander shotje, wat schrobbelaar. Dus dat wordt best veel gedronken.
1: En dat gaat zo door tot aan vrijdag?
5: En tot aan vrijdag, zeker weten. Ja. Ja,
1: gaat er nog wat meer in?
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, zoals ik al zei, nuchter lopen is echt geen optie.
1: Doet het dan ook meer pijn?
5: Juist niet. Doordat je,
1: als je het nuchter loopt?
5: Nuchter loopt, ja, dan voel je alles. En dan ben je veel minder plezierig. En als jij zelf plezierig bent en de mensen om je heen hebben plezier, dan geniet je ervan. Dan loopt het echt geweldig.
1: Nou hier, ik leer dus hier dus dat je dus beter met een slokje op kan lopen. Dat wist ik nog niet. Deze meneer hier, die gaat er nu eentje nemen. Mag ik zeggen proost?
6: Proost.
1: Dat was hem, jongens.
0: Nou, mooi Rob. Jij proost daar even.

0: Ja, hoi Peter.
1: Hallo.
0: Dit is Radio Gelderland.
1: Ja, goedemorgen.
0: Live on air naar Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Nou, hoe gaat het?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja.
1: We lopen Elstal binnen, dus
0: oh, nou, dat is zeker lekker inderdaad. Hey, jij hebt die Vierdaagse tickets gewonnen via Radio Gelderland. Dus nou ja, een en al blijdschap lijkt mij.
1: Ja, zeker.
0: Zeker. En het Nimwegs accent hou je ook hoog natuurlijk de hele week.
1: Sorry?
0: Het Nimwegs accent hou je ook hoog de hele week?
1: Ja, doen ons best.
0: Oké. Hey, samen met je zoon loop je, hè?
1: Oh, één moment. Loop je net langs de doedelzak op.
0: Oh, ja, dat is al die geluiden en toestanden en zo. Zeg, je loopt samen met je zoon, hè?
1: Ja, klopt.
0: En jullie houden elkaar lekker fris en fruitig.
1: Ja, gaat goed samen, dus.
0: Nou, hartstikke.
1: Mooi hetzelfde tempo.
0: Ja.
1: Dat gaat mooi.
0: Oké, nou, jullie gaan dus helemaal. Ik zag vanochtend ook op de start en finish daar eigenlijk alleen maar frisse, blije mensen van. Yes, het gaat weer beginnen, die 108e Vierdaagse.
1: We mogen weer, hè?
0: We mogen weer, zo voelt het ook, hè?
1: Dus, ja, zeker.
0: Nou. Hey, veel succes in ieder geval en we volgen elkaar deze week gewoon, hè?
1: Helemaal goed, super. Dankjewel.
0: Oké.
1: Dank voor het bellen. Mooi dag.
0: Hoi, hoi, hoi. Nou, zo gaat dat daar met vader en zoon Fransen. En denk jij nou dat je heel goed kan zingen deze Vierdaagse? Met...

0: Daar gaat het om, dat laatste Nijmegen. Wil je meedoen met dit spelletje en kans maken op zo'n AWB straatnaambord met Nijmegen erop en een meet and greet met Rutte van Barneveld en Sieneke van het nummer Nijmegen? Heb jij dus de langste adem? Meld je dan nu even aan via de Omroep Gelderland app. Spreek het ook even in, dat kan natuurlijk. Radio@gld.nl. Terwijl hier op start- en finishterrein een ambulance binnenrijdt. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Hier maken het live mee. En dat is hier bij het start- en finishterrein aan de hand natuurlijk. Maar wil je meedoen met dat spelletje, langste adem? Laat maar van je horen. In ieder geval draai ik Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Passenger van Alex Warren op Radio Gelderland. En doe lekker mee met het spelletje. Dat kan langer.
1: Wie heeft de langste adem tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Tuurlijk, die wandelaars. Maar de echte langste adem, daarvoor moet je hier zijn, op Radio Gelderland. Want wie kan er in de week van de Vierdaagse het langste meezingen met deze hit? Meld je aan op radio@gld.nl of via de Omroep Gelderland app.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Kijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
6: De prijs van

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinic.

0: Giel, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Half acht geworden. De Vierdaagse bleef je bij Radio Gelderland. Even checken hoe het met de temperaturen zit. Nou, het zijn fijne wandeltemperaturen in Beekbergen. 10,7 en in Balgooi, Wiegen is dat. Daar moeten de wandelaars nog komen deze week. 12,5. Dit is het belangrijkste Gelderse nieuws op dit moment. 45.761 lopers zijn vanochtend aan de start van de Vierdaagse verschenen. Er mogen 47.000 mensen meedoen aan het wandelevenement. Maar 1239 mensen hebben dus eigenlijk zondag of gisteren niet hun startbewijs opgehaald uiteindelijk. Bij een woningbrand in Varsseveld is een bewoner gewond geraakt door het inademen van rook. Buurtbewoners die hoorden de bewoner om hulp roepen. Brand in dat huis aan de Sperwerhof brak in de nacht uit, dus rond 2:30 vanochtend. En de bewoner raakte erbij gewond, dus door die rook. Situatie op de weg 1, meldingen, kan er kort over zijn. Maar toch, ja, Vierdaagse stremmingverkeer zou je kunnen zeggen. De A15 richting Gorkum tussen knooppunt Deel en afrit Leerdam. 10 minuten extra en 9 minuten lang onderweg op de A50 richting Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw. Aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Het zonnetje breekt een beetje door en dan Earth, Wind & Fire op de radio. Het september. De Vierdaagse beleef je met Radio Gelderland. En 24 uur per dag op gld.nl. En in onze app Marvin. Jij bent hier ook op het start- en finishterrein. Er zijn nog wandelaars hier.
1: Er zijn best nog wel veel wandelaars. Het is de 30 kilometer die op dit moment nog steeds van start gaat hier op de wedren in Nijmegen. En ik heb mijzelf even in die enorme mensenmassa gedrukt. Want alle lopers die lopen onder een hele mooie grote boog door. Daar staat op: het mooiste applaus zit van binnen, succeslopers. En die zijn dus allemaal nu onderweg naar die Waalbrug ook. En het is ook gigantisch druk, veel mensen en het gaat hartstikke goed. Mevrouw, al een banaantje op.
2: Ja, al twee.
1: Al twee?
2: Dat is ontbijt.
1: U ontbijt. Kijk, en u loopt met twee jonge heer en een jonge dame. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe oud ben jij?
3: Ik ben 11.
1: 11 en jij gaat de Vierdaagse lopen?
3: Ja.
1: Heb je er zin in?
3: Ja, zeker.
1: Waarom dacht je, ik ben 11, ik wil de Vierdaagse lopen?
3: Door hem. Hij liep vorig jaar en toen wou ik hem ook lopen.
1: En wat zijn jullie van elkaar?
3: We zijn vrienden, ja.
1: En waarom wil jij, hoe oud ben jij?
3: Ik ben 13.
1: Jij bent 13. Waarom wil jij de Vierdaagse lopen?
3: Wat ik leuk vind. Ja.
1: Heb je het naar je zin ook?
3: Ja, zeker.
1: Ik zou zeggen, zet hem op, hè.
3: Dankjewel.
1: Heel veel plezier. Nou, van alle leeftijden, dus jong en oud, loopt de Vierdaagse. En dat gaat hartstikke goed. Mevrouw, hallo. U zit op een stoeltje, nu al op de wedren. Even kijken.
2: Ja, zeker. Mijn man en dochter zijn net al voorbij gekomen. Mijn dochter van 11 doet mee.
1: Kijk eens, en u gaat even kijken nog naar de rest.
2: Zeker, iedereen aanmoedigen. Is belangrijk, hè, supporten.
1: Precies. Waarom dacht u, ik ga hier even 's ochtends al met de stoel zitten?
2: Nou, ik ben geblesseerd, dus ik denk, ja, lang staan lukt niet. Neem mijn eigen stoeltje mee, kan ik zeker zitten.
1: Ik zie nu de krukken ook pas. Ja, sorry, ik had helemaal niet gezien.
2: Nee. Geef niet, maakt niet uit, ja.
1: Succes en veel plezier.
2: U ook veel plezier.
1: Dank u wel, dat gaat lukken. Joehoe, tot ziens. Ja, en de drukte, het neemt hier wel af voor Joost. De meeste mensen zijn inmiddels al vertrokken. Het grootste gedeelte, want jij, de eerste groep van de 50, die begon natuurlijk om 4 uur vanmiddag al. En nu zijn het echt de laatste lopers die nu dus vertrekken. En die vertrekken dan verderop richting de route. En ergens aan die route staat ook collega Rob van der Wart.
0: Even checken of wij een verbinding hebben met Rob in Valburg.
1: Is Rob er niet? Want anders.
4: Fusili is banned. That's the one, yeah.
0: Ah, daar is hij. Daar is hij.
4: Sorry?
0: Rob, jij bent er volgens mij nu. Kom maar, hoor.
4: Ja, hallo.
0: Hallo.
4: Ja, horen jullie mij?
0: Ja hoor, je kan helemaal hallo. Door.
4: Ja, hey, ja, ik zei net al, ik sta hier in Valburg. En nog steeds bij het pannenkoekenrestaurant. Hier staat ook een band op te treden. Dat is een Engelse band. En naast me staat Eddie. What's the name of the band?
5: It's the Fusiliers Band.
4: The Fusiliers Band.
5: Yeah, that's the one.
4: And what do you play? Wat spelen jullie?
5: I play the tuba in the band.
4: Jij speelt tuba. And what kind of songs do you play?
5: It's mainly like pop songs, you know, to really get the audiences going, you know, the crowds. Stuff like Waka Waka, the football song, and, you know, all kinds of things, really. Just, you know, get people going, get them walking along, a march now and again, you know, whatever gets, you know, people moving, really.
4: And, je speelt van alles, leuke popdingetjes, popmuziek. Maar do you march as well?
5: Yeah, so last night we had like a big ceremony with all of the different other countries that brought bands. So yeah, we do plenty of marching.
4: But not this year?
5: Not this year. I think at the end, on the final day, we're going to be joining in, marching along the street, on the last bit of the street.
4: Yeah, de laatste dag gaan jullie nog wel eventjes een stukje lopen. Nou, er staat hier dus ook nog iemand anders muziek te maken. En dat wisselt ze zich af. Ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen horen. That this is a bit Nederlandstalig. What do you think of that, Eddie? What do you think of the music that's playing now?
5: Yeah, it's really good. I've never really quite heard anything like it, but it's really enjoyable and people are loving it.
4: Dat is een heel mooi politiek correct antwoord. Thank you, Eddie.
5: Thanks very much.
4: De wandelaars hier die lopen. Kijk of dat zij het ook een beetje kunnen waarderen. Er staat hier ook onze webcam. Daar zwaaien mensen altijd helemaal lekker naar.
6: Jullie staan allemaal lekker te zwaaien. U zwaait ook lekker even naar de webcam.
7: Goedemorgen, hallo.
6: Goedemorgen, even zwaaien. Ja, oké.
7: Okay. Veel geluid.
6: Ja, kijk daar. Daar is de
7: keuze.
6: Ja, dat is leuk toch? Dan ben je live op de dinges. Ik zie een zakje met brood aan uw tas hangen.
7: Ik had zo'n trek, dacht ik ga er niet heel ver weg stoppen.
6: Ja, precies. Ja. Dan is het meteen in de buurt, ja. Maar hoeft u niet weer de tas eraf
7: te krijgen overal. Dus erg goed verzorgd.
6: Hoe gaat het op dit moment?
7: Heel prima. Ja, ja hoor.
6: Is het nog ver tot de volgende pauze?
7: Nee, want ik ga geen pauze meer nemen.
6: U gaat geen pauze meer nemen? Gewoon rechtstreeks nu naar de wedrennen?
7: Ja, inderdaad.
6: En hoe vaak heeft u hem al gelopen?
7: Dit is mijn tweede keer.
6: Oké, dus u bent al wel een beetje wat gewend.
7: Ja, en ik loop door het jaar heen. Dus... Maar nooit 4 dagen achter elkaar. Ja. Ja.
6: Mijn vraag was eigenlijk aan veel mensen die ik hier... Wat is er eigenlijk mis met u?
7: Ja, we hebben een positieve tik gekregen om het hoofd leeg te krijgen van wandelen. Te genieten van die cadans.
6: Cadans.
7: Je benen lopen en je bent mezelf met hele andere dingen bezig.
6: En waar bent u dan zo vandaag mee bezig?
7: Vandaag valt het wel mee, ja. Maar normaal gesproken ben ik druk in mijn hoofd.
6: Druk in uw hoofd, ja. En wandelen maakt u rustig?
7: Ja, zeker. Ja.
6: Ja. Nou, dat is ook. Ik heb nog nooit meegedaan met de Vierdaagse. Ik ben eigenlijk hier ook voor het eerst. Dus ik leer elke dag weer wat. Dus de cadans en rust in uw hoofd krijgen met al die muziek om u heen en die duizenden mensen om u heen, daar krijgt u rust van in uw hoofd.
7: Ja. Ja, want de hoofd moet blijven wandelen.
6: Het gaat toch om het wandelen voor u?
7: Ja.
6: Nou, ik zou zeggen, wandel nog even lekker door. Tot aan de wedren en nog een fijne dag.
7: Okay. Goeiedag.
0: Dat was Rob van der Wart vanuit de Valburg. Heerlijk gezellig hoor, de Vierdaagse is begonnen. De 108e editie Zonnetje breekt door hier. Heerlijk gedaan. Floris Lafeber straks nog over het weer. Het wandelweer zou je kunnen zeggen. En het spel De Langste Adem zometeen na Kouanis.

Iguanes, adios Lepido, bijna 7:50. Floris zometeen over het wandelweer dus, zoals gezegd. En nu, dat spelde langs de adem met Ingrid deze ochtend.

0: Ja.
1: Zo, Ingrid. Wat doe je? Geweld, je hebt geen adem meer. Denk ik. Dus ik ga je verder ook niks meer vragen. Dankjewel. Je bent helemaal geconcentreerd bezig geweest met de opgave van Nijmegen. En jij hebt het. Ik check het heel even bij Frits. Even checken. 17 seconden heb jij het volgehouden. Nou, we maken een mooi plekje van in de ranking. En dan hoor je uiteindelijk donderdag, als wij de prijs uitreiken, of jij bij de beste zit, hè? Voor die meet and greet met Rutger van Barneveld en Sieneke. En ook nog dat mooie bordje, dat straatnaambord. Met de Nijmegen erop. En dan Nijmegen met G-U-H-H geschreven. Feesten in Nijmegen. Ja, dat is het. Wil je ook een poging doen? Geef je dan op bij radio@gld.nl of de Omroep Gelderland app. Even rechtsbovenaan op het spraakblokje klikken en dan kan je het inzingen. En ook intypen. Zo makkelijk is dat dan. Even uitrekken met Diana Ross.

0: Alles breekt open. Lekker zin in het leven vandaag. Diana Ross. Ain't no mountain high enough op Radio Gelderland. Floris Laveber, goedemorgen. Je mag weer een mooie spreekbeurt, mooi monoloog over het weergeven. Het wandelweer vandaag. En
1: een
0: volgens
1: hele
0: mij is dat prima te doen.
1: Ja, het is een perfecte, mooie wandeldag vandaag in de regio Nijmegen. Op dit moment hangen er nog wel wat wolkenvelden. Is het wel op de meeste plaatsen gewoon droog. En we hebben ook een hele frisse nacht achter de rug, met temperaturen ruim onder de 5 graden in de regio. Inmiddels is de temperatuur alweer opgelopen richting de 12 of 13 graden. En maken de wolkenvelden steeds vaker plaats voor zonnige perioden. En in het noorden van Gelderland is het al overwegend zonnig. En dat zal het later op de dag ook in de regio rondom Arnhem en Nijmegen worden. Een beetje gemixt weerbeeld vanmiddag met stapelwolken, zonnige perioden en zeer aangename temperatuur om te wandelen tussen de 20 en 24 graden.
0: Nou, hartstikke mooi. Zullen we volgend uur dan gewoon eventjes meer over de komende dagen hebben? Dat lijkt me hartstikke goed. Dankjewel in ieder geval voor dit moment.
1: Graag gedaan.
0: En dit is Boaz. In the moment.

0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
6: NAMA. Kleur je leven met NAMA. Bezoek NAMA in Arnhem.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: NAMA. Meer keuze, meer stijl, meer NAMA. Kijk op nama.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
6: NAMA. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
10: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
13: Ik denk dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
12: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft, dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
15: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
16: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Joost Brouwer.

0: op de radio, Radio Gelderland wel te verstaan. If you can't give me love. En je bent erbij hoor. De hele week, van de start tot de finish. En we gaan zo van doorkomstplaats naar doorkomstplaats. Elsjen is in Bemmel, de B van Bemmel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we staan hier in Bemmel. We zijn aan het wachten op de safety car. Die is er nog niet.
0: Oh.
1: Maar de weg is al wel aan het afsluiten. Dus we zitten vol spanning te wachten op de eerste wandelaars. Er is hier al een gezin die is helemaal ready met de camper. Die hebben alles uitgebouwd. En wachtend op de familieleden die aan het wandelen zijn. En ja, we staan hier op de laatste 10 kilometer ongeveer van de route. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, dan moet je ook wel echt heel, heel snel zijn. Wil je daar
1: ja.
0: al aan... Hè? Maar het klinkt alsof er gewoon al mensen zijn. Zo vrolijk ben jij.
1: Ja, nou, de sfeer, ja, dat zit hem er wel in. En het weer is natuurlijk fantastisch, dus dat speelt ook wel een rol.
0: Ja.
1: Maar dit is mijn eerste keer, de Vierdaagse. Dus ik hoorde al heel veel dingen over de safety car, dat ik bijna moet rennen.
0: Oh.
1: Dus ik ben helemaal in de startblokken.
0: Oké, nou, er is niks van te horen hoor, dat het de eerste keer Vierdaagse is. Rob, ook al voor de eerste keer. Allemaal nieuw, fris geluid hier op Radio Gelderland.
1: Ja.
0: En hopelijk raak je ook besmet met het Vierdaagse virus, hè?
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik heb mijn wandelschoenen in ieder geval aan. En ik ben er helemaal klaar voor. Ik loop met ze mee, hoor.
0: Oké, zijn dat echt van die boots met heel veel veters en tot over je enkel helemaal? Echt in de hoogte?
1: Ja, zeker. Oh. Die eigenlijk best wel lelijk zijn. Maar ik had toen ik wandelschoenen ging passen, zei die meneer, de verkoper al, als je mooi wil zijn, moet je niet gaan wandelen. Dus dat heb ik al opgegeven. Ja, en het wandelvirus heb ik ook te pakken, hoor. Maar de Vierdaagse denk ik nog niet. Daar moet ik nog flink voor voorbereiden, mentaal dan.
0: Nou, dat komt nog wel ooit een keer. Hey, tot straks, hè.
1: Tot straks.
0: Dus die eerste wandelaars die we dan ongetwijfeld gaan spotten in Bemmel.

0: Desireless. Een heel leeg start- en finishterrein. Geen wandelaar meer te bekennen. Nee, die zijn natuurlijk allemaal onderweg. Maar dat was vanochtend wel even anders. Even een flashback daar in de buurt van de barometer, waar al die cijfers worden verzameld, ook de komende dagen. Hoeveel mensen hebben hem uitgelopen en hoeveel mensen starten weer, zeg maar, elke dag. En daar worden ook mensen aangemoedigd elke dag.
1: Goedemorgen, Radio Gelderland.
2: Okay.
1: Vraagje, mag dat?
2: Ja, tuurlijk.
1: Want ik zie dat jullie hem gaan aanmoedigen.
2: Ja, tuurlijk. Altijd support.
1: En jullie komen net uit het feestgedruis?
2: Wij komen net uit de club.
1: Met glitters en al?
3: Ja, altijd.
1: En nog helemaal strak van de energie?
2: Ja,
3: tuurlijk.
1: En jij hebt geslapen?
2: Hij heeft ook energie, ja.
4: Ik heb heel even geslapen. 2 uur.
1: Oh, je hebt gewoon stiekem meegefeest?
4: Ik moest nog werken.
1: Oh, zo. Ja, ik ook hoor. Maar, maar ik hoef niet... ik heb het wel ooit ook gedaan. Maar welke afstand wordt het?
4: De 40.
1: De 40? Nou ja, je ziet er helemaal gekwiekst uit. Dat gaat helemaal lukken, hè?
2: Amen.
1: Maar had je niet de dames erbij gehad dan, als wandelgezelschap?
2: Zie ons lopen, zie ons lopen. Op de hakken.
1: Met die zwarte mooie laars. Nee, dat gaat niet lukken, denk ik. Maar ja, je kunt hier zo wandelschoenen krijgen.
2: Ja, dat wel.
3: Dat gaat ons niet lukken.
1: Oké. Wat is het geheim voor jou om het te gaan halen?
4: Heel veel sigaretten.
3: Nee, dat kan ik niet zeggen.
4: Okay. Of mag ik dat niet zeggen?
1: Je mag alles zeggen hier. Je mag alles zeggen.
4: Ja, dan toch wel heel veel sigaretten.
2: Training.
4: Training.
2: Ja, je hebt heel veel getraind. Hij is gewoon een
4: kusje. Dat is het pedagogisch verantwoorde antwoord.
1: Oké, mentaal zit het helemaal goed in het koppie.
2: Ja, maar jij bent ook een kusje gewoon vanuit ons naar Nijmegen gelopen. Hè? Gewoon op een random dag.
4: Ook nog van Den Bosch naar Os.
1: Zo, oké. Ja. En even je naam?
4: Jurre.
1: Even een jel voor Jurre.
2: Jel. Jurre gaat de 40 halen.
1: Dankjewel. Succes.
2: Succes.

0: Aanstaande zaterdag in het park in Nijmegen. Bijkomen van de Vierdaagse feesten en de Vierdaagse zelf met de benen omhoog. Ja, want dan is de stad uitgestorven. Dat is ook een mooi beeld eigenlijk, hoor.
1: Nijmegen, dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet...

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
5: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1.000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Grijp nu uw kans.
8: Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1.000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1.000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Het is half

0: talentcontrole. Hij wordt eerst gecontroleerd natuurlijk. Ik ben trouwens aan het joggen inmiddels, want he's going really fast. But how are you doing this? Because you're the first one.
1: Yes, well, it's the normal procedure.
0: Yeah? Are you doing this long time?
1: Yes, this is my 29th time.
0: 29? So, and how is it feeling for you?
1: Well, it's a nice environment, nice people. So yeah, I'm enjoying.
0: And what are the feelings?
1: Well, you are being exhausted during a so long march, but it's enjoyable.
0: Yeah, and you're the first one. And so, I'm running right now. Are you seeing this?
1: Yeah.
0: And did you see other people behind you, or are you not seeing them anymore?
1: Yes, they are just a few minutes behind me.
0: Okay, you're doing so good. Keep it up.
1: Okay, thank you. Have a nice day.
2: Elsin, ik laat je heel eventjes beter ademhalen weer. En dan spreek ik je later weer even. De eerste wandelaars daar dus in Bemmel. Ander nieuws nog eventjes uit de provincie. Bij een woningmand in Varsveld is een bewoner gewond geraakt door het inademen van rook. Buurtbewoners hoorden de bewoner ook om hulp roepen. En dan nog nieuws over de waterschappen wil ik ook nog even met je meenemen. Want ondernemers in de glastuinbouw in de Bommelerwaard moeten meer doen om vervuiling van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Lees het allemaal op gld.nl. Volg daar ook ons vierdaagse blog.
3: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: En Sister Sledge.

0: Eén groot feest op Radio Gelderland, want de 108e editie van de Vierdaagse is begonnen. Eén grote familie ook natuurlijk, We Are Family. Sister Sledge op de radio. En ook Rob van der Wart en Elsin Rob, om daar maar eens even mee te beginnen. Die hoor je zo meteen ook natuurlijk, na 9 uur. Maar we hebben nog een Rob van der Wart. En die is hartstikke aan het genieten van de Vierdaagse in Valburg. En wie heeft hij daar bij zich?
1: Ik ben naast iemand gaan lopen met een voetbalshirt aan van Curaçao. Een grote vlag die steekt uit uw rugzak, ook van Curaçao. Dus u komt van Curaçao?
2: Yes, ik ben geboren op Curaçao. Ik woon al een aantal jaren in Nederland. En vandaar dat ik met trots de Curaçaose vlag.
1: Ik ben nog even vergeten dat u ook nog een honkbalpetje op hebt van Curaçao.
2: Ja, helemaal.
1: Niet,
2: helemaal.
1: Niet te vergeten.
2: Niet te vergeten, ja. Inderdaad. Met Blue Wave.
1: Ja.
2: Ja.
1: U bent trots op uw roots, op uw,
2: ja,
1: op uw
2: zeker,
1: afkomst.
2: Zeker. En ook wat de jongens gedaan hebben op de voetbal tijdens WK.
1: Ja.
2: Dat is fantastisch. Dus met trots draag ik.
1: Met trots bent u hier als Curaçaoenaar hier op de Vierdaagse. En wordt daarop gereageerd? Vinden mensen dat leuk?
2: Ja, ze vinden het heel spannend, heel stoer. En ze zijn heel trots dat ik dit doe. Ik doe dit ook voor een goede doel.
1: Ja?
2: Voor kwetsbare jongeren die naar Nederland komen. En die het moeilijk hebben om een weg te vinden, zeg maar. In Nederland probeer ik via Stichting Onkan geld te verzamelen, zodat we wat meer kunnen betekenen voor deze jongeren. In de hoop dat we dat ook via Curaçao kunnen doen, zodat jongeren gewoon op Curaçao zelf kunnen werken aan een mooie toekomst.
1: Precies, want ze komen vaak naar Nederland toe in de hoop dat ze dan een beter leven kunnen beginnen. Maar dat is lang niet altijd het geval natuurlijk.
2: Nee, precies. Dan lopen ze tegen bepaalde dingen aan waarvan ik denk van ja, zonde. Want als je op Curaçao zou zijn gebleven, zeg maar, dan zou je minder met dit soort problemen tegenaan lopen, zeg maar. Ja.
1: En hoe gaat het met die inzameling?
2: Redelijk, zeg maar, want ik ben pas 5 dagen mee begonnen. Oh. Ineens had ik zoiets van, oké, dat kan ook. Dus ik ben 5 dagen mee begonnen. En er komen wat meer mensen opstorten, moet ik zeggen.
1: Was die ook 5 dagen geleden begonnen met trainen voor de Vierdaagse?
2: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Ik ben in januari begonnen. Gewoon even 10.000 stappen rond mijn eigen woning, zeg maar. En daarna echt flink doorgetraind. Ik was ook op Curaçao. En op Curaçao heb ik 30 kilometer gelopen.
1: Oh ja.
2: Langs de noordkant zeg maar, van Curaçao. Dus dat was ook heel mooi.
0: Ja, en zo van Curaçao dus bij de Vierdaagse terechtkomen. In Valburg. Rob was dat. En Elsin, is bij jou in Bemmel die safety car al in het zicht?
3: Nou, die safety car is doorgereden en 2 militairen erachteraan. Zoals je net zag, ik ben nog steeds aan het bijkomen van het rennen. En ik sta nu naast een grote groep. Meneer, heeft u mensen die lopen? Want ik zie hier flinke voorbereidingen.
4: Jazeker, we hebben heel veel bekenden die meelopen. Onder andere Frank de Bruin, dus die komen we aanmoedigen. En Raymond en Richard. Dus heel veel bekenden die meelopen en elk jaar hebben we hier feest.
3: En voelen jullie dan die spanning? Want hebben jullie een live locatie of zit je nou heet uit de verte in te kijken?
4: Nee, ze moeten ons vinden. Wij hun vinden is altijd moeilijk. Dus er komen er 47.000 voorbij en die weten precies waar ze moeten zijn.
3: Vandaar zo'n hele grote speeltent en een opblaastent. En ik ga hier verder. Meneer, heeft u ook bekenden die meelopen?
5: Ja, heel veel bekenden.
3: Ja, en hoe voelt dat hier om op ze te wachten?
5: Mooi, heerlijk.
3: Maar gaat u dan keihard juichen zo meteen?
5: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
5: Het is een hele prestatie.
3: Ja, is het wel, hè?
5: Natuurlijk.
3: Ja. En voor u ook binnenkort?
5: Ja, altijd.
3: Wandelen, Vierdaagse.
5: Nou, nee.
3: Nee, dat
5: gaat niet meer lukken.
3: Nee.
5: Als een fiets Vierdaagse hebben, wel.
3: Ja, okay.
5: Maar anders
3: hier. Ik zie ineens hier ook een derde militaire binnenkomen. Hi, how are you doing? Hoe gaat ie?
6: Gaat goed.
3: Gaat goed.
6: Je hoeft niet in Engels, hoor.
3: Nee, oké, want ik had net 2 Engels. Ik dacht, ik ga gelijk...
6: Twee Noren.
3: Twee Noren.
6: Ja.
3: En je bent de derde. Hoe voelt dat voor je?
6: Ja, even jammer dat ik die voorste twee niet bij kon houden. Normaal loop ik daar mee, maar ze liepen zo verschrikkelijk hard.
3: Ja, ik ben nu ook aan het joggen. Jij loopt ook hard, kan ik je wel zeggen.
6: Ja.
3: Nou, maar was dit ook je doel, om zo snel...
6: Nee hoor, ik loop meestal wel wat sneller. Als je snel loopt, dan ben je ook wel snel thuis, hè?
3: Dat is het dus. En dan morgen weer.
6: Ja, morgen weer, ja.
3: Nou, ik hoop dat ik je weer zie. Heel veel succes.
6: Nou, en jij ook vandaag.
3: Ja, dank je.
6: Bedankt, hè.
3: Nou, ik jog weer terug, hoor.
0: Ja, doe maar, Elsin. Wat een vrolijkheid daar in Bemmel. Zometeen contact, zoals elke dag tijdens de Vierdaagse, met het opvallendste team van de

0: Jalen Naganda en ook René Nedolf al op de achtergrond met wat gepiep en geluid van de vierdaagse van ik wil opvallen. Nou, is het al gelukt om een beetje op te vallen in die eerste wandeluren, zou ik maar zeggen?
1: Nou ja, dat valt op zich mee, maar gisteren natuurlijk wel in de Molenstraat hebben we heel veel zonnebril uitgedeeld. Dus er zijn we genoeg opgevallen. En op dit moment lopen we net Oosterhout uit. Dan gaan we naar Sluis Ewijk en het gaat voor de rest hartstikke goed. Prachtig weer. En de sfeer is goed. En ja, het is gewoon supergezellig.
0: Ja, elke dag hebben wij eventjes contact. Je hebt er gisteren al even iets over verteld. Want jullie lopen dit jaar voor Recovery Run, hè?
1: Ja, klopt. Recovery Run uit Molenhoek.
0: Ja. Ja. En dat gaat allemaal om...
1: Nou, Recovery Run die probeert zoveel mogelijk te promoten. Dat de mensen die een diagnose kanker hebben, om toch zoveel mogelijk in beweging te blijven, om de chemo's en de bestralingen beter te doorstaan.
0: Ja.
1: En zover dat mogelijk is natuurlijk, hè, want niet iedereen is hetzelfde, maar ze zijn dat wel volop aan het promoten. En als wij daar een kleine bijdrage aan kunnen leveren, dan doen we er graag aan mee.
0: Ja, dat is een mooie motivatie om ook te lopen. En absoluut. Heel veel aanspraak denk ik ook onderweg, want jullie vallen op, hè, met die zonnebrillen dan en de roze shirtjes ook.
1: Ja, dat kan niet anders. Dat is lekker zo'n kleurtje. Dat is gelukt hoor, opvallen. En wij hebben op de achterkant Ibo. Nou ja, wat betekent dat dan? Hè? Ik wil onderop, hoor je ook regelmatig. Huh. En dan moet ik ook wel om lachen hoor. Dat is best wel grappig.
0: Onderop, ja. Ja, okay, ja.
1: Ik wil onderop, ja. Dat had ik ook nog niet gehoord.
0: Ja, gisteren reageerde Lies nog in de app. Ik wil afvallen, maar dat is het ook niet.
1: Nou ja, dat wordt wat tijd voor mij hoor. Okay. Dus ik ben goed op weg.
0: Ja. Maar A is trouwens met een A. Dit klopt niet, maar dat was een grapje gisteren. Maar het betekent, ik wil opvallen. En eventjes, lopen jullie daar ook met een soort pinautomaat rond dat mensen gelijk even geld kunnen aftikken? Of,
1: Nee. Het gaat echt om... dat is een hele goeie. Maar het gaat echt puur om aandacht te krijgen voor het recovery run. Ja. En ik vind de lopers, die moeten zich helemaal richten op het Vierdaagse kruisje. Dus om binnen te komen. En als je een klein beetje bijdrage kan leveren van wat betekent het recovery run. Nou, vertel dat alsjeblieft.
0: Ja.
1: En voor de rest, doe je mensen laten doneren is op zich ook hartstikke leuk. Maar dat is niet de hoofdmoot.
0: Nee.
1: De hoofdmoot is gewoon opvallen voor het goede doel.
0: Ja, lekker aan de wandel en je bent lekker. Tijdens het wandelen aan het promoten. Dan nog eventjes, hoe gaat het nu deze uren? De eerste uren met de groep en met jou?
1: Nou ja, met de groep, we hebben verschillende afstanden natuurlijk. Dus iedereen is in ieder geval gestart. Dat vind ik al een pluspunt.
0: Oh, ja, dat is wel eens voorgekomen dat niet was gelukt met de hele groep. Nee,
1: Wat zeg je? Sorry.
0: Dat is wel eens gelukt dat het niet zo was. Van de hele groep, dat je niet allemaal kon starten.
1: Nou nee, dat niet. Maar wel iemand die na 10 kilometer door zijn
0: enkel. Oh ja,
1: en dat die pech kun je natuurlijk ook hebben.
0: Ja,
1: dat hoop ik niet dat dat gebeurt. Maar voor de rest is iedereen gewoon lekker aan de wandel. En sommigen zijn al de 50 kilometer en 40 kilometer. Die zijn al bij onze eerste post gekomen in Elst.
0: Ja.
1: Dus dat gaat hartstikke voorspoedig. Nou, en wij zijn er ook lekker naar op weg. Zeker met deze weersomstandigheden. De gezellige sfeer gaat er helemaal goed komen.
0: Ja, en dan met 19 verzorgers op 30 lopers. Nou, dat is luxe hoor.
1: Daar zitten ook chauffeurs bij. Er zit huishoudelijk dienst zitten bij. Dat zijn eigenlijk ook verzorgers natuurlijk. Ja. Ja. Maar de echte fulltime verzorgers die gaan ook naar de...
0: Nou, en nu...
1: Elkaar het nodig. En iedereen heeft zijn bijdrage.
0: Zeker. René, ik spreek je morgen weer. Het klinkt hartstikke enthousiast al in ieder geval. En val lekker op daar in de Vierdaagse
1: stoets. Gaan we zeker doen. En ontzettend bedankt.

0: Het ritme van de Vierdaagse. De mooie klanken om de Vierdaagse uit te lopen. Jan die zegt nog in de app, ik heb in totaal 16.000 kilometer gelopen in mijn leven tot nu toe, waarvan 14 keer de Vierdaagse. Nu doe ik dat niet meer, maar ik heb er mooie herinneringen aan. Nou, fijn. Floris Lefebvre, ik ben benieuwd hoeveel kilometers hij inmiddels in de benen heeft. Ik weet eigenlijk niet of het een wandel is, maar dat mag hij zo vertellen. De weerspreekbeurt weer voor deze wandeldag en misschien ook de komende dagen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Joost. Ja, het ziet er echt fantastisch uit. Een prachtige wandeldag opnieuw vandaag in Nijmegen. De zon schijnt af en toe en er trekken ook wat wolkenvelden over. Het is droog en na een frisse nacht loopt de temperatuur momenteel alweer op naar 15 graden of meer. En vanmiddag wordt het zelfs bijna zomers warm in de provincie met 23 tot lokaal 25 graden in de regio rondom Nijmegen. De zon schijnt met flinke regelmaat en er komen stapelwolken voor. En hierbij waait er een meest matige wind uit het noordwesten.
0: Nou, mooi. En hoe is het met jouw wandelkilometer? Ja, nu niet, want je bent nu in de weerkamer, zeg maar.
1: Ik heb twee keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. De militaire versie heb ik gedaan en dat was wel heel zwaar. Maar dat was toch wel 4 keer 40 kilometer. Dus ik heb ook aardig wat stappen gezet in mijn leven. En ik wil het graag misschien komend jaar weer gaan doen.
0: Oké, nou, leuk. Dan komen we elkaar in ieder geval weer een keer tegen tijdens de Vierdaagse in levende lijf. Lijkt me leuk, dankjewel voor dit moment voor ons. En straks bij Rob. Natuurlijk meer over het weer. En dan hoor je ook Elsin en Rob van der Wart langs de route.

0: Je hebt nog een geluidsontbijtje te goed. En Park Lingenzegen, dat is waar de wandelaars vandaag zeker voorbij komen. De eerste wandelaar van de Vierdaagse. En wat vind je daar? Nou, hij is wel een beetje zeldzaam, maar je kan hem tegenkomen. Vooral in de vroege wandeluren. De woudaap. En dat is geen echte aap inderdaad. Nee. Wel een heel lief beest. Tot morgen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
9: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
13: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
12: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
14: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties... dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben... in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
12: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
15: Dorthal, dankjewel.
16: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
17: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
18: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
19: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè.
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel 20 euro korting.
24: Elke maand weer.
23: En hoe meer data en snelheid,
24: hoe groter die korting.
23: Dat is One van Vodafone
24: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
25: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
26: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
25: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
27: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
28: Met Rob Kleijs.

How Do You Do van Mouth & McNeil. Ja, dat is ook een kreet die je heel vaak hoort. Hoe is het ermee? Lang niet gezien. Lekker aan het lopen. Editie 108 van de Vierdaagse is weer begonnen. Want eerste dag, Bemmel, Elst en een hele hoop feest. De stad wordt een beetje wakker. De stad wordt een beetje gedoucht. En we hebben een citruslucht in het centrum. Best wel lekker, hè? Dar, dankjewel.

0: A Year of Decision van de 3 Degrees hier op Radio Gelderland. Vierdaagse Radio Gelderland. Het is 8:15. En dat betekent dat de lopers al een tijdje onderweg zijn. En dat kan betekenen dat je Bemmel al helemaal achter je hebt gelaten. Voor ons daar de hele ochtend al. Eltjen, Tjorkla, Eltjen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, ben je er nog bij helemaal?
1: Ja, ik ben erbij. Een aantal mensen zijn al gepasseerd en ik sta nu bij de controlepost. Want we zijn aan het wachten op de mensen. Ik heb hier Bart Albers, hij is coördinator van de controledienst. Bart, hoeveel mensen verwachten jullie vandaag te controleren?
2: Ja, wij hopen eigenlijk dat ze alle 45.765 vandaag voorbij komen. En dat we die ook allemaal weten te controleren. Want dan kunnen ze zich netjes afmelden en krijgen ze de startkaart voor morgen.
1: Ja, en het lijkt me wel heel veel werk hier. Want hoe doen jullie dit?
2: Dat is zeker een drukke baan vandaag. We zijn met 28 controleurs hier op de route om dat netjes te laten verlopen. En in principe wordt op de weg worden alle wandelaars geknipt vanaf een bepaald beginpunt. En daar zit dan een heel systeem achter. Wat wel goed om te weten is voor de wandelaar is dat wij ook aan de zijkant altijd teruglopen. En dat we dan niemand mogen knippen. Want als daar mensen naartoe gaan, krijg je een soort ophoping. En dat wil je dus echt voorkomen. Want ophopen, dat is echt de doodzonde voor de controle. Je wordt op de weg altijd achteruit geknipt. En voor de groepen hebben we dit jaar iets nieuws. Dus daar gaan we eigenlijk de groepen gaan we naar één kant van de weg halen. En daar gaan we ze allemaal door twee controleurs echt laten controleren die zich puur met de groepen bezighouden. Noemen we wel een busbaan, noemen we dat dit jaar.
1: En hoe lang doe jij dit al?
2: Het is voor mij 9e jaar.
1: 9e jaar. En heb je iets bijzonders meegemaakt in de afgelopen jaar? Wat is het meest gekke wat je hebt meegemaakt?
2: Meest gekke. Ik denk voor mij wat echt wel bijgebleven is, is ik denk dat het middels 4 jaar geleden stond ik op de derde dag stond ik in Bergendal. En toen begon het te regenen en te regenen. En echt het water stroomde van de Kwakkenberg af, zeg maar, naar beneden. Ja, we stonden zelf van, ja, wij kunnen niet zeg maar op een gegeven moment zeggen, oh, we doen allemaal de poncho aan. Want ja, je bent bezig. Dus ja, je bent drijfnat, wandelaars drijfnat. En we keken elkaar aan gewoon zo van, ja, we zitten hier samen in, jongens. Dus we moeten het gewoon met elkaar rooien. En ja, dat gaf ook alweer een bepaalde sfeer die heel leuk is eigenlijk.
1: Ja, maar de sfeer is sowieso al wel hier heel leuk. Want ik denk dat dat ook wel belangrijk is, hè, als je zo hard moet werken met elkaar.
2: Zeker, ja, maar ook in het team, hè, de team controleurs, vind ik echt, we hebben echt een supergoede sfeer onderling. Ook al zien we elkaar maar 1 week per jaar. Ze komen ieder jaar weer terug, want we hebben zo'n 60 man in totaal, waarvan eigenlijk, ja, ik denk 95% elk jaar weer terugkomt. Dus dat is echt een heel leuk team, ja.
1: Nou, top, top, top. Oh, ik zie nog iemand binnenkomen. Ja, jij moet weer door, denk ik.
2: Ja, wij moeten weer aan de bak.
1: Nou, top. Dankjewel, Bart.
2: Yes, graag gedaan.
0: Ja, zo gaat het daar in Bemmel. Het is hi en bye. Het is wel, ja.
1: Inderdaad.
0: Juist, heel veel contact, maar even heel kortstondig. En dan weer lekker gezellig op jezelf of met andere mensen. We zijn er de hele dag bij, de hele Vierdaagse bij. 108 is het nummer van de editie. De gezelligheid, dat is misschien wel 217.

0: Move Away. Het is 7:30 geworden alweer.
1: De plaat bij de dag.
0: En dat betekent plaat bij de dag hier op Vierdaagse Radio Gelderland. Nou, Geert kwam vanochtend vroeg al voorbij. Die zei, ik heb een leuk plaat bij de dag voor jou. Cindy Loper. Snap je? Ik snapte hem wel. Maar toen ging hij door en zei van, ja, ik heb wel een serieus verzoek erbij. Want Cindy Loper heeft prachtige muziek gemaakt. En we kennen allemaal Girls Wanna Have Fun. En noem het maar op, van die feestmuziek. Maar ze heeft er ook een. Die heeft mijn hart gestolen. En die vind ik wel heel lekker. I Drove All Night. Als plaat bij de dag op de eerste marsdag van 108 Vierdaagse.

van Cindy Lauper. Cindy Lauper, zoals Gerard zei, als plaat bij de dag vandaag. Heb jij zo'n plaat bij de dag die ook nog bij de Vierdaagse past? Dan dien hem in via de app 06 22 22 13 42 om mail even. Of kom langs, hè. We zijn er gewoon de hele week hier met Vierdaagse Radio Gelderland voor Hotel The Rebel in Nijmegen. Inmiddels alweer bijna 9:30. Mooi tijd voor Bas Kijks.

Dat kan langer. Wie heeft de langste adem tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Tuurlijk, die wandelaars. Maar de echte langste adem, daarvoor moet je hier zijn, op Radio Gelderland. Want wie kan er in de week van de Vierdaagse het langste meezingen met deze hit? Meld je aan op radio@gld.nl of via de Omroep Gelderland app.

0: Escobar, Belle Hélène. Loopt ook lekker hoor, zo doe maatje. Ja, even tussen je oren, dan kom je die brug wel over. En dan ga je wel naar Bemmel en dan ga je wel naar Valburg. En daar kun je net onze mensen tegenkomen. Wat heb je Bemmel gehad? Valburg, Rob van der Wart daar.
1: Ja, op de radio, hoe je hoort opzetten.
0: Ja.
1: Jezus. Er staat hier langs de kant een hele mooie Honda-motor.
2: Shadow.
1: En Shadow.
2: Noem maar Shadow.
1: En die is van jou?
2: Ja, hij is van mij.
1: En jij gaat daar zo meteen mee crossen?
2: Nee, zeker niet, want ik moet nog 30 kilometer lopen.
1: Maar waarom staat hij hier dan?
2: Omdat hij met mijn motor hier naartoe is gekomen.
1: En hij is?
3: Ik ben vriend.
1: De vriend, de Prosecco-drager hoor ik hier. Want dat is jouw zus?
2: Ja, het is al 8:50, dus ja, we moeten toch wel een alcoholisch drankje vernuttigen. Ja.
1: Ik zie ook dat jullie gewapend zijn.
2: Ja, we zijn ook gewapend door de storm. Electric water gun.
1: En een elektronische waterpistool. En oh, ja.
2: Piew.
1: En dan spuiten jullie iedereen nat.
2: Ja, ja. Normaal worden wij nat gespoten, maar nu doen wij dit.
1: Ja, kijk, hoe gaat dat dan nu? Er wordt nu meteen ook even een vlogje gemaakt.
2: We doen gelijk een vierdaagse vlog.
1: Ja, die zijn influencers.
2: Ja.
1: Hé, maar waarom... hij moest op jouw motor komen omdat hij hem even wilde zien. Je kon hem niet missen.
2: Nee, ik kon hem inderdaad niet missen. Maar met de motor is veel makkelijker dan met de auto natuurlijk.
1: Ja.
2: Dan kom je overal tussendoor en dan gaat hij over het fietspad.

0: dan is die veel sneller bij ons.
1: Ja.
2: Als loper mag je overal doorheen.
3: Je moet alcohol aanleveren.
1: Je moet alcohol. Wat heb je aangeleverd?
0: Sex on the beach.
1: Sex on the beach.
3: En vleugels.
1: En vleugels.
0: Ja.
1: En nu, we gaan naar de volgende halte.
0: Wij gaan nu inderdaad verder. In Elst, bij de Intratuin, staat hij weer met Prosecco.
1: Ja. Kijk, dit is nog eens een keer service, hè?
0: En als het goed is, zijn we dan voor de middag... klootzat. En voor de rest lopen we op karakter.
1: Oké, nou, ik wens jullie alvast een fijne reis.
2: Stik hem aan.
1: En dan ga ik nog even het geluid opnemen. Ik moet even overnemen. Ja, nogmaals.
3: Oh, en nou doet hij het niet meer.
1: Is hij verzopen?
2: Wat een aardemoei.
3: Nice.
2: Alles valt eraf.
3: Wat
1: is er gebeurd hier? Hij valt weg.
3: Landingsding plekken eraf.
1: Nou ja, je moet toch wegrijden een keer. Dus,
3: Ja, dan hoop ik wel als ik moet lopen.
1: Ja. Ik ga toch even wachten. Maakt niet uit. Het gaat gewoon even om het geluid dat hij wegrijdt.
3: Hij start niet meer.
2: Dat kan niet.
3: Hij heeft net al gestart. Heb je het niks? Ik ga echt niet lopen hoor. Dan moet Noah bellen.
1: Moet ik duwen?
3: Nee.
1: Hoe kan dit? Oh. Nou, daar gaat hij, de Prosecco leverancier.
4: Ja, nou klinkt hij wel goed hoor, eens. Zo op. Het was nog even spannend. Was het een grapje of deed hij het echt niet? Op naar de Prosecco. We geven hem een lekker liedje mee op zijn oren. Op de motor. De

0: This is my life. Het is ook voor die mooie, amazing feestmuziek in een cafeetje. Waar de allerlaatste plaat deze is. Van Shirley Bassey. En dan krijg je toch nog een toegiftje. Pino Daño, ma qual idea. Want gefeest wordt er ook, hè. Als je 's ochtends een beetje vroeg naar je werk gaat. Dan liggen er toch nog wel wat mensen in de portiek. Te nagenieten, zal ik maar zeggen.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

0: Richie Valens met zijn uitvoer van La Bamba hier op Vierdaagse Radio Gelderland vanaf de wedren. Zijn we erbij, zijn we bij het lopen en zijn wij natuurlijk ook op de route. Elchin is voor ons de hele ochtend al in Bemmel. Heb je al zelf zin om eens een keer de Vierdaagse mee te lopen? Want het is voor jou de eerste keer geloof ik dat je dit alles ziet, hè?
1: Nou, mijn beste vriendin die loopt hem al een paar jaar, dus ik was altijd toeschouwer.
0: Mm-hmm.
1: Maar lopen? Nee, Rob, dat zit hem er niet in voor mij.
0: Nee.
1: Oh, ik heb hier Remco bij me. Oh. En Remco is aan het lopen. Wacht, hij wordt even gecontroleerd. Ja, knipje.
2: Dankjewel.
1: Remco die zei, je loopt aardig goed mee, dus misschien moet ik het toch maar overwegen. Maar hoe gaat het?
2: Ik zou het zeker overwegen, absoluut.
1: Hoe gaat het bij jou, Remco?
2: Fluitend, tot nog toe. Ja, heel raar om te zeggen, maar ja... Heel soepel.
1: Ja, je ziet er ook heel zen uit. Hoe bewaar je die kalmte?
2: Geen idee. Maar ik zat door te rekenen hoe laat ben ik binnen. Ik denk ik moet rustiger aan doen.
1: Ja?
2: Ik ben voor 12 uur binnen. En voor die tijd kan ik niet afmelden. Dus.
1: Oh ja, je moet even... Vandaar dat we nu even iets rustiger lopen. Want ja. Ik hoef voor het eerst niet te rennen.
2: Nou, fijn.
1: Je hebt foto's op je rugzak hangen van een baby. Wat betekent dat voor jou?
2: Het zijn vier foto's van kinderen die onderweg verloren zijn. Van bekenden, kennissen. En die draag ik eigenlijk sinds vorig jaar mee. Die helpen me een beetje door de moeilijke momenten heen. En anders zijn ze gewoon bij me. Dan worden ze herdacht. Zolang ze hun namen genoemd worden, zijn ze bij ons.
1: Wil je hun namen noemen voor mij?
2: Ik heb Sverre, ik heb Imre. En ik heb Esmee en ik heb Carlijn bij.
1: Oh, wat mooi, wat mooi. En voor de hoeveelste keer loop jij het?
2: Voor mij is dit de derde keer.
1: En is dit een bepaalde soort verslaving? Want ik hoor altijd mensen zeggen, ja, het is wel ook heel veel pijn en leed. Maar toch doen ze het elk jaar. Wat is dit?
2: Het is inderdaad een verslaving. Dit soort stukken, zoals waar je nu loopt, kun je voorstellen, die zijn iets minder. Dus dan gaat het tempo meestal iets omhoog. Maar als je door de dorpen loopt, mensen zijn zo enthousiast. Het is zo leuk om mee te maken. De hartelijke sfeer, het geluid, het geklap, de aanmoedigingen. Mensen die al voor dag en dauw langs de kant zitten om ons aan te moedigen. Fantastisch.
1: Dus je voelt je eigenlijk niet alleen?
2: Nooit. Geen moment. Ik loop alleen, maar je loopt nooit alleen. Dus dat,
1: En wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt in de afgelopen jaren?
2: Oeh, dat vind ik een hele moeilijke. Ja, ik denk dat dan toch wel de persoonlijke dingetjes zijn. Dat je toch... Op de momenten dat je echt op het tandvlees loopt, dat je toch doorloopt. En uiteindelijk gewoon het kruisje haalt.
1: Waar denk jij dan aan als je wil stoppen?
2: Dan heb ik die kinderen bij me, ja. Sowieso. En dan is het ook op een gegeven moment ademhalen. Gewoon gecontroleerd ademhalen. De ene voet voor de andere. Ja. De borden kijken, hoe ver moet ik nog? Maar daar heb ik dit jaar gelukkig helemaal geen last van.
1: Nou, mooi. Nou, heel veel succes.
2: Nou, leuk. Dankjewel.
0: Ja.
1: Nou, stukje meegelopen en ik ga de andere wandelaars ook even binnen.
0: Ja, je klinkt nog heel monter. Ja,
1: dus, dit was te doen hoor. Dit was te
0: daarom.
1: Doen.
0: Daarom.
1: Tempo.
0: Begin is gewoon rustig en over een jaartje 40 per dag.
1: Ja, precies. Maar dan hoef ik ook maar de 30, hè. Dus,
0: kijk. Ja, nou... Dat is niks. 30. Toch? Nee. Heltje, dankjewel. We gaan eens kijken wat voor weer ze erbij krijgen. Floris, zeg maar, wordt het een lekkere dag om te lopen?
3: Ja, het wordt een prachtige dag om te wandelen, Rob. Want momenteel schijnt de zon met grote regelmaat. Er trekken wolkenvelden voorbij en op de meeste plaatsen in de provincie is het droog. Momenteel een graadje of 17 bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En vanmiddag hebben we dan uiteindelijk maximum temperaturen tussen de 22 en 24 graden. De zon zal wat vaker gaan schijnen in de provincie en we hebben ook wat stapelwolken.
0: Floris, dankjewel. Het is alweer bijna 10 uur, tijd gaat snel hè. Als je het een beetje naar je zin hebt. Dankjewel Floris. David McWilliams. The Days of Pearly Spencer.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
11: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
12: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ewout, dankjewel.
6: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
15: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
16: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
17: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
24: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Rob Kleij.

0: Walk Away René van de Four Tops. Lekker plaatje om te lopen. Zeker, want daar zijn ze op uitgezocht. Hè. Allerlei soorten muziek komen langs om eens lekker bij mee te lopen. Vandaag de dag onder andere van Els, maar ook van Valburg. Er wordt druk gelopen, druk gezwaaid. En dat zeg ik omdat ik het gewoon kan zien. Dan kun jij ook via onze app gld.nl even opzoeken. De app aanklikken en je zit heerlijk binnen bij het lopen in Valburg. En in Valburg, voor ons ook Rob van der Wart. Het ziet er daar heel gezellig druk uit, Rob.
1: Ja, jij kijkt er via die webcam. Daar sta ik nu ook. Kijk.
0: Ah, kijk.
1: Kun je me zien?
0: Hallo. Ja.
1: En al die mensen zwaaien hier.
0: Ja, dat is leuk. Ja.
1: En de Fusilier Band had ik net al een gesprekje mee. Maar die hebben we natuurlijk nog niet gehoord. Maar dat zijn sfeermakers hoor, die jongens uit Engeland.
0: Ah ja, kijk. Ja. En jij staat ertussen.
1: Standing, maar dat, ja, standen doen ze hier niet echt. Ze doen vooral lopen. Heel veel mensen lopen hier. Ik ga eens even kijken of ik nog even met iemand een stukje mee kan lopen. Goeiedag, meneer. Oh, even de oortjes uit. Goeiedag.
2: Dag, goedemorgen.
1: Ja, ik loop even een stukje met u mee. Ja, vindt u dat leuk?
2: Ja, helemaal goed.
1: Want hoe vaak... Heel veel mensen lopen hier. Ik ga eens even kijken of ik nog even met iemand een stukje mee kan lopen. Goeiedag, meneer. Oh, even de oortjes uit. Goeiedag.
2: Dag, goedemorgen.
1: Ja, ik loop even een stukje met u mee. Ja, vindt u dat leuk?
2: Ja, helemaal goed.
1: Want hoe vaak loopt u al de Vierdaagse?
2: Dit wordt voor mij de 20ste keer.
1: De 20ste keer. En hoe is dat vergeleken met de eerste keer?
2: Nou, dat is wel een heel verschil. Want de eerste was in 1966. En toen was ik 16 jaar. Toen zaten we zondagavond in de kroeg met 5 vrienden. Wat gaan we doen? Vierdaagse lopen. Maandag scheuren, dinsdag starten op gewone schoenen. Dus er is wel heel veel veranderd.
1: Heeft u het toen gered of niet?
2: Nou, na de eerste 10 kilometer had ik er 15 blaren. Maar ja, het was een weddenschap, dus ik heb hem uitgelopen.
1: Oh, ja.

0: was hij toen ook, zoals ik veel van die mensen hier zie, die het dan doen op wat alcoholische drankjes?
1: Nee, nee, dit hebben we niet gedaan. Dat hebben we de afloop gedaan, na 4 dagen.
0: Ja, en nu?
1: En nu ook niet.
0: Nee, nu ook niet, hè? Nee, u ziet er nog heel nuchter uit.
1: Ja, ja. Het is ook nog vrij vroeg, hè? Ja, ja, ja.
0: Wat is er nou zo leuk als u heeft het zo vaak gedaan. Wat is nou zo leuk aan die 4 dagen? Het is voor mij de allereerste 4 dagen die ik meemaak. Ja. Ik loop hem ook niet. Ik loop nu een stukje met u mee, maar ik loop zo meteen weer terug. Ja. Wat is er nou zo leuk aan?
1: Ja, het is eigenlijk een prestatietocht. Want het klinkt gek, ik heb een hekel aan wandelen.
0: Dat is inderdaad wel knap, ja, dat u dan 20 keer doet.
1: Ja, het is puur een prestatie toch. Als ik straks klaar ben met de vierdaagse, dan pak ik mijn wandelschoenen en die gooi ik weer 11 maanden in de hoek. Ik heb een hekel aan wandelen, het schiet ook helemaal niet op. Alleen omdat het een prestatietocht is en de sfeer en alles eromheen, dan loop ik ermee.
0: Ja, die sfeer, die vind ik wel leuk. Ik heb het hier nu meegemaakt. Ik vind het sowieso echt heel verbazingwekkend. Ik sta hier al vanaf... de allereerste heb ik voorbij zien komen om 6:30.
1: Oh, dat was goed, ja.
0: Ja, en nu nog steeds komen ze dan. Er lopen nu nog steeds zoveel mensen.
1: Ja, nou, dat klopt.
0: En het is zo gezellig.
1: Ja, en ze zijn allemaal een beetje gestoord, hè? Denk ik
0: wel. Dat denk ik ook.
1: Dat is wel heel normaal natuurlijk, hè? Want als je normaal bent, doe je dat niet. Mijn moeder zei altijd vroeger, jongen, als je dit voor het werk moest doen, dat deed je niet.
0: Nee. Nou ja, ik doe het nu voor het werk, maar ik ga ook niet die 50 kilometer lopen.
1: Dan trek weer terug, hè?
0: Hoe gaat u er ooit mee stoppen?
1: Nou, dit is de 20e keer. Het is misschien het moment om hierna te stoppen. Of ik loop nog 5 keer tot de 25.
0: Moet u nog even een jaartje over nadenken?
1: Ik ben 76, dus dan ben ik 81. Maar dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen, ja. Ik heb ze nog gezien lopen, hoor, van 80.
1: Absoluut. Ja, hoe ouder, hoe beter ze lopen, hoor.
0: Oké. Nou. We gaan hier weer de muziek in. Ik mag u hartelijk danken en ik wens u nog een hele mooie tocht.
1: Ik moet mijn naam nog zeggen? Nee, dat hoeft niet, hè?
0: Nou ja, mag het wel.
2: Jazeker.
1: Nou, Jan Volker, ik wens iedereen een prettige vierdaagse en alle organisatoren bedankt.
0: Heel goed. Dank u wel. Hoi.
2: Kijk, dat is Valburg met iemand die wil stoppen als die 81 is. Nou, het mooie van het wandelen is, dat heeft natuurlijk eigenlijk geen leeftijdsgrenzen. Ik geloof dat tijdens deze vierdaagse zelfs 95-plussers meelopen. Pah. Een van de mooiste platen van het afgelopen jaar en het vorige jaar. Sam Fender en Olivia Dean.
3: Now let go of everything I've ever heard.
2: Bring me in.

0: Sam Vander samen met Olivia Dean en Rain Me In. 18 over 10 geworden hier op de wedren. En de eerste loper is al binnen. Marieke, die vangt al die lopers altijd op de wedren. En in het begin is dat makkelijk. Dan kun je ze echt allemaal nog even een hand geven, Marieke. Want het is wel erg rap weer, toch?
1: Inderdaad, en deze was zo rap. Die ging ook na de finish meteen door. Die denkt, ik klok uit en het is mooi geweest. Maar dat mocht helemaal niet.
2: Dat mocht inderdaad nog niet. En dat was nieuw.
1: En nu zit je hier op een verlaten feestplein, in je eentje.
2: Even lekker douchen en dan kom ik zo terug van het feest genieten.
1: Gefeliciteerd de allereerste man. 40 kilometer hadden we niet verwacht. We dachten dat wordt de 50. Maar de allereerste man, die mag zich voorstellen. Wie ben je en waar kom je vandaan?
2: Ik ben Menno van Rooij. Ik kom uit Waalwijk en ben hier voor de eerste keer.
1: De eerste keer? Vorig jaar was er ook iemand uit Waalwijk voor het eerst. Leon Pullens, ken jij die?
2: Ik heb hem al een keer bij wat andere wandelwedstrijden tegengekomen, ja.
1: Ja, en die werd in zijn eerste deelname ook meteen de eerste. Dus mensen in Waalwijk, die lopen keihard.
2: 80 van de Langstraat, hè?
1: En de Vierdaagse, waarom wilde je daar nu voor deze keer aan meedoen?
2: Ja, ik probeer al een paar jaar mee te doen en het stond op mijn lijstje. Heel veel mensen zijn er zo positief over en ik had echt zin om een keer mee te maken, een keer te proberen. Ik heb een vriendin of twee vriendinnen hier in Nijmegen en nou ja, het is schitterend om hier te kunnen logeren en mee te mogen doen.
1: Ja, dus zij verzorgen je al goed?
2: Absoluut, heel erg goed. Ja.
1: Wat heb je beleefd vandaag?
2: Ja, ontzettend gezellige sfeer, mooie route, heerlijk weer. Super enthousiast publiek. Ja, echt erg goed georganiseerd, goed uitgezet. Ja, dat was een erg leuke tocht.
1: Ik zou denken, als je zo snel gaat, dan krijg je al die sfeer niet zo goed mee.
2: Nou, vooral in het begin, als je bij de 50 kilometer aansluit, dan is er natuurlijk heel veel wandelaars, heel veel publiek. En na het splitsen is het inderdaad wat rustiger geweest, maar dorpjes die zijn er klaar voor de rest. Dus ik vond het erg gezellig.
1: Nu loop jij de 40, maar je vertelde mij net, je loopt ook vaak een Kennedy Mars. Waarom dan de 40 en niet de 50?
2: Ik had me eerst ingeschreven voor de 50. En toen dacht ik, ja, ik weet niet precies hoe het is om vier dagen achter elkaar zo te wandelen. Dus ik dacht, oké, de eerste keer, ik probeer de 40 en ik kan eigenlijk nog een keer meedoen aan de 50. Als ja, het goed valt.
1: Je ziet er zo scherp uit. Ik denk, die had nog makkelijk 10 kilometer door kunnen gaan.
2: Het voelt goed nu, ja. Ja.
1: En de rest van de dag, hoe gaat die eruit zien voor jou?
2: Nou, ga ik eerst nog lekker wat drinken en dan ga ik daar lekker douchen en dan kom ik terug om van het feest te genieten.
1: Heb je ook nog voor massage geboekt?
2: Mijn vriendin die is inderdaad, de vriendin waar ik bij verblijf, die is masseur, dus dat komt helemaal goed.
1: Oh, dat is beter. Ja, via het Rode Kruis kan dat ook, maar dat is wel zeker zo relaxed.
2: Dat is veel beter, ja. Goed geregeld.
1: Geniet ervan en ik verwacht jou volgende keer weer als eerste, hè? Morgen?
2: Afspraak.
1: Nou, deze man die is helemaal klaar voor dag 2 al.
0: Nou, lekker, zo klinkt hij ook. Klinkt zo fris als een hondje.
1: Absoluut.
0: Ja. Marieke, op de wedren, hebben jullie ze tegengekomen?

0: Changing. And I don't feel the same. Dat geldt een beetje voor al die wandelaars. Hè. Die lopen om zichzelf te leren kennen. Misschien om iets te verwerken. En om misschien vragen te beantwoorden die ze zelf hebben. Of ben ik nou veel te filosofisch, Eltjen?
1: Nou, dat denk ik niet. Want ik heb ook wel wat vragen. Ik ben nu hier met Renda aan het lopen. Hij loopt, ik ren. En ik heb wat vragen aan hem.
2: Ja, hi.
1: Nou, waar kies jij het liefst voor tijdens het wandelen? Heb je liever zoet of hartig?
2: Zoet, altijd.
1: Oké, okay, en heb je een pet of een zonnebril het liefst op?
2: Oh, goede vraag. Ja, het liefst een zonnebril.
1: En muziek of juist stilte? Of goede gesprekken met mensen kan ook?
2: Goede gesprekken en geluid van de natuur.
1: Nou, heerlijk. En wat heb je liever, wandelschoenen of van die wandelsandalen?
2: Schoenen.
1: En neem je nou een korte pauze of lange pauze tussendoor?
2: Ik heb geen pauze genomen.
1: Ben je wel goed?
2: Misschien niet. Dat weet ik niet zo goed. Maar het gaat lekker, dus ja.
1: En wat ga je doen als je straks klaar bent?
2: Een verdiend biertje drinken natuurlijk.
1: En dan snel naar huis of nog even party?
2: Nou, ik ben vroeg, dus ik kan nog wel wat biertjes drinken, denk ik, toch?
1: Die gaan er wel in.
2: Ja, zeker.
1: Nou, heerlijk. Je hebt echt een goed tempo. Heel veel succes.
2: Dankjewel, hè. Nog succes.
1: Ik rem weer terug. Hoppa.
0: Nou, dat waren wel verrassende antwoorden van uit Bemmel, hè, nog steeds. Hoe druk is het nog in Bemmel?
1: Nou, het begint aardig binnen te komen allemaal. En, veel groepen ook. Dat moet bijkomen.
0: Nou, ik hoor. Okay. Het gaat wel, hè, toch?
1: Nou, het gaat wel, maar gelukkig heb ik de wandelschoenen aan.
0: Goed zo. Nou, Eltje, doe even rustig aan. Dan komen wij straks bij je terug.
1: Tot later.
0: Doei.

Amerika, Canada en Mexico. Shakira samen met Burna Boy. En Die Die. Prachtige midtime show, de halftime show, hè? Ja, was toch wel leuk, stiekem. Ja. Wij gaan hier mensen opvangen, want het is de wedren waar de mensen binnenkomen. En er komen er al.

0: is lekker ontspannen muziek van Veel Echte Kunst, Suzanne. En op zo'n zonnige wedren, waar de eerste lopers al een beetje binnentruppelen, wordt zo'n plaatje heel erg zachtjes, lekker meegezongen en meegesjoenkeld, zouden Duitsers zeggen, ja. Oh, je even niet druk maken, je hebt het net weer gehaald. En je mag de volgende dag ook nog. Marieke vangt die allereerste lopers op. Die gaan wel als een speer, Marieke. En je ziet er niks aan, hè?
1: Nee, ze zien er nog heel relaxed uit. Ze hadden allemaal volgens mij nog veel langer kunnen doorlopen. Ik zag net de nummer 1 en nummer 2 gebroedelijk naast elkaar zitten. Dus ik denk, dat zijn vrienden van elkaar. Maar dat is niet zo, hè?
2: Nee, kan elkaar eigenlijk niet.
1: Bevalt het wel een beetje zo samen dit doen?
3: Zeker, bevalt heel goed. Net lekker samen kunnen bijpraten van hoe het gegaan is.
1: Ja, nu ben jij de nummer 2, hè?
3: Dat klopt.
1: Heb je dan niet stiekem een beetje hekel aan hem?
3: Nee, zeker niet.
1: Voor jou, hoe vaak heb je dit al gedaan?
3: Voor mij is het de 8e keer dat ik meeloop.
1: De 8e keer? Wat maakt deze vierdaagse zo mooi?
3: Het weer zit mee. Ja, niet te warm, niet te koud. Dus ik kan prima doorlopen.
1: En voor jou de eerste keer? Dan word je meteen ook eerste. Ja, dat is voor al die andere lopers niet leuk, hè, natuurlijk. Ja,
2: eigenlijk is het gewoon heel simpel. De slechte voor die anderen dat niet lukt.
1: Maar 50 kilometer, dat is voor jou maar een kleine afstand, toch?
2: Ja, normaal. Ja, normaal ook Candy Mars.
1: Candy Mars, 80 kilometer?
2: Ja.
1: Maar je weet, dit moet je langer volhouden, hè? Meerdere dagen achter elkaar. Dus ja, misschien...
2: Doe ik morgen iets rustiger aan als het te zwaar wordt.
1: Ja, en nou, ik hoor bij allebei een licht accent. Waar kom jij vandaan?
3: Uit Zittacht.
1: En?
2: Echel.
1: Dus in Limburg kunnen ze keihard lopen?
2: Zeker. Beter als hier die Brabant als Gelderlanders.
1: Had je verwacht dat je bij je allereerste deelname meteen op dag 1 als eerste over de finish zou komen?
2: Nee, dat was ook niet mijn doel.
1: Wat was het doel?
2: Gewoon finishen.
1: Ja, en de nummer 1. Ik zie hier een sportman staan, maar daar wordt gewoon lekker gerookt. De nummer 1 die rookt, terwijl jij er keihard voor leeft.
3: Ja, moet kunnen. Iedereen op zijn eigen manier.
1: Ja, dat roken, dat houdt jou niet tegen, hè, qua snel lopen.
2: Ja, dat is gewoon voor de frisse geur. En daar krijg je energie van.
1: Daar krijg je energie van?
2: Ja, ik wel.
1: Ja, het valt me sowieso op bij de Vierdaagse. Er wordt veel bier gedronken, sigaretje erbij.
2: Ja, ik pak alles mee.
1: En morgen dan? Hoe gaat morgen eruit zien?
2: Hetzelfde, denk ik.
1: Ja, dan ben jij weer de allereerste.
2: Dat denk ik niet. Dan is de nummer 2 als eerste.
1: Ik hoor dat jij morgen als eerste op de 50 moet eindigen.
3: We gaan het zien morgen.
1: Heb je nog een favoriete dag? Want je hebt hem vaker gelopen.
3: De derde dag, de Zevenheuvel, is mijn favoriete dag.
1: Waarom?
3: Toch de zwaarste dag, de natuur, de omgeving. Qua route de mooiste en leukste om te lopen.
1: En nu moet je nog even wat tijd overbruggen, hè? Want pas om 12 uur kan je hier uitchecken. Hoe is dat?
2: Wow, het komt allemaal goed, vanzelf. Goed rusten. Ik kan de hele middag rusten ook, dus herstel was meer dan tegenover die anderen.
1: Rusten, ook nog een biertje bij dat peukje straks?
2: Oh, zeker.
1: En voor jou?
3: Een biertje gaat er altijd wel in.
1: Ik ben hier morgen weer en dan denk ik dat jullie heel snel weer gaan zien.
3: En we gaan het zien morgen.
0: Ja, je moet de tijd overbruggen. Ja, hoe korter je wandelt, hoe meer tijd je moet overbruggen tot je weer kan wandelen en mag wandelen. Dus het is het een en het ander. Zo'n vraagje. Langzaamaan druppelt het binnen, maar echt langzaamaan. Het is 11:15 en de eerste dag van de 108e Vierdaagse wordt gelopen op dit moment. Bemmel, Valburg, Elst.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: I knew it. Ja, als Taylor Swift tekst uitspreekt, dan worden dat gewoon hits. Dan zet je de muziek onder en klaar, af. En we staan op de wedren met z'n allen hier. Radio, televisie is er, ons Facebook is er. Er zijn fantastische schermen waarop je later je boodschap kunt nalaten. Als je trouwens Vierdaagse wil kijken, gld.nl en even de app opzoeken. En soms kun je ons ook opzoeken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie heb ik hier aan de lijn?
1: Gerard de Vlieg, vanuit Wallingsveen.
0: Nou, Gerard, zullen wij eens een spelletje gaan spelen?
1: Ja, prima.
0: Weet je wat het spelletje heet?
1: Ja, ik moet zo lang mogelijk proberen te zeggen. Van Nijmegen.
0: Nou, dat is een hele mooie korte samenvatting van hoe het spel gewoon eigenlijk uitgevoerd wordt. Ik start zometeen het spel. En op een gegeven moment krijg jij van mij een seintje. En dan mag je Nijmegen gaan roepen.
1: Is goed.
0: Ja, en dan gaan we timen, Gerard. Hoeveel dat bij jou gaat opleveren. Het spel heet De Langste Adem. En de bedoeling is dat je gewoon Nijmegen heel lang aanhoudt. Nijmegen vanuit onze echte feesthit.
1: Mijn Mars, maar.
0: Daar komt-ie.

0: Nightmare. Hij was goed.
1: Zeg wat dat in Warsma.
0: Heb je meegetimed?
2: 9 seconden en 96 seconden.
0: Ja, nou, als je daar 100 meter in loopt, dan ben je een hele goede spekkoper. Je komt op de lijst.
1: Okay.
0: Ja, en krijgt van ons een kom koffie. Om eventjes toch, ja, gewoon rustig. Ja, daarom. Je hebt hem verdiend ook, hè.
1: Ja,
0: wil jij ook spelen? Nou, rond 10:15. Iedere ochtend hier bij de tent of op de route die je tegenkomt. Windjammer. Het is totaal anders. Tassen en turnen. Kun je ook op meezingen. Lekker lang aanhouden. Windjammer brengt ons naar 11 toe. Maar daarna zijn we er gewoon de hele week trouwens met Vierdaagse Radio Gelderland vanaf de

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is naar voordeel.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
6: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
7: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Ewout, dankjewel. De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Met Rob Kleijs.

Electric Band. Die zien niet zoveel hoor, op de zomerfeesten, akoestische bands. Maar vol gas geven de bands wel. Grote feesten. En dat is goed ook, want de Vierdaagse Feesten beleven editie 55. En meer dan 1 miljoen mensen bezoeken Nijmegen. Nijmeegse horeca is er blij mee. Tenminste, voor een gedeelte. Want er wordt ook veel meegenomen. Van thuis uit even indrinken voordat je echt het evenement opzoekt. Maar dan mag de pret zeker niet drukken. Hier is Madonna.

0: kansje op, hè, om te kunnen lopen hier tijdens de Vierdaagse. Zo erg zit dat gewoon in het bloed, dat je wil lopen. We leven vandaag de Holiday van Madonna. Er zijn mensen die nemen echt vakantie op, hè, om te kunnen lopen hier tijdens de Vierdaagse. Zo erg zit dat gewoon in het bloed, dat je wil lopen. We leven vandaag de Blauwe Dinsdag. Betekent Bemmel, Elstok en Valburg. En daar staan we ook met ons cameraatje, dus je kunt er naartoe en zwaaien. Maar we hebben er ook gewoon Rob van der Wart staan, hè. Die zwaait gezellig mee gewoon. Rob, toch?
1: Ja. Nou, Rob, ik ben aanbeland bij een familie. Is het een familie of niet?
2: Ja.
1: Hoe leg je ze uit?
2: Nou, ik ben, ja, dit is mijn moeder.
1: Dat is jouw moeder.
2: Dat is mijn broertje.
1: Dat is jouw broertje.
2: Dat is mijn vriendin.
1: En dat is je vriendin. Oh, dus jij bent de halve familie.
2: Ja.
1: Hey, want ik vond het wel leuk. Ik heb net mensen gesproken die doen al 20 keer mee en dat soort dingen. Hoe is het bij jullie?
2: Mijn eerste keer.
1: En voor jou?
2: Tweede keer.
1: Jij hebt haar meegenomen nu, je vriendin. Ja. Omdat het zo leuk was.
2: Ja.
1: Vertel eens, wat is er zo leuk aan de Vierdaagse? Wat dacht jij, wat heb jij tegen haar gezegd? Je moet echt mee.
2: Nou, het is gewoon, ik weet niet, ik heb haar niet echt gezegd dat ze mee moest. Zij heeft mij eerder gezegd dat ik mee moest.
1: Oké.
2: Maar ik vind het heel leuk, omdat, zeg maar, je bent gewoon aan het lopen en de mensen helpen je gewoon en ze trekken je eigenlijk een beetje mee.
1: Als het wat zwaarder wordt.
2: Ja, gewoon eigenlijk altijd. Ja,
1: en is het vandaag al, heb je het vandaag al moeilijk gehad?
2: Nou, niet echt. Alleen mijn voet is een beetje, doet een beetje pijn, maar verder niet.
1: Je voet doet nu al een beetje pijn, 11 kilometer.
2: Ja, nou, ik heb hem iets verdraaid of zo gisteren. Het was niet helemaal goed.
1: Ja, oké. En hoe is het met jou de eerste keer?
3: Wel goed. Ja? Ik vind het vooral gewoon heel leuk dat de sfeer hier zo vrolijk is en zo. Dus ik denk dat ook als je een beetje pijn hebt, dat het niet echt uitmaakt. Omdat het meer gaat om wat je samen doet.
1: Ja. Ik heb een stukje gelezen. Het ging over dat steeds meer jongere mensen van wandelen houden. Doen jullie dit ook gewoon in de vrije tijd? Even lekker gezellig wandelen?
2: Zou wel.
3: Ja, nou ja. Gewoon, het is ook een fijne manier om even uit je hoofd te gaan of zo. Gewoon even relaxed te wandelen en mooie dingen te zien en zo.
1: Ja, echt een hobby heb jij van wandelen?
3: Ja, wel een beetje.
1: Doe je ook nog een andere sporten? Of,
3: En ja, dansen. Met
1: dansen.
3: Haar ook.
1: Dansen.
2: Ja, met mij. Ja, ik doe ook paardrijden.
1: Paardrijden, ja. Wandelen en dansen.
2: Ja. Ja.
1: En maar klopt dat een beetje dat jullie jongeren steeds meer, zien jullie dat ook om je heen, dat steeds meer jongeren aan het wandelen zijn?
3: Nou, ik denk het wel. Ik heb hier ook al mensen gezien die jonger zijn dan wij zelf. Dus dat...
1: Ja, ik ook. Ja.
3: Maar het is...
1: Hoe oud zijn jullie?
3: Ik ben 14, zij is 13.
2: Ja, bijna 14.
1: Ja. En loopt daar nog een jongen bij? Ja. Hoe oud was jij?
4: 12. Dit is de eerste keer dat ik nog...
1: 12 jaar. Oké. Nou, mag ik nog even kijken of we nog iets kunnen concluderen over hoe we het gaan redden van dit jaar? Hoe gaan jullie vrijdag halen?
2: Nou, gewoon elkaar een beetje supporten.
1: Ja, en ja. Met die voet dan?
2: Ja, nou, dat komt wel goed, denk ik.
1: Dat komt wel goed, ja. En heb jij nog twijfels of het gaat lukken allemaal?
3: Ik ben wel zenuwachtig, maar ik denk dat ik gewoon mijn best ga doen.
1: Je gaat gewoon je best doen. Nou, dat lijkt me dan ook het beste. Ik denk dat dit een mooi moment is om even afscheid te nemen. Ja. Veel succes nog voor de rest van de wandeling. De tocht. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Doei.
0: Dat is Valburg. Met onze Rob daar aan de...

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Zo simpel kan het zijn. Zo simpel kan wandelen ook zijn. Sommige mensen doen het met 2 vingers in de neus. 30, 40 kilometer, 4 dagen lang. Marieke vangt die mensen die dat waarschijnlijk heel makkelijk doen. Nu al op de wedren. We hebben al 3 heren gehad. En nu de eerste vrouw, Marieke.
1: Sophie Goffin uit Nijmegen. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Was het een verrassing?
2: Niet helemaal. Maar het is altijd wel een beetje een verrassing.
1: Ja, ik vraag het, want vorig jaar ging het wel heel goed, hè?
2: Ja, vorig jaar ging het wel soepel, inderdaad. Ja.
1: Want?
2: Toen was ik op iedere dag snelste vrouw.
1: Je twijfelt een beetje of je dat wel zou uitspreken, klopt dat?
2: Ja, het voelt gewoon alsof ik daar niet echt de shine voor mag pakken of zo. Het is niet waar het om gaat tijdens de Vierdaagse. Maar ja, het is ook wel iets om trots op te zijn.
1: Ik ga het nog wat erger maken. Van de bijna 47.000 deelnemers ben jij de allersnelste vrouw.
3: Van de 50.
2: Dat is best wel veel, hè? Ja. Best veel mensen, ja, je hebt gelijk. Ja.
1: Hoe beleef jij de Vierdaagse? Want je komt uit Nijmegen, dat lijkt me extra speciaal.
2: Het is wel heel speciaal en ik wil ook steeds weer opnieuw meedoen. Maar ik moet ook zeggen dat ik in de aanloop er naartoe soms wel eens denk, waarom ben ik hier aan begonnen? Maar als ik dan weer op de wedren sta om me in te schrijven, dan heb ik er echt wel weer zin in. En dan is het ook leuk om iedereen weer te zien en mee te doen.
1: Ja, waarom ben je aan begonnen? Naast je staat jouw beste vriendin. Waarom is zij hier aan begonnen?
4: Oh, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk dat het komt omdat we altijd vroeger de feesten deden. En dan gingen we ook de lopers uitzwaaien als we mochten beginnen met lopen. En volgens mij zei je toen vroeger altijd van, oh, dit wil ik ook een keer gaan doen. En ik zo, ja, is goed, doen we ooit. Maar Sophie is het gaan doen.
1: En jij bent blijven feesten?
4: Ja, ik ga nog steeds elke avond feesten.
1: Feest je ook nog een beetje mee? Of dat kan eigenlijk niet, denk ik.
2: Niet meer zoveel. Vroeger heb ik dat nog wel eens gedaan. En dan ging ik na het lopen nog de stad in of zo. En dan de volgende dag weer lopen. Maar nee, tegenwoordig moet ik mezelf iets meer als een topsporter behandelen. En dat betekent geen drank en dat soort dingen.
1: Helemaal niet?
2: Nee, de laatste dag misschien. Ja, de laatste dag. Als ik dan nog kan lopen, dan doe ik nog wel een feestje.
1: Ja, dan trekken jullie hem door. Jij zei ook, ik vind het ook wel fijn om snel binnen te zijn. Want dan kan ik al die andere lopers op de vrijdag binnenhalen.
2: Ja, dat is altijd super gezellig. En dan ook, er zijn nog meer mensen die meelopen die ik ken. Dus het is leuk om hen ook binnen te zien komen.
1: Hoe is het dat jouw beste vriendin hier staat?
2: Dat is echt top. Die is mijn beste supporter en ik vind het super leuk. En ze neemt altijd shakes en electrolytes en dingen voor me mee. En ze heeft ook gekookt voor me deze week. En het is echt de beste support ever.
1: Wat eten jullie dan?
4: Nou, orzo eet je denk ik vanavond. En ik maak ook een gnocchi overschotel. Ja.
2: Super lekker.
1: Allemaal calorieën die je nodig hebt.
2: Carbs en gezonde dingen.
4: Protein.
2: Ja, carbs en protein. Ja.
1: En de mooiste dag, die moet nog komen voor jou, hè?
2: Ja, dat is morgen. Daar heb ik wel zin in.
1: Waarom is morgen de allermooiste dag, de roze woensdag?
2: Ik vind het super gezellig om door Wijchen en Beuningen te lopen. En mijn beste vriendin woont sinds dit jaar ook in Weert. En daar gaan we dan ook doorheen. Dus dat is leuk.
1: En je hebt nu iets blauws aan met streepjes. Morgen is dat anders.
2: Ja, morgen draag ik roze.
1: En jij, want je hebt nu al roze en jij doet alsof het al roze woensdag is.
4: Ja, klopt. Maar dan, dan herkent ze me tenminste. Ik draag vaak roze. Maar morgen ben ik nog meer roze. Ja.
1: De mooiste dag die moet er gaan komen. Als ik hier rond een uurtje of 10 sta, zie ik jou dan weer als allereerste over de streep komen? Van de vrouwen op de 50?
2: Ik hoop het. Maar ik denk dat een uurtje of 10 wel een goede aim is. Ja.
1: We gaan je in de gaten houden.
0: Juist. Ja, iemand moet de eerste zijn, hè? En dan wil je natuurlijk niet dat het een wedstrijd is. Dat is het ook niet. Maar ja, net zoals ze zegt, het is toch wel lekker om dan de eerste te zijn.

0: Chris Isaac, ach, wat een lekkere muziek, hè? Blue Hotel kan altijd en overal. En onze Vierdaagse hit ook. We gebruiken hem voor het spelletje, dat je meezingt. Maar er zijn genoeg mensen die denken, waarom spelletje? Heel die plaat draaien. Nou, daar komt-ie.
1: Nijmegen, dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet...

0: Nimma 55 zingt Nijmegen de Vierdaagse feestdit. Ja, er wordt goed gefeest hoor. 7 dagen lang. Want het is 4 dagen lopen, 7 dagen stappen. En dat lopen, dat doe je vanuit Nijmegen. En dan kom je weer terug in Nijmegen. En dan heb je echt, goedemorgen, heb je heel veel kilometers achter de rug. En ja, je hebt militairen, die hebben gewoon op een gegeven moment de rugzak. Maar ook iedereen anders heeft een rugzak. Maar wat zit er nou in zo'n rugzak? Dat is een grote vraag altijd, Eltjin. Jij mag binnenkijken daar,
1: hè?
0: Ja,
1: dat vroeg ik mij ook af. Ja. Ja, ik mag binnenkijken. Ik ben op dit moment op het terrein van militairen. En er zijn allemaal militairen met grote rugzakken, kleine rugzakken. En ik dacht, nou ja, wat is nou precies het verschil hier? Sanne, kan jij me dat uitleggen? Wat is nou het verschil tussen zo'n hele grote bepakte rugzak en een kleinere rugzak?
2: Oh, ja, goede vraag. Ik denk dat het belangrijkste verschil is

0: Bij die grote groepen zie je wel dat ze allemaal dezelfde rugzak hebben. De commandant bepaalt gewoon welke rugzak je moet hebben. En daarbij komt ook nog dat mannen die moeten 10 kilo meenemen en vrouwen hoeven dat niet. En dat is een 10 kilo doodgewicht, dus je moet ook als je al je drink en eten op hebt, moet je nog steeds 10 kilo wegen, die rugzak.
1: En hoe vullen zij die 10 kilo dan op?
0: Ja, dat kan echt alles zijn. Ik ken mensen die met zakken vol zand lopen, maar ik ken ook iemand die gewoon zijn studieboeken in zijn rugzak propt en een bijbel erbij. En ik weet niet, de mensen doen de gekste dingen.
1: En ik heb hier nog iemand bij me staan. Jij bent helemaal bepakt. Ja. Wat heb jij allemaal in die rugzak zitten?
2: Nou, het is vooral ten eerste een hele mooie grote rugzak. Is dat hij ook helemaal goed opgevuld is en dat het uniform eruit ziet bij iedereen. Dus het grootste geheim eigenlijk wat we met ons meedragen is dat er een groot luchtbedje in zit. Dat hij helemaal goed opgevuld is. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook de gewichtseis. Dus dan heb ik een grote zak zand. En dan is mijn vooruitzicht dat ik dan zo meteen op Charlemagne. Dat is wanneer het voor de militairen klaar is. Dan heb je de 40 kilometer op de vrijdag al klaar. Maar dan mag je nog de Via Gladiola gaan lopen. En het gevoel dat ik dan mijn zand uit mijn tas heb leeggehaald, dat is echt alsof je op wolken loopt. Dus dat, daar kijk ik de hele week naar uit dan. Ja.
1: Maar wat zien jullie voor gekke dingen? Waarmee vullen mensen die rugzakken op?
0: Ja, sowieso die studieboeken is wel het gekste. Ja. Maar ook flessterke drank heb ook iemand zin doen. Maar die moet je natuurlijk wel vol laten, anders telt het niet meer. Hè?
1: Ja, je moet het niet gaan leegzuipen.
2: Wat er ook wel gebeurt is dat we dan zorgen voor in ieder geval die 10 kilo doodgewicht. En dat mensen dan allemaal extra dingen gaan meenemen, extra drinken, maar dus ook wel extra sterke drank. En dat er dus sommige gekken rondlopen waarvan hun tas gewoon 15 kilo is. En dat ga je echt wel voelen naarmate de dagen vorderen.
1: Ja, precies. Want Sanne, wat heb jij allemaal in je rugzak zitten? Laten we hem even openmaken.
0: Nee, ik heb niet de gewichtseis. Dus,
1: nee.
0: Ik heb niet 10 kilo zand bij me. Dus ik heb gewoon water mee, een poncho voor als het regent. Verder wat EHBO-spulletjes voor het geval dat. En een paar patches om uit te delen aan kinderen of om te ruilen met andere militairen.
1: Ja, en wat zijn echt de essentials voor jullie? Wat moet er echt in die rugzak, los van die 10 kilo zand?
2: Ja, verder vind ik het gewoon belangrijk om ook mijn isotone poeder mee te hebben. Dus dan kan ik altijd even zorgen voor extra zouten. En ja, ik heb stiekem toch ook wel een grote fles sterke drank in mijn tas. En dat is er niet zomaar eentje, dat is een mooie... Je zou het een soort van heupflacon kunnen noemen. Maar dan van een iets groter formaat. Omdat ik hem ook wel deel onder mijn detachementgenoot. Ik zal hem er heel veel uit.
1: Ja, pak hem er maar even uit. Zo, hij ziet er echt groot uit. Ja. En zwaar.
0: Het moet water zijn.
1: Ja, het is niet water. Zo. Het is ook een hele mooie fles.
2: Ja, een zilveren fles met ons eenheidsembleem erop. 1,8 liter past erin. En... ja, dat betekent dus ook dat je echt moet nadenken over welke flessen drank erin gaan. Er gaan doorgaans 2-3 flessen sterke drank in. Dus het is altijd een beetje een mix. Ik heb hem meestal ook niet helemaal op aan het eind van de dag. Maar dan gooi je er wel wat nieuws bij. En langzaamaan wordt het dus ook een soort brouwsel waarbij je niet meer weet wat erin zit. Dus dat noem ik dan gewoon marsdrank.
1: Marsdrank, oké. Okay. Ja. Nou, we hebben iets nieuws erbij hoor. Marsdrank. Ja, het is hier aardig druk. En nou, ik hoop dat je van de drank aan het begin in ieder geval af kan blijven.
2: Ja, het is ook niet per se de bedoeling om helemaal dronken te worden. Maar net even die kleine
1: randje.
2: Pijntjes, die randjes, om de blaartjes te doorstampen. Daarvoor...
3: Ja. Ja, je moet dat goed doseren. Dus eigenlijk de alcohol als verdover, hè? Als pijnstiller. Dus ja, dan kun je af en toe een slokje nemen. En dan voel je de blaar weer, tik je erbij. Zo werkt het. Tijdens de vierdaagse. En dat zit dus in die rugzakken van alles wat. De eerste band... Live band komt hier op de wedren lopen. Dus nou, dat is nog een kwartiertje. Dan komen de toeters en dan gaat het helemaal los hier. Je bent van harte welkom, hè, hier op de wedren. Heel gezellig plein. Met ons erop, Radio Gelderland. En onze feesttent ook nog. Nou, wat zeg je dan?

0: naar een van onze huislopers. Want wij hebben Jet en we hebben ook Rick. Rick Bronkhorst, die vorig jaar liep met de militairen, met bepakking. 10 kilometer op de rug. Nu wil hij wel eens zonder. En hij vindt het ook niet erg om af en toe hele lekkere stukken alleen te lopen, Rick.
1: Nee, voor nu vind ik dat inderdaad niet zo'n punt. Vanochtend vond ik dat wel heel vervelend. Het is apart hoe dat dan werkte. Dat je dan, vanochtend had ik echt een soort motivatieprobleem. Toen dacht ik, waarom ben ik eigenlijk aan begonnen? Waarom vond ik dit een goed idee? Maar ja, dan loop je weer een stukje met dus tussen de mensen. En ja, het is ook wel weer heel erg druk. Dus af en toe even een stukje alleen lopen. Ja, want er zit nu een groot gat voor me. Dat is eigenlijk best heel prettig.
0: Ja.
1: Even nu, ja.
0: Hoe gaat het verder?
1: Ja, het gaat eigenlijk wel. Ik begin mijn benen wel te voelen. Ik heb er nu 37 kilometer bijna op zitten. Dus het einde is wel in zicht. We zitten ergens tussen Huissen, Arnhem en Bemmel op een mooi zonnig stukje. Met ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het hier heet, maar met heel veel mensen. Ik heb dat wel een beetje onderschat. Ik dacht de 50, dat is niet zo'n heel populaire afstand. Daar loop je dan met wat... met wat andere mensen. Maar het is echt druk op het parcours. En er zitten dan nog wel af en toe wat van die gaten tussen, waar dan mensen zoals ik even lopen. Maar ja, het verbaast me wel. En echt van alles. Ik heb heel oude mensen gezien, ook jonge mensen. Die 50 lijkt toch, toch allerlei soorten mensen wel te trekken. Ja.
0: Wat wil je jezelf bewijzen met deze tocht?
1: Ja, dat ik het kan. 4 keer 50 kilometer lopen. Dat ik daar blijkbaar in me heb. Ja. Om te kunnen. Ik heb dat nooit. Tot een paar jaar geleden had ik nooit gedacht dat dit ooit zou kunnen. En dat me dat zou lukken. Maar ja, het zou geweldig zijn als het lukt.
0: Juist. En hoe is het gevoel? Gaat dat lukken?
1: Ja, voor nu denk ik dat het wel gaat lukken. Maar goed.
0: Ja, je weet het niet, hè? Nee.
1: Het schijnt vandaag de meest, hoor ik terug, dat het vandaag de meest ingewikkelde dag is. Dus fysiek de zwaarste. Dus als je deze gehad hebt, dat het dan verder mee gaat vallen. Nou, ik weet niet of ik dat ook zo ga ervaren. Maar het is wel een fijn idee dat dit over 12 kilometer, dat dit dan weer afgelopen is voor vandaag.
0: Dan ga je in ieder geval steunen. Vanuit het hart.
1: Dank je.
0: Ja.
1: Dank je wel, Rob.
0: Met ook lekkere muziek. Jimmy Bohorn. Ho-ho. Dance across the floor. Kom maar hoor hier op de wedren. Staan tafels en dan mag je ook opdansen. Ja. Tot security. Dan mag je er weer af. Dan kun je er afdansen. Ook lekker.

0: tijd om Irene aan het woord te laten. Het is jarig vandaag.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik dacht ik laat dat in stilte voor
0: nou,
1: mij.
0: Nou, wij niet. Dus, heel
1: dat gaat dus niet werken.
0: Nee, het wordt een speciale dag dus voor mensen die langskomen.
1: 64. Ik hoop dat ik genoeg taart heb voor 45.000
0: man. Ah, komt allemaal goed. Ga in ieder geval genieten ook van je verjaardag en van al die mensen die hier langskomen.
1: Tuurlijk ga ik dat doen. Ja.
0: Wordt gezellig. 3 uur lang hierheen. We hebben er nog eentje. Tot 12. Jason Mraz, Butterfly. Mooie middag.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder 1 dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, Tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Bye. Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
14: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
13: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
14: Voor trekabedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
16: kozijnen. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: De Vierdaagse.
22: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Irene ten Voorde.

Fortunes op Radio Gelderland. You've got your troubles. 12 over 12. Lieve luisteraars, dank voor de felicitaties op mijn 64ste verjaardag. Niet verder vertellen. Dat het even na 12 is en dat dag 1 van de wandelvierdaagse er voor een behoorlijk clubje alweer op zit. Ik vind het altijd ongelooflijk. En die dinsdag is voor mij altijd een hele leuke dag. Want ik kom met de trein naar Arnhem en dan zie ik ze lopen hele drommen door Elst. En dan denk ik ook, petje af. Ja, je hoort het, hè? Feestelijke sfeer hier al op het Vierdaagseplein in Nijmegen. Voor de meesten zijn er nogal wat stappen te gaan op deze eerste dag richting die wedren en richting dat Vierdaagseplein. De Noordwaartse dag, de dag van de Betuwe, van Valburg, het feest in de Elst, Zuid-Arnhem en Huissen voor de vijftigers. Met z'n allen naar Bemmel, waar het even Zwitserland is. En dan naar hier, naar de wedren. Met die kriebels die horen bij een eerste dag. Hoe gaat het in de wandelmeute? Hoe doen mijn voeten het? Benen getraind, jawel, maar hoe voelen ze dan voor het echi? We gaan het meemaken hier. En als je niet loopt, loop je toch een beetje mee.

0: Andrew Gold op Radio Gelderland. Vierdaagse radio deze dagen. Thank you for being a friend. Ja, en die lopers die komen nu toch wel binnen op de wedren, hoor. Die ongelooflijke bikkels die het er al op hebben zitten, dag 1. En die mensen wil je toejuichen, die wil je bekijken. Je wil zien hoe ze erbij lopen. En dan klim je toch op een van de tribunes. En daar is ook Marieke.
1: Op de tribunes wordt het inderdaad steeds drukker. En ja, mevrouw, u zit er al even.
2: Wij zitten er al vanaf 11:30. En tot zeker 3:30, 4:00.
1: Vaste prik, begreep ik.
2: Vaste prik. Ieder jaar hetzelfde. Met hetzelfde groepje. Dus we hebben echt plezier erin.
1: En wat maakt het nu zo leuk dan, op de tribune kijken?
2: De plezier, de mensen, allemaal vrolijk. Echt gezellig. Het is een leuke bende. Leuk.
1: Wat is het speciaals dat u tot nu toe heeft gezien?
2: Nou, nog niet zo gek veel, want het is nog vrij vroeg. Maar wel heel leuk, wel heel leuk. Het zijn vast de jongste lopers, de vroegste lopers. Maar de grootste groep die komt pas later.
1: En het is een thuiswedstrijd voor
2: u? Een thuiswedstrijd. Geboren en getogen in Nijmegen.
1: Bent u dan trots zo heen?
2: Helemaal trots. En ik vind het geweldig.
1: En u zegt met het vaste groepje, maar soms kom je ook mensen tegen. Ja. Zoals de meneer hiernaast u. Precies. Jullie kenden elkaar helemaal niet.
2: Nee, en vrienden geworden. Is toch geweldig, of niet dan?
1: Ja, hij is nu druk in gesprek met iemand anders.
3: Oh,
1: maar...
3: Hallo.
1: Hallo. Hoe vindt u het hier op de tribune?
3: Geweldig. En vooral dat ik jou zo zie, hè? Ja.
1: Maar jullie zijn goede vrienden geworden,
3: ja,
1: begrijp ik?
3: Ja, ze zijn hele goede vrienden, ja. Ja, ja, en alleen maar met de Vierdaagse, hè. En door de week is een eigen man. Dat vind ik wel erg, hoor.
1: Maar jullie zitten straks een uurtje of 5 lang op de tribune. Waar heb je het dan zo over?
3: Nou, over alles,
1: over
3: hè.
1: Alles?
3: Koetjes en kalfjes, hè. En wat je mee hebt gemaakt van de week. En volgende week misschien wat je gaat doen en zo. Nee, dat loopt wel los bij ons.
1: Hoe gaat het met die handen over een paar uur?
2: Oh, die doen zeer. Van het klappen.
1: Ja, nu al, hè? Ja, en het is net 12:00 geweest.
2: Ja, sowieso. Maar het gaat helemaal goed komen. Het gaat echt goed komen.
1: En is het voor jullie een thuiswedstrijd? Ja, ondertussen is er ook een scheidsrechter aanwezig. Maar er zijn ook mensen die van heel ver weg komen. Ja, mevrouw, waar komt u vandaan?
4: Uit Heerenveen.
1: Uit Heerenveen? Ja. Hoe lang heeft dat geduurd dan, voordat u hier was?
4: 2 uurtjes met de trein. Nou, ik doe het nou elke dag, dus nou weet ik het wel.
1: Elke dag met de trein, ja. Maar waarom?
4: Om het allemaal mee te maken. Het is mijn 7e dag al. Ik heb om de opbouw gekeken, ja, de opbouw, alles. Het hele beginstadium.
1: Als je dan iedereen hier zo voorbij ziet lopen, die laatste 100 meter?
4: Ja, ik vind het prachtig om mee te maken. Hè, dat. Ik zag het altijd voor de televisie en nou maak ik het mee. En dat vind ik gewoon, ja, geweldig.
1: U bent hier de hele week nog op de tribune?
4: Ja, nog de hele week.
1: En elke dag weer terug naar Heerenveen?
4: Ja, elke avond weer terug naar Heerenveen.
1: Dat zijn de echte, hè?
4: Ja, ja. Ja, ik vind het geweldig.
1: Is er nog iets, een loper geweest waarvan u nu zegt, nou, die sprong er bovenuit?
4: Nee, ik vind ze allemaal. Ik klap er allemaal. Ik heb straks blaren op mijn handen van klappen.
1: Ja, dus eigenlijk hebben de toeschouwers het ook hartstikke zwaar.
4: Ja, ja, het klappen, hè. Dat ga je voelen, Jerm, hoor, de avond. Ja.
1: Heel veel succes nog. Ja. En nou ja, het gaat laat worden, hè? Want voordat u weer in Heerenveen bent.
4: Ja, dat wordt 1:50. En dan morgen weer, hè, bij 8:15 vertrek ik weer.
1: Fulltime baan?
4: Ja, ja.
1: Nou, heel veel knappen nog en ja. Heel veel plezier.
0: Ja, geweldig. De Vierdaagse, ja, die beleef je van veraf hier dichtbij. En vrienden, ja, die maak je ook op de Vierdaagse. Het zal niet de eerste vriendschap voor het leven zijn die hier ontstaat. Wat heet, er zijn zelfs huwelijken ontstaan hier. Feest hier. Hoe is het, Elgin, in Bemmel? Want daar is het natuurlijk elk jaar feest.
5: Ja, het is hier geweldig. Het terrein loopt bommetje vol. Ik sta op een punt waarbij we op kilometer 32 zitten. Tenminste voor de mensen met een geel bandje. En ik heb hier 2 vriendinnen tegenover me. Die zijn even lekker aan het rusten. Maar ik ben even benieuwd. Waarom doen jullie hier aan mee?
6: Ja, ik loop graag. Ik ben meervoudig chronisch ziek. En ik loop om uit de rolstoel te blijven. Dus ja... Waarom dan geen 4x40 kilometer?
5: Waarom ook niet? Want
6: waarom niet?
5: Hoeveelste keer loop je hem?
6: Het is mijn 6e keer.
5: 6e keer. En hoe voelt dat dan? Hoe voel jij je als je hier lekker aan het lopen bent?
6: Ik vind het feest helemaal geweldig. En ik heb dan een hoop pijn, maar dat telt niet.
5: Dat is die gebroken teen. Heb jij een gebroken teen?
6: Ik heb een gebroken teen en ik heb vorige maand een ongeluk gehad. Dus ik ben aan alle kanten stuk. Maar dat telt niet, want ik zit hier op een geweldig feest en ik vind het helemaal geweldig.
5: En waarom doe jij mee, Michelle?
7: Omdat ik gewoon graag domme dingen doe. En iemand moet haar in de gaten houden.
5: Jullie houden volgens mij elkaar in de gaten. Ja. En wat betekent het voor jou om hier te wandelen?
7: Het is een beetje dubbel. Want ik ben eigenlijk geboren en getogen hier in de omgeving. In Zetten. Op mijn 17e naar Brabant verhuisd. Dus ik had eigenlijk al vanaf mijn 12e gewoon al een aantal keer kunnen meelopen. Maar nee, ik besloot pas als volwassene. Hey, laat ik met mijn vriendinnen mee Nijmegen doen.
5: Maar hoe beslis je zoiets dan? Wanneer denk je, oké, ik ga gewoon wandelen?
7: Ik heb met scouting heel veel gewandeld. En zij is een jaar eerder dan ik met Nijmegen gestart. En zij had via allerlei wedstrijden tickets gewonnen. En daar mocht ze een aantal van uitdelen. Want ja, ze is maar in haar eentje en kan niet alles zelf lopen. Nee. Dus toen vroeg ze mij, hey, wil jij? En ik zei, het was toen 2 maanden voor Nijmegen of zo. Ik had zoiets, is iets te kort dag hoor, moet langer trainen. Volgend jaar, jaar later hè, stond zij bij mij op bezoek. Hey, wanneer gaan we Nijmegen doen?
5: Jij hebt oordopjes in, daarom schreeuw jij. Waarom heb jij die oordopjes in?
7: Omdat ik ADHD heb en anders te veel prikkels binnenkrijg van al het geluid.
5: Ja, want dat is dan denk ik wel moeilijk voor jou tijdens het lopen. Want je hoort overal wat.
7: Ja, en ik volg alle gesprekken tegelijkertijd. En dat is niet tof. En ik kan het ook niet stoppen.
5: Maar volgend jaar weer, dames?
6: Ik sowieso.
5: Jij?
7: Nee.
5: Nee, het is klaar met die domme dingen.
7: Dat ik volgend jaar een Hyrox ga doen.
6: Volgend jaar zijn het andere domme dingen.
5: Andere, jij, ik hoor al Hyrox. Dus oei, daar gaan we weer. Nou, mensen doen hier heel veel domme dingen. Heel veel mensen. Circa 45.000 mensen komen hier langs. En het is hier best wel gezellig eigenlijk.

fijne amazing wandelplaten op Radio Gelderland. We hopen dat we klinken op de oren van de wandelaars en natuurlijk ook bij jullie thuis. Mink de Veel hoorde je en een Spanish Troll. Gisteren hadden we hier Jeannette aan de lijn. Zij nomineerde Joke voor de thuismedaille. Joke die de Vierdaagse 20 jaar liep, maar dit jaar vanwege haar gezondheid moest afhaken. Ze was hier gisteren wel, maar zei ze, het doet echt pijn dat je hier rondloopt, maar niet kunt meedoen. En Jeannette heeft haar al die jaren toegejuicht en zorgde ervoor dat Joke gisteren toch een klein beetje blij werd met een thuismedaille en een soort heldenstatus kreeg, volgens ons. Wil jij iemand nomineren voor de thuismedaille? Iemand die dan misschien wel geen topprestatie gaat neerzetten hier bij de Vierdaagse, maar wel een held is. Iemand die had gewild, zoals Joke. Of iemand die zich elk jaar inzet voor de wandelaars. Of nou ja, verzin het maar. Een held willen wij graag eren met die thuismedaille. Daar geven we er elke dag eentje van weg. En ook vandaag gaat er weer één uit. Vertel je verhaal via de WhatsApp. Je weet het nummer 06-22-22-1342. Of stuur een mailtje naar studio@gld.nl met jouw nominatie. Doe dat zo snel mogelijk, zou ik zeggen. Want straks om 1:15 reiken wij er eentje uit.

Dat kan langer. Wie heeft de langste adem tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Tuurlijk, die wandelaars. Maar de echte langste adem, daarvoor moet je hier zijn, op Radio Gelderland. Want wie kan er in de week van de Vierdaagse het langste meezingen met deze hit? Meld je aan op radio@gld.nl of via de Omroep Gelderland app.

0: En Murray en Walk Right Back. Nou, dat lijkt me nou niet echt het allerbeste advies deze dagen. Want je moet vooruit, vooruit, vooruit naar die finish, Marieke.
1: Dat klopt. Ik ben op het parcours gaan staan. En ik had jullie al een klein beetje gewaarschuwd. Er is hier dus een stoplicht. En we staan op een kruising. En de hekken zijn even dicht. Dus de lopers, ja, die moeten even wachten totdat het verkeer weg is. Geef mij wel ruimte om toch even op de tribunes te gaan kijken. Hallo mevrouw, voor wie bent u aan het klappen?
2: Voor een aantal campinggasten van de camping De Oude Molen. En die zijn eigenlijk al wel vrienden geworden van ons en zo. Dus ja.
1: Ja, wat is uw band met die camping?
2: Band met de camping? Ja, we komen er al vanaf dat mijn zoon is nu 29 jaar. En zo lang komen we al op de camping De Oude Molen.
1: En ook wel eens meegelopen?
2: Ik heb 9 keer meegelopen op de 40 kilometer. Ja.
1: En nu lekker toejuichen?
2: Nu even toe. Ja, dan nu ben ik de sport.
1: Ja, ja, en ze mogen weer. Ze komen eraan. Ja, het is altijd even wachten op die stoplichten.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, het is allemaal zo. Het is echt leuk om te kijken ook. En die support te geven aan de kant. En gezellig met alle mensen van de camping die ik ook al jaren ken. Dus het is heel leuk.
1: Lekker klappen nog. Nou, ze komen er weer aan. Ik ga heel even het parcours op.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kun jij iemand
1: vinden? Moment, ja. Hallo mevrouw, hoe gaat het hier?
3: Ja, goed.
1: Heeft de pas er nog goed in?
3: Het gaat lekker.
1: Nog een paar honderd meter. Heerlijk, en dan? Wat gebeurt er dan?
3: Nou, het is pas dag 1. Dan moeten we er nog 3.
1: Ja, maar dag 1 overleven is ook al een prestatie, toch?
3: Oh, ja. Ja, zeker.
1: Wat heeft u beleefd vandaag onderweg?
3: Van alles. Een beetje leuk kijken, een beetje meedansen, een beetje gek doen. Goed toch?
1: De eerste keer of vaker?
3: Het is de 5e voor mij.
1: 5e? En loopt de meneer naast? Jullie lopen samen?
4: Ik loop voor de eerste keer deze keer.
1: Hoe bevalt het?
4: Met mijn vriendin. Ja, prima.
1: Met uw vriendin?
4: Ja, met mijn vriendin, ja.
1: Samen. Ze loopt nu harder. Hartstikke. Dat is mijn schuld, hè?
4: Ja, nee, ze is ook veel beter getraind dan ik.
1: Hoe is het gegaan?
4: Ja, prima. Hartstikke leuk.
1: En hoe is het om dit samen te kunnen doen?
4: Ja, heel gezellig. En we gaan ervoor, hè. Nog 3 dagen. Dus,
1: 3 dagen? Ja. En hebben jullie al een massage geboekt?
4: Sorry, een?
1: Via het Rode Kruis een massage geboekt?
4: Nee, dat hebben wij nog niet gedaan. Dat kunnen we misschien wel doen.
1: Ja, dat is misschien wel nodig, of valt mee?
3: Ik denk dat het wel losloopt.
1: Geen blaren?
3: Nee.
1: Hier ook niet?
4: Ja, 1.
1: Eentje?
4: Ja, even afgetaped en we gaan weer, hè.
1: Veel plezier.
4: Ja, dankjewel, hè.
3: Dank je.
4: Dag.
3: Hoi.

0: Lekker hoor je op Radio Gelderland. Vierdaagse radio deze dagen. Dancing in the Moonlight. In Bemmel is het elk jaar groot feest. En ik ben benieuwd, Elgin, hoe gaat het met je eigenlijk?
1: Nou, het gaat wel goed. Ik heb me inmiddels... Oh, even keihard muziek er tussendoor. Ik heb me inmiddels tussen de wandelaars gewaand. En ik ben op dit moment met Patrick en Koen aan het wandelen. Die zag ik in de verte helemaal mee dansen met het muziek. Hoe gaat het tot nu toe en heb je het zwaar gehad?
2: Ja, het gaat eigenlijk op zich wel goed. Eventjes op 35 kilometer een pauze gehad. Toch al wel helaas de eerste blaadjes tegengekomen.
1: Ja? Hoeveel heb je er al?
2: Ja, 1, 2. Zo 1 op mijn haak en zo in de zijkant. Maar dat gaat wel goed komen.
1: Ja. Ja. En wat was voor jou het zwaarste moment tot nu toe? Heb je die gehad?
3: Het wakker worden.
1: Ja. Hoe vroeg moest je eruit?
3: Ik moest er om 3 uur uit.
1: Oh ja, maar voel je dat dan de hele dag door of kan je daar dan op een gegeven moment wel doorheen?
3: Nee, na een uurtje lopen kom je er helemaal doorheen. Ja.
1: En waar kijken jullie het meeste naar uit deze week?
3: De finish.
2: Ja, eigenlijk daar wel. Maar ja, goed, elke dag kijk ik naar uit, hè.
1: En wat vinden jullie het leukste dag? Even nadenken.
2: Voor mij is de eerste keer, dus ja, ik. Ik
1: voor jou niet, hè?
3: Nee, klopt. Ik ga voor de vierde dag, want dat is de finish, de echte finish.
1: En geef je hem dan nog tips tijdens het wandelen?
3: Zeker.
1: Wat is je grootste tip?
3: Gewoon doorzetten. Niet nadenken, gewoon doorzetten.
1: Niet huilen, maar gewoon lopen.
3: Ja, zeker. Inderdaad.
1: Nou, hoeveel kilometer moeten jullie nog? Even kijken op de watch, die wordt goed bijgehouden.
2: 6, 7 kilometer.
1: Oké, en heb jij al bladen?
3: Jawel, maar daar moet je gewoon doorheen zetten.
1: Ja, jij hebt wel die mindset, hè?
3: Ja, zeker.
1: Kan je daar wel tegen? Of is hij te hard?
2: Het even doorzetten. Ik mag eigenlijk niet van hem stoppen, maar af en toe lukt het momenteel wel.
1: Want jij wilde water halen en toen was hij zo van... Ja,
2: maar goed. Ik ben meer een beetje op het veilig, hè? Naar, gewoon anders opgevoed, hè?
1: Geef even seintje als je hulp nodig hebt, dan komen we je redden.
2: Ja, dat is goed.
1: Veel succes vandaag, jongens.
4: Dank je wel.
1: Nou, ik ga even weer terug en... Het is hier aardig druk namelijk.
0: Ja, gezellig joh. Nou ja, je hebt wel je vuurdoop daar zeg bij de Vierdaagse. Superleuk. Laat het maar lekker over je heen komen zou ik zeggen. Hier gaan we zo meteen naar het weer. I've got

0: Ja, 20 seconds. Ruben Hillen. We gaan eens even kijken hoe het weer zich gaat ontwikkelen. En dan vraag ik mij af, met wie heb ik contact? Welke weerman, weervrouw van Weerplaza? Goedemiddag.
1: Dat is Floris Irene, goedemiddag.
0: Ja, ik hoor Floris via de speakertjes hier. Ik hoor hem niet op zender, maar ik neem aan dat we dat op de een of andere manier kunnen fixen. Ja, als we je heel hard laten praten, Floris, dan knal je hier over het, over het terrein. Maar vertel.
1: Ja, het ziet er vandaag prima uit. Het is droog, een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Momenteel een graadje of 20. Het is een warme dag vandaag in Nijmegen. En er komt nog een aantal graden bij. Uiteindelijk hebben we maximumtemperaturen van 24 of 25 graden later in de middag. En hierbij waait er een meest matige wind uit het noorden.
0: Floris,
1: daar ben ik.
0: Floris is weg.
1: Nee, ik hoor je.
0: Oh, daar is Tilia.
1: Ik hoor je, maar de verbinding is wel slecht.
0: Jij hoort mij en wij horen jou maar mondjesmaat. Ik denk dat ik eens even gewoon jullie weerbericht ga opzoeken op jullie website. Want die hebben jullie, dat houden jullie altijd keurig bij. En dat we dat de luisteraars even gaan voorschoten. En dan gaan we eens kijken wat er hier misgaat, zodat het straks goed gaat. Dankjewel, Floris, in ieder geval.
1: Graag gedaan. Fijne dag.

As tears go by. Nou, belofte maar het schuld. Ik heb eens even gekeken bij Weerplaza. Ik kan je vertellen, het wordt vandaag geleidelijk zonniger. Het blijft droog in Nijmegen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot een graadje of 24. De wind is matig, windkracht 3, lekker windje. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 15 graden. Ben je toch nog een beetje bij. Zometeen gaan we de thuismedaille weggeven.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
8: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Ewald. Verkeersinformatie heb ik voor je. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, dat file tussen Culemborg en afrit Geldermalsen. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. 5 kilometer, 4 minuten. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Vaassen staat 3 kilometer file. Ook een kapotte vrachtauto. En het oponthoud daar is 7 minuten.
13: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
15: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke maand weer.

0: jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Ten Voorde.

0: Gallagher en Lyle. And I want to stay with you. Er gaat weer een thuismedaille uit, lieve mensen. Nominaties waren er bijvoorbeeld voor de zus van Adrie. Zij zit al heel wat jaren in een rolstoel. En hij zelf zit ook al 20 jaar in een rolstoel. En toch zorgen ze voortdurend voor elkaar. En gingen jaren ook naar de Vierdaagse om de wandelaars toe te zwaaien en toe te juichen. Maar dat gaat helaas niet meer. Toch zou de zus van Adrie een medaille verdienen, zegt Adrie. En nou, dat vinden wij gewoon ook. En dan Arjan Kunst, die had gewoon met zijn familie op de camping moeten staan, het Waalstrand in Gent. En hij had ook nog gewoon moeten meelopen. Maar hij had enorme pech, werd gisteren geopereerd aan een liesbreuk. Ja, dat loopt natuurlijk niet zo lekker. Zijn familie zou hem graag een medaille geven. Hij wordt echt gemist, zeggen ze. Maar ja, we hebben er maar eentje vandaag om weg te geven. Aletta uit Duiven. Ach, ach, ach, wat is er nou toch met jou?
1: Ja, nou ja, ik heb me 2 keer een pols gebroken. Ja, 2 beide keren. En de laatste keer was 30 juni. En toen was het vandaag echt helemaal voorbij.
0: Even samenvattend, je hebt 2 keer een pols gebroken?
1: Ja, ik ben in februari tijdens een training voor de Vierdaagse ongelukkig gevallen. Toen brak ik mijn rechterpols en toen sneed mijn pees en een linkerpink kapot. Daar werd ik aan geopereerd. Nou, na een week of 5 konden we weer beginnen met lopen. Dus we gingen trainen weer hervatten. En half juni ben ik opnieuw gevallen, weer tijdens wandelen. En heel ongelukkig gewoon. En toen brak ik mijn linkerpols. En deze keer moest ik aan mijn pols worden geopereerd. En hij is nu net uit het gips en ik ben aan het herstellen. En ja,
0: het
1: is voorbij. Ja,
0: ach meid, is wandelen dan wel een goede sport voor jou?
1: Ja, ik zei ook al, ik ga maar raften of zo.
0: Ja, dat weet ik veel wat je dan breekt. Je bent een beetje een pechvogel.
1: Ja, dit jaar wel,
0: Jij zou heb ik begrepen, voor de 6e keer meelopen eigenlijk.
1: De 16e.
0: 16e
1: keer.
0: Hoe zit jij thuis?
1: Nou, ik pijnig mezelf, want ik heb gewoon wel de tv aanstaan de hele dag met alle beelden.
0: Ja.
1: En het is heel raar. Ik ben echt gewoon... Het is echt heel gek. Ik ben elk jaar doe ik mee de Vierdaagse. En ben je gewoon onderdeel ervan. En is het geweldig. En nu zit ik echt te huilen voor de televisie.
0: Oh, ja. Aletta, wat een ellende.
1: Ja. Maar er zijn ergere dingen in het leven.
0: Ik wilde het net zeggen. Ja. Natuurlijk zijn er ergere dingen in het leven. Maar nu even voor jou niet.
1: Nee. Deze week even niet. Nee. Deze week even niet.
0: Ik snap dat. Hoe gaat het met het herstel van je pols?
1: Ja, duurt heel lang. Het valt me heel erg tegen. Maar goed, het komt wel weer goed. Het heeft gewoon alleen tijd nodig.
0: Ja,
1: het is wel op tijd klaar voor volgend jaar.
0: Ja, want dat is misschien een hele domme vraag van mij. Ik denk, lopen doe je met je benen. Is een gebroken pols echt een no-go?
1: Ja, nou, weet je, dat weet ik ook niet. Maar ik werd nu geopereerd eind juni.
0: Ja.
1: En ik heb echt vanaf 30 juni niet meer kunnen lopen. Mm. En ja, je bent ook gewoon bang hè, dat je gaat vallen. Het is gewoon
0: dat
1: druk.
0: Snap ik. Ja.
1: Ja. En ik ben heel veel conditie kwijtgeraakt. Ik liep op een gegeven moment een klein stukje hier in het dorp. En toen was ik zo moe. Toen dacht ik, dat kan ook echt helemaal niet. Dat is gewoon, het is gewoon balen. Het is gewoon echt heel erg balen.
0: Wat een zure appel. Kunnen wij dat goed maken, Aletta, met een thuismedaille? Die geven wij hier elke dag weg aan mensen die gewoon ook helden zijn, maar niet hier kunnen zijn.
1: Nou, geweldig, ja.
0: Dan gaan wij zorgen dat die thuismedaille naar je toe komt. Dan heb jij toch niet dat Vierdaagse kruisje van dit jaar, maar wel de Omroep Gelderland thuismedaille. Die kun je er dan gewoon bij hangen. En eigenlijk heb je dan toch een soort van meegedaan dit jaar.
1: Nou, hartstikke leuk. En ik heb alle medailles, het is heel raar. Ik heb ze hangen op het toilet, zodat iedereen altijd kan zeggen, oh, wat goed van je. Maar dan hang ik deze dag tussen.
0: Leuk. Nou, stuur ik hier een foto hoe die tussen al die andere medailles hangt. Ik wens jou ontzettend veel sterkte met het herstellen na je operatie. En volgend jaar kom je dan gewoon even bij de radiotent langs en laten zien dat je polsen het doen en dat je weer loopt.
1: Ja. Gaat zeker doen.
0: Hartstikke leuk. Sterkte, Aletta. Niet te hard huilen.
1: Nee, dankjewel.
0: Doei.
1: Succes iedereen. Dag. Nee.

0: een bossie.
1: Hey, hey, hey. Benny Solo en zanger Alex. Over dat bossie gladiolen. Ja, dat bossie gladiolen, dat is nog even niet in zicht. Dag 1. Hoe gaat het in Bemmel, Elchin?
2: Nou, geweldig. Ik zie allemaal mooie mensen, mooi gekleed. Ik zag net Batman. Ik zag net Superman. En ik heb hier twee dames die een hele mooie haarband op hebben. Helemaal mooi versierd. Matchend met hun shirtjes. Waar zijn jullie van?
3: We komen uit Duitsland. En we lopen al gedurende jaren.
2: Ja. Daar ze mee, ja. En is het de eerste keer dat jullie zo mooi opgemaakt zijn? Nee, of is dit een traditie?
3: Dit is al een traditie. Dus we maken het iedere keer zelf. En we bedenken iedere tijd iets moois.
2: En waarom is het zo leuk om dit keer op keer te lopen?
3: Ja, vanwege het gevoel, vanwege, ja, gewoon de atmosfeer is heel leuk.
2: Wat voel je vooral als je hier tussen deze mensen loopt? Oh, sommige militairen willen langs. Oh, oppassen dat we niet aan de kant worden gebeukt.
3: Ik vind, de eerste dag denk ik zo over van, wat doe je nou?
2: Dat denk je nu?
3: Dat dacht ik vanochtend toen ik opgestaan ben. Maar nu is het helemaal fijn. En het is zo leuk. Je leert een heleboel mensen kennen. En ze zijn allemaal heel vriendelijk. En het is eigenlijk gewoon een gevoel, ja, van euforie.
2: En waar kijk je het meeste naar uit vandaag?
3: Vandaag, ja, naar het binnenkomen.
2: De finishline, ja. En daar staat Marieke. Marieke staat op de wedren. Deze mooie dames ga jij absoluut spotten zometeen, Marieke.
4: Ik ga mijn best doen. Ja, en in Bemmel moeten ze nog een tijdje. De mensen hier op de wedren, die zijn al binnen. Nu sprak ik net een meneer, 75 jaar. Heeft een mooie hanger om zijn nek met een kleine bierpul. Maar ja, wat ging er nou mis in Bemmel?
5: Nou, het is meer een glaasje voor een shotje. En ik mis eigenlijk het shotje.
4: Ja, dus in Bemmel moeten ze voortaan gewoon lekker drank bij schenken.
5: Absoluut. Het maakt niet wat voor een shotje, maar als er wel een shotje in komt.
4: Dat is niet gebeurd. U bent hier wel al en vroeg, hoe is het gegaan?
5: Uitstekend. Uitstekend. Ik heb heerlijk gelopen. En ik denk, de 30 is natuurlijk sowieso een afstand waar je eigenlijk probleemloos zou moeten kunnen lopen. En ja, die loop ik ook probleemloos. En dat is, maakt het natuurlijk ook wel fijner. Dus ik ga ook nog feest vieren vanavond.
4: En de voorbereiding heeft u heel erg anders gedaan?
5: Dit keer voor het eerst heb ik, denk ik, bijna 800 kilometer gelopen.
4: Maar niet in Nederland?
5: Nee, dat klopt. In Zuid-Afrika, in omgeving van Kaapstad.
4: Dat heeft u goed voor elkaar?
5: Dat is voordat we al gepensioneerd zijn.
4: En speciaal voor de Vierdaagse dan hier naartoe gekomen?
5: Nee, niet speciaal voor de Vierdaagse. Maar ik heb het wel meegepikt om na 10 jaar weer eens een keer opnieuw te gaan lopen. Ik denk, het wordt wel eens een keer tijd om die 20ste te gaan halen. En toen dacht ik van, dan combineer ik het met mijn kinderen en mijn kleinkinderen en vakantie in Europa. Dus ik heb gewoon een paar maanden vakantie nu.
4: En bij de Vierdaagse maak je ook veel vrienden. Ik liep net op een groepje. Groepje inderdaad van 3 af. Ik denk, nou, die mensen kennen elkaar allemaal. Nou, de 2 mensen hiernaast, die zijn iets jonger. Jullie kennen elkaar niet, hè?
6: Nee, wij kennen elkaar niet.
4: Je hebt een mooie Elmo-haarband, hè?
6: Ja, klopt.
4: Hoe is het gegaan?
6: Het is goed gegaan. Ja, lekker gelopen. Het was lekker weer. Ja, hoe warmer, hoe beter, vind ik altijd. Dus lekker zonnetje.
4: Nee, je ziet er ook uit alsof je helemaal niet gelopen hebt. Alsof je net bent aangekomen en je eerste pintje gaat pakken.
6: Nou, mijn voeten voel ik wel, hoor.
4: Ja, en jij bent met iemand die je dan weer wel kent. Jij zit lekker rechtop. Maar ik moet even door mijn knieën. Jouw gast, gaat het wel? Je ligt hier op de grond.
7: Ja, het gaat zeker. Ik lig even met mijn been omhoog. Want dat is goed voor mijn bloed naar mijn hersenen. En als je te snel opstaat, ik stond net op, werd ik een beetje bleek. Dus vandaar even zo gaan liggen. Dat is een ouderwetse wandeltruc volgens mij.
4: Ja, en je hebt het zonnetje ook mee, dus die bleekheid die verdwijnt snel, denk ik.
7: Ja, dat geloof ik ook wel, ja.
4: Hoe is het met jou gegaan dan verder?
7: Ja, eigenlijk ging het wel lekker. Ja, ook al heb ik bijna niet getraind. Ik had maar 13 kilometer in de benen eigenlijk.
4: 13, nee, je zei geen 30, maar 13.
7: 13, ja. Ja, ik ben 1 keer naar werk gelopen. om te kijken of mijn schoenen nog pasten en alles. En dat paste nog. En uiteindelijk nog wat sokken bij gekocht. En alleen misschien is het daardoor dat ik nu even mijn been omhoog lig.
4: Maar dit zijn niet jouw wandelschoenen, of wel?
7: Jawel, ja, zeker. Dit zijn zeker wandelschoenen, ja.
4: Heb je zo'n beetje ingelopen?
7: Oh ja, wel, want dit is de 4e keer al. Dus ik loop wel vaker. Alleen dit keer weinig training.
4: Wat denk je als je dit hoort?
6: Nou, ik ken hem, dus dat komt wel goed. Ja.
4: Ja, dit is dag 1. Hè? Denk je dat hij na dag 4 er ook nog zo bij ligt?
6: Ik denk gewoon dat hij moet even opstarten en elke dag gaat het beter.
4: Ga je het halen?
7: Ja, zeker. Ja.
4: En jij?
6: Sorry?
4: Ga je het halen?
6: Ja, absoluut.
4: Nou, slotvraag, u meneer?
5: Zeker weten, zeker weten. Of dan moet iets gek gebeuren, hè? Dat weet je natuurlijk nooit. Maar in principe moet het gewoon kunnen.
4: En morgen moeten er wat mensen met shotjes langs de kant staan.
5: Ja, ja. Het liefst op veel plekken onderweg.
4: Ik hoop dat iedereen dit hoort en daar gehoor aan geeft.
1: Ja, voorbereiding is het halve werken, toch? Zo klinkt het maar weer. En als je dan je benen omhoog gooit en gewoon je schoenen uit... dan kom je een hele eind en dan ga je dag 2 ook wel weer uitlopen. That's the spirit. Als je nou mee wil kijken, je zit thuis naar de radio te luisteren... zet dan eens even TV Gelderland aan, want het is hartstikke leuk. We hebben heel veel camera's langs de route. En er is natuurlijk niks leukers dan al die vierdaagse wandelaars langs te zien komen... Via TV Gelderland dus. De studio kun je hier zien. Maar zeker ook dat wat langs onze camera allemaal op de route loopt. Lopers van allerlei pluimage noemen ze dat dan. De leukste slow-tv die er bestaat. En misschien zie je wel iemand voorbij komen die je kent. En iedereen zwaait naar je. Dat is ook leuk. En vergeet op gld.nl ons liveblog niet. Daar lees je alle nieuwtjes over die vierdaagse. Mag ik wel even een adviesje geven? Allemaal lekker doen, maar wel de radio aan laten staan. Dit zijn de OJ's.

Ja, het is hier een hele grote love train hier in Nijmegen. De OJ's zongen er ook over. Even dit. We hebben er al heel wat edities op zitten van ons knotsgekke vierdaagse spel, waarin we op zoek zijn naar de mens, de man of vrouw, met de langste adem. Die ene noot en dan volhouden tot het werkelijk piept en kraakt. En als jou dat lukt, dan wacht je een VIP-behandeling hier in Nijmegen en een meet-and-greet met het crème de la crème van Nijmeegse artiesten. Maar ja, gewoon voor de fun kun je natuurlijk ook meedoen om te kijken of jij de langste adem wellicht hebt. Ben jij nou zo'n meezinger met bijvoorbeeld het refrein van België, van het goede doel, hè? Stel dat je mee gaat lopen blaren, België, dat heel lang kunt volhouden. Of Lovely Day van Bill Withers. A lovely day. Dit gaat ook maar eindeloos door. Dan maak je kans met het zingen van ons vierdaagse feesthit Nijmegen. Op zijn Belgisch is dat. En dat hou je aan dus inderdaad zoals je België ook doet. Geef je op voor het langste ademspel en zing Nijmegen zo lang.

UB40 schalt hier over het vierdaagse plein. Here I am. Zometeen spelen we het spel De Langste Adem. En Betty die schrijft een WhatsAppje en ze zegt... Wat gezellig, die webcambeelden op de televisie. Dank jullie wel. Ja, ik zeg het nog maar een keer. Als je TV Gelderland aanzet, dan zie je en de radiostudio. Niet te missen. En je ziet al die wandelaars binnenkomen. En hoe leuk is dat?

0: Dr. Hoek op Radio Gelderland. Maar you're in love with a beautiful woman. En dan ziet men er toch een partij een beautiful woman tegenover mij. En daarmee gaan we het spel spelen, de langste adem. Met de grote vraag, wie hier in Nijmegen en omstreken heeft de langste adem en kan het refrein van ons vierdaagse feestlied Nijmegen zo lang mogelijk volhouden? Volgens mij heb ik te maken... Lize, wat stoer van je dat je hier zit.
1: Ja, superleuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben jij iemand van een lange adem?
1: Nou, dat gaan we nu zien.
0: Maar normaal gesproken, dat zeggen ze ook wel eens voor mensen die echt gewoon volhouders zijn. Die gewoon doordouwen.
1: Ja, volhouden kan ik wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat doe je hier? Ben je voor de feesten, voor de wandelaars?
1: Ja, voor de feesten. Maar ik kom ook mijn familie supporten hier zo in Nijmegen.
0: Die lopen mee?
1: Die lopen zeker mee.
0: Zijn ze al binnen?
1: Ja, bijna volgens mij. Ja.
0: Nou, heb je van die apps, hè? Dan kun je ze in de gaten houden. Heb jij die ook?
1: Nee, die heb ik
0: ook niet. Je staat gewoon te kijken.
1: Ik sta te kijken en dan hoop ik dat ze maar langs lopen.
0: Ja. Ben jij aan Nijmeegse?
1: Nou, mijn moeder oorspronkelijk wel, maar ik woon in Zeeland.
0: Oh joh.
1: Ja.
0: Je bent van een end weg.
1: Ja, ik ben van een end weg, maar toch wil ik hier echt zijn.
0: Dus, ja, dat snap ik. Wat trekt jou zo aan dit feest hier?
1: Ja, de sfeer, de mensen, de feesten, de artiesten. Gewoon echt dat Gelderlandse, ja.
0: Ja, hebben we iets typisch Gelders wat jij merkt?
1: Ja, gewoon de mensen. Ze zijn zo spontaan hier zo. Daar kan ik wel echt wel van genieten, ja.
0: Nou, wat leuk, want ik vind dat in Zeeland juist altijd...
1: Ja, in Zeeland ook wel hoor. Maar je moet wel echt een leuk toeristische plekje hebben. Echt met een gezellige mensen.
0: Ja, waar woon je in Zeeland?
1: Ja, in Goes.
0: In Goes. Hoes, zeggen ze dan,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, Goes. Ja, echt gewoon die G, hè. Ja. Ja.
0: Kunnen ze hier niet. Nee, dat kunnen ze niet. Nou, Lize, hartstikke leuk dat je meedoet.
1: Ja.
0: Het spelletje is eigenlijk heel erg simpel. Ik ga je een stukje van dat liedje laten horen.
1: Ja.
0: Als voorbeeld, komt ie aan.
2: Ik heb getwijfeld
0: Zing eens een keer.
2: Nijmegen.
0: Zing eens een tweede keer.
2: Ja.
0: En een derde keer. En dan ben jij straks. Snap je?
1: Ja.
0: Dus je hoort hem 1, 2, 3 keer. Daarna valt het zometeen stil. En dan is de microfoon, Lize, voor jou. En dan mag jij dat liedje gaan afmaken met een zo lang mogelijke adem. Heb je een tactiek?
1: Langzaam beginnen en dan zo lang mogelijk doorstrijken.
0: Ja, ik denk dat dat slim is. Niet te hard gaan gillen de hele meteen.
1: Ja, dat horen de mensen wel, denk ik. Ja.
0: Langzaam opbouwen. Goed buik ademhalen. En dan gaan. Weten wij waar het record op staat inmiddels, Renate?
3: 18,9.
0: Ja, dat is een heel end.
1: En was die ook vals of dat niet?
0: Dat maakt niet uit.
1: Oh, dat maakt niet uit. Dat
0: Zolang we jou horen, is het goed.
1: Ja, oké, goed zo.
0: Oké. Ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar op.
0: Doe nog een keer die diepe ademhaling. En let wel, ik geef je nog een teken, ook de derde keer. En na de derde keer komt hij aan.
2: Ik heb getwijfeld over Nijmegen.
0: Krijgen we 1.
2: Nijmegen.
0: Krijgen we 2.
2: Nijmegen.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Oh, laat het er maar even zien. Onze producer heeft meegetimed.
1: Nee, ja, wat leuk!
0: 19,2 seconden heb jij het volgehouden. Zo, meid.
1: Nou, fijn wel. Niks, niet voor niks dan.
0: Nee. Met een beetje mazzel win jij dus vrijdag een meet and greet. Nou, ik hoop dat je er dan nog bent.
1: Ja, daar kunnen we wel voor regelen.
0: Daar kunnen we regelen. Ja. Een meet and greet met de beste Nijmeegse artiesten die we hebben. En dan krijg je een VIP-behandeling. Het wordt echt helemaal geweldig.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Als niemand voorbij jou gaat, ik vond je echt een kanjer.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik hoop dat jij vanavond nog op je benen kunt staan na deze uithaal.
1: Ja, dat komt wel hoor. Dat komt wel goed.
0: Je ziet er nog fris uit. Jouw vrienden zijn heel trots op jou. Die zijn achter jou.
1: Ja.
0: Jullie gaan lekker weer terug je familie binnenhalen en naar de feesten. Misschien even een klein dansje wagen op deze. Ja hoor.
1: Ja, ik voel hem wel hoor.
0: Ja, die voel je wel hè. Dankjewel Lize. Gefeliciteerd.
1: Dank u.

0: Ik zie hier een heleboel mensen heupwiegen voor onze radiotent. Dat kan haast niet anders bij The Ketchup Song en Las Ketchup. En Lize, ja, die liep hier echt gierend van het lachen weg. Met 19,2, nou zelfs 19,26 seconden... is zij de recordhouder in ons spelletje De Langste Adem. Maar ja, de week is natuurlijk nog niet voorbij. In Bemmel zit nog steeds Elgin het verschrikkelijk naar haar zin te hebben.
1: Nou, inderdaad. En sommige mensen hebben het extreem naar hun zin. Want dit is natuurlijk een mooie feestdag. Dit is de eerste dag van de Vierdaagse. Maar los daarvan heb ik ook iemand die vandaag jarig is. Huip?
2: Yes, dat klopt.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoe voelt dat voor jou? Dan ben je wel vaak jarig tijdens de Vierdaagse.
2: Dat klopt, ja. En dus dat heb ik dus al vaker meegemaakt en dat voelt altijd goed. Het is altijd een groot feest, dus ja, perfect.
1: Alsof iedereen hier speciaal voor jou is, hè? Ja. Beetje alsof misschien voel je wel net als koning Willem-Alexander. Dat iedereen gaat feesten op zijn verjaardag.
2: Dat zeg je goed, ja. Precies, ja.
1: En heb je al meerdere mensen gezien die ook jarig zijn?
2: Nou, er werd vanmiddag voor mij gezongen door een vriend van mij die langs de route zat. En daar zat een meneer naast die zei, hey, zijn jullie voor mij aan het zingen? Die was ook jarig, ja.
1: Oh, dat iedereen is jarig. Een en al feest hier.
2: Ja,
1: en onze Irene, die is vandaag ook jarig. Irene,
0: Oh. Net op het moment suprem vliegt de zender eruit. Maar ik heb de boodschap wel meegekregen. Wat ontzettend leuk om te weten dat er dus een heleboel mensen hier rondlopen die ook jarig zijn. Ik ben wel benieuwd hoe oud ze allemaal zijn geworden. En voor mij is vanochtend natuurlijk ook al gezongen. Ik kreeg koffie op bed en een lekker sapje. En ik werd hier onthaald door de collega's met een liedje, een verjaardagsliedje. Ja, Elgin is volgens mij niet meer terug. Nee, die zender, dat kan soms gebeuren dat het toch even niet helemaal lekker gaat. Maar voor al die jarigen van vandaag, de hartelijke felicitaties. Het is een fantastische dag om jarig te zijn.

0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
11: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Ruimmakelaars.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
15: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
16: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Irene ten Voorde.

0: Ze schallen hier over het Vierdaagse plein tot ieders plezier. Nights on Broadway hoorde je.
1: De Vierdaagse, je bent erbij.
0: Ja, Vierdaagse Radio op de wedren, het epicentrum deze dagen. En wij zitten er echt middenop. En mocht je nou in de buurt zijn, kom ons vooral ook even opzoeken en naar ons zwaaien. We roepen het elk jaar. Elk wandelaar heeft zijn of haar eigen verhaal. En wat ik hier gisteren voor de radiotent zag gebeuren, daar werd radio-dj Dylan Boet overvallen door twee van mijn collega's. Het filmpje is trouwens te zien op onze social media kanalen. Die Dylan heeft dus vorig jaar op zijn station Radio 538... gewoon met droge ogen gezegd: wel een beetje een overdreven gedoe daar, hè, die Vierdaagse. Die loop ik op mijn sloffen. Nou, dat heeft hij geweten. Iedereen rolde over hem heen met kritiek. Hij kon eigenlijk maar één ding doen: de stoute schoenen, figuurlijk aantrekken, en gaan trainen. En dit jaar loopt hij mee. Vind ik wel stoer. En die sloffen, die kreeg hij gisteren van ons nogmaals te zien op onze social media kanalen. Want ook daar ademt het Vierdaagse. En wij hopen deze Dylan Boet vrijdag te zien binnenkomen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hier op het Vierdaagse Plein worden met smaak de eerste biertjes weggeklokt. Het mag, want de wandelaars zijn klaar voor dag 1 en dan mag dat ene biertje best. Ik denk dat dat in Bemmelmoor nog niet echt gebeurt, of wel, Eltje?
1: Nou, nee. En ik heb hier een vriendengroep en die lopen al jaren samen met elkaar. En ik ben altijd benieuwd, wat doet het met je relatie met je vrienden als je zoveel kilometers met elkaar loopt? Roy, vertel me dat even.
2: Ah, het is vooral gezelligheid. Lekker met elkaar, gezellig ouwe hoeren. Ja, dat is denk ik hartstikke mooi.
1: Ben je soms ook gewoon een beetje klaar met ze?
2: Ah, dat vanaf het begin al wel, maar nee, helemaal niet. Soms ook lekker even een stukje niet praten, maar voor de rest is het gewoon hartstikke mooi.
1: En leer je na zoveel jaar nog iets nieuws over elkaar?
3: Ja, ook een keer weer.
1: Wat dan? Wat heb je dit jaar vandaag, of nou niet dit jaar, vandaag van elkaar geleerd?
3: Van Roy. Ja, dat hij een nieuw huis heeft, onder andere, hoor ik.
1: Dit is dus ook een bijkletsmoment.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: En hoe gaat het inmiddels met het lopen?
4: Ja, helemaal goed. Ik heb net zoals vorig jaar nergens last van. Het is ideaal. Ik heb mijn sokken vanmorgen voor het eerst aangedaan en ik kan nog steeds dansen.
1: En kan je deze mannen nog wel bijhouden?
4: Nou, vandaag is het eigenlijk andersom. Dus heel leuk dat je die vraag stelt.
1: Maar ik zie iemand die ook juichen, want volgens mij zijn jullie reeds snel.
5: Ja, de mannen kunnen ons niet bijhouden. Sterker nog, een van de mannen lag eerder dan ons bij de blarenpost.
1: Oeh! Oké, even de bladen tellen. Hoeveel bladen hebben jullie, Rianne?
5: Eentje.
3: Eén.
5: Nul.
2: Nul.
1: Ja, lekker hoor. Nou, het gaat hier lekker, Irene.
0: Zo te horen wel, inderdaad. Nou, hou het feestje daar nog even gaande. Laat ze nog even dat biertje nog niet op. Dat mogen ze hier komen doen. Deze is wel passend hoor, Joost Nuisson.
6: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Want er zijn er twee binnen en twee hele bijzondere mensen. Vader en zoon Peter en Kevin uit Alverna. En waarom zijn ze bijzonder? Dat is omdat ze een startbewijs hebben gewonnen bij Radio Gelderland. We hebben een tijdje terug een actie gedaan voor mensen die dat startbewijs niet hadden, maar misschien toch nog wel dat startbewijs wilden. En daar was Peter er één van. Want Peter, jij wilde helemaal niet meedoen, hè? Oh, wacht, ik ga je even je microfoon geven. Dat is wel handig. Ja, ik ga je horen. Ja, vertel.
1: Ja, eigenlijk niet, nee. Ik had vorig jaar gelopen, heel veel pijn in mijn voeten gehad. En toen met inschrijven, ik denk van ja, laat ik het wel doen, niet doen, wel doen. Nee, laat ik het maar niet doen. En toen was de inschrijving voorbij. En ik denk van ja, had ik het nou toch maar wel gedaan. En toen kwam jullie actie voorbij. Ik denk, ik ga het proberen.
0: Ja, hartstikke goed, wat goed. Ja, ik kan me dat wel voorstellen dat je denkt, dit maar nooit meer.
1: Ja.
0: Ja, en wat gaat er dan toch precies kriebelen?
1: Ja, weet ik niet. Ik weet niet wat het is. Het is denk ik toch die vierdaagse koorts.
0: Ja. Ja, je hebt hem toch te pakken.
1: Ja.
0: Oh jee, oh jee, oh jee. Nou, je deed mee met onze actie en je won hem. En toen dacht je, ja, maar ik neem al iemand mee.
1: Ja, ja, ik moet iemand meenemen dus.
0: Ja, ja, zo'n Kevin, hartstikke leuk. Ja. Jij dacht meteen, dat ga ik doen?
2: Nou, heel enthousiast was ik niet.
0: Ah, dit is met je stem gebeurd, Kevin.
2: Ik heb nog niet geslapen.
0: Oh. Ben jij rechtstreeks van de Vierdaagse feesten doorgegaan met je vader mee?
2: Ja.
0: Jullie hebben wel de 40 gelopen, hè?
2: De 50.
0: 50?
2: Mag niet minder.
0: Nee, dat is waar natuurlijk. Man, man, man. Maar goed, even naar het begin. Want jij dacht, ik ga mee met mijn vader.
2: Ja, ik moet hem toch een keer gedaan hebben. Dus dan maar nu.
0: Ja, niks moet toch?
2: Nou ja, wel.
0: Ja?
2: Vind ik wel.
0: Ja. Maar jij hebt ook je vaders verhaal van vorig jaar gehoord en gedacht, die man gaat helemaal kapot. Dat ga ik niet ook doen.
2: Nou ja, wat hij kan, dan kan ik ook.
0: Trek die microfoon nog even een beetje naar je toe, want jij bent al echt zo ergens je stem zit. Ik weet niet waar.
2: Je zit nog in de kroeg.
0: Dan horen we, je zit nog in de kroeg. Hoe heb je het gefixt nou? Want jullie zijn hier, het is nu 2:30, jullie zijn binnen 50 kilometer achter de rug. Je ziet er eigenlijk nog best wel fris uit.
2: Ja, ja, gewoon doorlopen.
0: Ja.
2: Niet stoppen, gewoon lekker lopen. En hier en daar een keer een biertje.
0: Ja, je gaat gewoon wel weer lekker door. Vanavond ook naar de feesten?
2: Nou, eerst een keer slapen.
0: Oké, ja, dat lijkt me wel verstandig. Jij hebt natuurlijk als vader gezegd, Kevin, doe dat nou niet.
1: Nee. Ik heb gezegd van, kijk maar.
0: Ja, jij bemoeit je daar niet meer mee.
1: Heel veel succes.
0: Ja. Hoe ging het lopen? Want jij hebt die ervaring van vorig jaar.
1: Ja.
0: Is er ergens op de dag een moment geweest dat je dacht, oh ja, dit was het?
1: Nee. Nee, het gaat heel goed eigenlijk.
0: Ja?
1: Ik heb echt heel weinig last van mijn voeten. Ik voel ze wel, maar niet de pijn van vorig jaar. Dus,
0: Had je die toen ook al op dag 1?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, vorig jaar heel veel getraind.
0: Ja?
1: En met de training helemaal geen pijn gehad. En met de vierdaagse, de eerste dag, schoot de pijn in de voeten. En 4 dagen met pijn gelopen.
0: Oh, je hebt natuurlijk met je vingers crossed gelopen vandaag dat het niet weer zou gebeuren.
1: Ja. En het is niet gebeurd.
0: Oh, wat goed. Ja, volgens mij ben je ook helemaal blij.
1: Ja, ja. Ah, heel blij om.
0: Ja. Dus het ging soepel. Vader, zoon, het fluitend, vingers in de neus.
1: Ja.
0: Over de finish. Ga jij een biertje drinken, Peter?
1: We hebben er al een.
0: Oh, ja, ze hebben allebei al een biertje. Nou, dan ga dat lekker opdrinken. We hebben nog 3 dagen te gaan. Maar als ik naar jullie koppen kijk en naar jullie motivatie, denk ik, dat gaan ze gewoon redden.
1: Gaat goed komen.
2: Zeker.
0: Dat startbewijs van Radio Gelderland is niet in verkeerde handen gevallen.
1: Zeker niet.
0: Ik ga jullie uitnodigen om de komende dagen ook vooral weer even langs te komen.
1: Gaan we doen.
0: Succes morgenochtend.
2: Dankjewel.
1: Bedankt.

Dat kan langer. Wie heeft de langste adem tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Tuurlijk, die wandelaars. Maar de echte langste adem, daarvoor moet je hier zijn, op Radio Gelderland. Want wie kan er in de week van de Vierdaagse het langste meezingen met deze hit? Meld je aan op radio@gld.nl of via de Omroep Gelderland app.

Lionel Richie op Radio Gelderland. Dancing on the ceiling. Wat een gezelligheid hier op het Vierdaagseplein. Zon overgoten met een lekker drankje. Iedereen komt bij van de eerste wandeldag. En er zijn er natuurlijk nog een heleboel die binnenkomen. Als je kijkt op TV Gelderland, dan kun je meekijken. En wie weet staat er wel iemand tussen. Loopt daar iemand tussen waarvan je denkt, hey, die ken ik. Ik ben dol op feitjes altijd. Ik heb er een paar verzameld. De oudste die meeloopt in deze Vierdaagse is Blanche uit Roosendaal, 92 jaar. En zo kras als wat, haar hele leven liep ze al heel veel, wandelvakanties en zo. En een paar jaar terug zei haar zoon, waarom doe je eigenlijk niet mee met dat grootste wandelevenement ter wereld, met de Vierdaagse? En die doet ze dus nu al voor de zesde keer. Trainen doet ze altijd in de winter in Portugal, weten wij. Nog wat leuke weetjes. Julia is de jongste deelnemer op de 50 kilometer. Ze is 11 jaar, dat is toch ongelooflijk. En ze loopt met haar vader. En dan nog zo'n mooie Gerard uit Nijmegen. Hij is 70 jaar. Hij loopt zijn 50ste Vierdaagse. Dat doet hij met zijn tante en met zijn neef en nog veel meer familie. En samen zijn ze goed voor in totaal, hou je vast, 200 Vierdaagses. Ik heb mijn petje al vaker afgedaan vandaag. Ik doe hem gewoon nog een keer. Even een tempootje terug.

0: America hoorde je op Radio Gelderland en Horse With No Name. En als je een beetje meedoet met dat ritme, is dat eigenlijk best een heel lekker wandelplaatje. Weet je dat onze verslaggevers ook echt onvermoeibaar rondlopen? Die maken ook echt heel veel kilometer, misschien geen 40. Maar ik zal Marieke straks eens even vragen of ze een stappenteller heeft. Die komt wel aan haar dagelijkse 10.000 stappen per dag, denk ik. Zij liep ook even langs bij de blarenpost van het Rode Kruis.
1: Steeds meer lopers komen binnen. En dat betekent ook dat ze hier bij het Rode Kruis steeds meer blaren zien. Nou, de tafels die liggen vol. En jij hebt ook blaren.
2: Ja, zeker. Helemaal vol eigenlijk.
1: Helemaal vol?
2: Ja, op de kleine tenen en op de hakken en ook een beetje aan de binnenkant van de voet.
1: Hoe kan dat?
2: Ja, ik heb met trainen eigenlijk ook wel last gehad van mijn hakken af en toe, maar niet zo extreem. Dus ik weet ook niet waar het precies nu ineens vandaan komt zo erg. Maar ja, het is natuurlijk ook niet niks.
1: 40 kilometer?
2: Ja, 40 kilometer.
1: Had je die afstand al een keer gedaan?
2: Ja, één keer eerder. En 30 kilometer wel iets vaker ook. Maar 40 wel één keer getraind, ja.
1: En nu is het dag 1.
2: Ja.
1: Wat denk je dan nu? Want er komen nog 3 dagen aan.
2: Ja, het is even... Ik wil sowieso niet opgeven. Het is al helemaal niet door blaren eigenlijk. Dus het is gewoon proberen. En als het echt niet meer gaat, dan gaat het niet meer. Maar we gaan gewoon door. En dan maar met wat meer pijn.
1: Ga je nog tips vragen aan de mensen hier? Hoe je de komende dagen het beste door kan komen?
2: Ja, zeker. Altijd mooi meegenomen. Want zelf, je kan wel zelf van alles proberen. Maar je weet nooit wat werkt. Dus ik ga zeker wel tips vragen. Ja.
1: En de rest van de dag, hoe gaat die er dan uitzien?
2: Nou, dadelijk lekker naar huis. En lekker eten en op de bank liggen, denk ik. Want slecht geslapen vannacht al door de spanning. Dus vannacht hoop ik wat beter.
1: Je was zenuwachtig, want het is voor jou de eerste keer?
2: Ja, het was voor mij inderdaad de eerste keer. Niet per se zenuwachtig, maar vooral gewoon heel veel zin had ik erin. En gewoon enthousiast en alles. Dus ja, daarom kwam ik ook moeilijk in slaap gisteravond.
1: Ik hoop voor je dat het meevalt en dat je morgen op Roze Woensdag weer lekker van start kan gaan.
2: Ja, ik hoop het ook, zeker. Ja, daar gaan we voor.
0: Die arme meid met de voeten vol met blaren. Ja, ik vind het bijna crimineel dat ik dit plaatje ga draaien. Maar ik ga het toch doen. Voor al die mensen met blaren en zonder blaren. De Pointer Sisters zijn overal goed voor. Ze hebben één boodschap. Jump!

0: De Pointer Sisters op Radio Gelderland. En Jump, daar zit een meneer hier aan tafel. Hij heet Roeland Wessels. Hij is dierenarts in Nijmegen. Ik heb hem heel vaak in het programma. Gisteren had ik hem ook even aan de lijn. Vol goede moed is hij van start gegaan voor zijn allereerste vierdaags. Want hij dacht, ik word 60, ik ben Nijmegenaar. Nou moet het er toch maar een keer van komen. Dag 1 zit erop. Roeland, hoe gaat het?
1: Ja, goed. Het is wel een belevenis, moet ik je zeggen.
0: Ja, en hoe was die belevenis? Omschrijf die eens. Dat kun je altijd zo mooi.
1: Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat het een soort van duizendpoot is. Met 74.000 voetjes. Die zich zo door het Gelderse landschap slingert. En dat is fenomenaal om te zien.
0: Ja.
1: Mensen in alle soorten en maten, gezelligheid. Heel veel muziek langs de kant. Ja, ik kan de engelbewaarder kan ik even niet meer horen.
0: Ik wou zeggen, want je kijkt daar niet heel blij bij.
1: Nou, ik heb even de top 3 samengesteld. Op nummer 1 was de engelbewaarder. Die heb ik denk ik vandaag 147 keer gehoord. En daarna kwam natuurlijk Snollebolleke.
0: Ja, Alex.
1: Heeft ook zeker de 100 aangetikt. Ja. En dan nog heb je even voor mij. Die haalde de 100 denk ik net niet.
0: Ja.
1: Maar ik moet je zeggen... Ik ben toch een beetje, denk ik, een mens die heel erg op de natuur gesteld is. Dus ik vind het dan fijn dat het rustig is. En dat
0: jij wist niet dat er nog 45.000 anderen mee zouden lopen.
1: En ghetto blasters, ja. Nee, maar wel hartstikke leuk hoor. Ik heb er echt van genoten, ja.
0: Ja.
1: Het was super.
0: Ik vind jouw vergelijking, want die maak je natuurlijk altijd met dieren... van die duizendpoot met inderdaad over de 70.000 pootjes.
1: Ja.
0: Zo, ik reed met de trein hier naartoe. Ik zag een hele slier door Elst lopen van wandelaars. En zo zag het er inderdaad ook uit. En hoe ervaar je dat dan als je erin zit?
1: Nou ja, als jij twee van die pootjes bent, wat ben je dan feitelijk?
0: Ja.
1: Dan kan je niet anders dan gewoon meebewegen.
0: Ja.
1: Want stilstaan, dat lukt eigenlijk niet. Want dan gaat de rest van de rups gaat door zonder jou. Dus je gaat eigenlijk automatisch mee. Het is, het is een hele aparte ervaring, maar ik heb er erg van genoten.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: En je lijf, hoe deed dat een beetje leuk mee?
1: Ja, doet het goed.
0: Ja?
1: Ja, ik heb een beetje last van de schouders. Maar goed, ik word straks... door een bevriende masseur daarvoor even weer losgemaakt. Ja, en wat ook echt opvalt... is de enorme betrokkenheid van alle mensen in al die dorpen waar je doorheen komt. Je krijgt overal eten en drinken. Ik heb de krentenbollen nog in de rugzak zitten.
0: Ik wou jou vragen naar jouw krentenbol met kaas, want dat was jouw geheim.
1: Nee, want je krijgt overal te eten en te drinken. En het is echt mensen zijn heel enthousiast. En, Irene, omdat jij vandaag jarig bent, heb ik ook. Want er zijn ook allerlei cadeautjes te koop. En er waren twee zulke lieve kleine kindjes... die waren vierdaagse armbandjes aan het verkopen.
0: Ja.
1: En ik heb er eentje voor jou gekocht als verjaardagscadeau.
0: Oh, kijk nou. Oh, dat vind ik echt geweldig.
1: Dank je
0: wel. Vierdaagse staat erop.
1: Loop.
0: Oh, fantastisch. Die ga ik nooit meer afdoen.
1: Goed.
0: Dank je wel. Succes morgen, Roeland. Ik zie je weer.
1: Ja.

0: The Jonas Brothers en Only Human. We gaan dus even heel snel kijken hoe het gaat in Bemmel bij Elgin. Leef je nog, Elgin?
1: Ja, zeker. Maar ik ben vooral benieuwd, hoe gaat het met de voetjes hier van mensen? En ik loop hier met een groep en ik ben benieuwd, als jouw voeten nu konden praten, wat hadden ze dan gezegd?
2: Ik denk dat ik al lang had moeten stoppen. Heel eerlijk.
1: En hoeveel blaren heb je?
2: Ik hoop nul, maar dat weet ik niet. Ik heb ze nog niet uitgehad.
1: Nee, maar en hoe voelt stoppen dan? Wordt het dan niet zwaarder om daarna door te gaan?
2: Nee, gaat wel goed.
1: Even laten knippen.
2: Ja, ik moet even laten knippen.
1: Even knipje doorheen. Hop, hop, hop, hop, hop.
3: Jongens, vanaf hier is het nog 7 kilometer.
1: Vanaf hier nog 7 kilometer. Houden je voeten dan nog vol?
2: Ja, tuurlijk. Tuurlijk houden we nog vol. Als ik het niet denk, gaat het goed.
1: En hoe gaat het bij jou? Ik ben
4: ja, gaat verder. Fantastisch. Als je er niet aan denkt, is het niet. Nee, gaat prima. Wat drukpuntjes, maar ja, weet je, dat hou je toch.
1: Ja, en als je er wel aan denkt, heb je dan een trucje voor jezelf om daar niet aan te denken?
4: Nou ja, gewoon lopen. Stapje voor stapje, hè?
1: Stapje voor stapje.
4: Ja, daar heb je hem.
1: Nou, het gaat hier lekker hoor, iedereen. Hè? Dus ja, goed, we zitten goed in allemaal.
0: Nou, mooi zo. Jij blijft daar nog eventjes. We horen jou vast nog een keertje. En bijvoorbeeld in het programma van Desiree.
5: Goedemiddag.
0: Zometeen ga jij het stokje hier overnemen. Nou is het de eerste keer dat jij vierdaagse radio maakt aan deze kant. Maar jouw vierdaagse ervaring reikt veel verder.
5: Ja, dat klopt. Ik heb hem 2 jaar geleden gelopen. Dus ik moet zeggen dat het ook allemaal weer herinneringen terugbrengt.
0: Welke?
5: Nou ja, het is toch zo'n eerste dag best wel overweldigend. Je hebt natuurlijk altijd alleen getraind of misschien samen met iemand. En dan heb je alle ruimte. En ineens staat er 45.000 man met je mee te lopen. Rijden bij de Dixies. Het is allemaal even wennen, maar je ziet ook meteen dat feest om je heen. En dan die eerste dag, dan heb je toch zoiets dat je denkt, hè, die heb ik toch maar mooi binnen. Ja, en als je dat hebt gehad, ja, dan ga je gewoon weer lekker
0: vooruit. Denk jij, wat heel veel mensen zeggen dat, hè? Als je hem niet gelopen hebt, heb je eigenlijk geen idee waar je het over hebt.
5: Ja, dat vind ik ook echt, want ik heb heel vaak bij mijn ouders bij de Via Gladiola gestaan, want die hadden hem al heel vaak gelopen. En ik had echt geen idee hoe zwaar dat was. Ik dacht toen, zij deden inmiddels al de 30 kilometer. Toen dacht ik ook, nou ja, maar ja, 30 kilometer, dat kan toch wel iedereen. En toen ik zelf 4x40 achter elkaar liep en toch ook wel behoorlijk veel pijntjes begon te krijgen, toen dacht ik zo. Toen had ik toch ineens zoveel meer respect voor mijn ouders die dat al jaren achter elkaar hadden gedaan.
0: Ja.
5: Dus ik vind, als je hem eenmaal gelopen hebt, dan weet je wel echt hoe het is.
0: Ja.
5: Ja, en jij bent jarig, Irene. Ja, dus misschien jarig, voor volgend jaar een startbewijs. Ja. Toch?
0: Zou ik dat cadeau krijgen, denk je?
5: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
5: Zou je dat willen?
0: Nou, de vrouw die precies weet hoe het echt is, die neemt het stokje over.
5: Ja, sowieso.
0: Dus veel plezier.

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS.
1: Kijken we nog heel even naar het verkeer in onze provincie. De A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en afrit Beek. Daar is een ongeluk en die is dicht.
12: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
13: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
14: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
13: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
15: Met Desiree van der Heijden.

The Jackson 5, I Want You Back. Ja, een hele goede middag. Het is inmiddels 3:10. We zijn live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag reed ik over die Waalbrug en zag ik al die wandelaars daar lopen. En toen dacht ik toch wel weer even aan 2 jaar geleden toen ik daar ook liep. Voor de allereerste keer liep ik hem toen. En dat is toch wel bijzonder hoor, zo'n eerste dag. Zeker als je dat voor het eerst meemaakt. En er zijn toch best wel veel wandelaars die hem voor het eerst lopen. En dan zie ik vanaf de studio, die staat vlakbij de finish op de wedren, zie ik allemaal mensen binnenkomen, heel veel lopers. En dan denk je toch maar, hé, die eerste dag, die heb ik binnen, die zit erop, die is in de pocket. Maar ik weet ook, ja, dan ben je toch ook nog een beetje voorzichtig. Want dan denk je, ja, 1 dag, dat heb je waarschijnlijk wel eens een keertje getraind. Maar de vraag is, hoe voelt het als je het 2 dagen doet? 3 dagen en vooral natuurlijk 4 dagen als je straks hier over die finish gaat komen. De hele week houden wij je natuurlijk op de hoogte hier bij Radio Gelderland. Of je nou hier in Nijmegen bent of thuis. We hebben verslaggevers langs de route. We staan dus zelf bij de finish. Wil je langskomen, kom dan vooral langs, hè, hier bij het Omroep Gelderlandplein. En we gaan dan gewoon lekker samen blaren tellen. Dus ik zou zeggen, kom maar lekker langs. En zometeen gaan wij nog eens even kijken hoe het is langs de route. Hoe is het met de pijntjes? Hoe is het met de blaren? Hebben we er nog zin in of denk je dan toch, ach, dan heb ik me in hemelsnaam opgegeven. Eerst nog Teddy Swims hier bij Radio Gelderland.

0: Swims. Met Mr. Know-It-All. Hier op Radio Gelderland, live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. En bij de route staat Elgin, die staat in Bemmel. Elgin, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: hallo. Hoe is het daar bij jou?
1: Ja, eigenlijk wel lekker, want ik ben zen geworden. Want vanochtend was ik aan het rennen, want die eerste lopers die kwamen echt super hard voorbij. En inmiddels loop ik met wandelaars die de rust helemaal te pakken hebben. En ik heb hier Rudy naast mij lopen. Ik zag Rudy in de verte en ik dacht, is die nou een wandelaar? Of is die gewoon mee aan het lopen met mensen? Want Rudy, die heeft de armpjes los, geen enkele tas bij zich, geen flesje water. Hij loopt gewoon super zen. Rudy, wat is dit?
2: Ja, het is een stukje ontspanning natuurlijk, hè? Beetje wandelen.
1: Beetje wandelen. Ja. Maar je hebt geen water mee. Waar zijn je snackjes?
2: Ja, die krijg je onderweg wel. En je drinkt een paar flesjes water en een paar biertjes. En dat doe ik toch.
1: Maar dit is niet jouw eerste keer, Rudy?
2: Nee. Ja, het is 17e keer.
1: 17e keer. En,
2: ja, 10 keer de 50 gedaan. En dan mag ik wel 30 lopen eigenlijk, omdat ik 60 plus ben. Maar de 40, ja. Om tussen de oudjes te gaan lopen vind ik ook weer zo wat.
1: Nee, wil je dat niet toegeven?
2: Nee.
1: En hoe bewaar je die rust? Want ik heb ook wel eens gestreste wandelaars gezien. En van die snelle wandelaars. Ja, hoe doe jij dit?
2: Ja, we zijn altijd gewoon relaxed eigenlijk met de groep eigenlijk. We zitten met een redelijke groep, een man of 8. En we lopen, eentje loopt daar en eentje loopt achter. En we zien elkaar dadelijk bij de finish weer.
1: En ontdek je nog wel iets nieuws over jezelf?
2: Nee. Ik heb wel te vaak meegedaan. Hè. En de routes ken je.
1: En geef mij één gevoel. Waarom doe jij elk jaar weer mee? Wat voor gevoel? Waarom?
2: Gewoon.
1: Oh, ik zie iemand hier bier.
2: Gewoon een biertje drinken. Gezellige kroegtocht van mij.
1: Ja, want dan kan je zoveel mogelijk biertjes drinken. Want ja, je verbruikt zoveel calorieën.
2: Ja, dat is wel zo. Ja. Oh, af en toe een keer Jägermeister. Als je echt zeer benen hebt.
1: Rudy, ik wil eigenlijk gewoon met jou mee blijven wandelen. En dat ga ik ook even een stukje doen. En dan gaan we even door naar Marieke. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hard zij daar aan het wandelen is.
3: Nou, ik sta hier op de wedren. Ja, en de mensen die hier nu allemaal binnenkomen, die hebben een grote glimlach. En terecht, want dag 1 zit er voor hen bijna op. Nog een paar honderd meter en dan zijn ze binnen. De tribunes die zijn ook volgestroomd. Steeds meer mensen met loud applaus. En na een uurtje geleden zei ik het al, er is waar ik sta. Ik heb een wandelzender, ik kan zo 500 meter lopen. Ja, er is een kruispunt, een groot stoplicht. En daar wacht de volgende stroom weer. Maar gelukkig zijn er ook weer heel veel enthousiaste mensen op de tribune. Ja, dat gejuich wil ik nog wel een keer horen. Groot spandoek, wat staat erop? Je bent er bijna. Ja, dat klopt. En jullie wachten op 1 iemand in het bijzonder, toch?
4: Nou, 4 iemand in het bijzonder.
3: Wie?
4: Petra, Oene, Jelle en Jouko.
3: Komen ze er bijna aan?
4: Ja, ze zitten er bijna aan te komen.
3: Dus eigenlijk moet ik gewoon snel ophouden met praten, zodat jullie weer kunnen kijken.
4: Ja, we willen ze niet missen. Dat zou vervelend zijn.
3: Je houdt ze in de gaten, hè? Via een app.
4: Ja.
3: Oké, nou, ik zou zeggen lekker gaan juichen. Dan ga ik. Ik kan eindelijk richting die stroom. Wacht, er gaat iemand een ratslag maken. Zo, nou dat is echt een entertainer. Even kijken. Ja, hij kijkt nu niet. Jij bent lenig, je hebt energie over.
5: Nee. Ja, dit was toedoenerij, daar moet ik niet voor beloond worden.
3: Lekker even door blijven lopen, je bent er. Op naar dag 2.
5: Ja, zo is het.
3: Oké, ik wil nog wel één ratslag zien hoor.
5: Nee, niet nog een keer. Nee, dankjewel.
3: Nee, dat... Ja mannen, jullie hebben het gehaald.
6: Ja, natuurlijk.
3: Handjes in de lucht.
6: We beginnen eraan, dan maken we het ook af. Hè?
3: Hoe was het vandaag?
6: Lekker. Lekker wandelweer, zeker in de morgen. En nou begint het een beetje warm te worden, maar ja, nou zijn we er.
3: De hele tijd samen gelopen?
6: Ja, wij lopen altijd samen.
3: Ja, en u loopt ietsje harder volgens mij. Hè?
6: Wat zeg je?
3: U loopt iets harder.
6: Ja, nee, wij lopen samen.
3: Geniet ervan.
6: Ja, dankjewel.
3: Hoe gaat het hier?
6: Prima, ja.
3: U heeft een grote glimlach. Is het nog zwaar geweest of was het gewoon een eitje?
6: Nee, nou, het was zeker geen eitje, maar het ging gewoon heel lekker. En het weer was prima. En dus erg druk het laatste stuk, maar wel heel gezellig.
3: De laatste meters, daarna, wat gebeurt er dan?
6: de laatste meters niet doen lopen. Nou, dan ben ik gewoon heel blij. Ik ben altijd heel blij als ik hier binnenkom en al die mensen langs de kant zie. Dus,
1: Nog een feestje vanavond ook? Of lekker vroeg naar bed en weer fris aan de start?
6: Vroeg naar bed, want we moeten 4 uur weer aan de start staan. Dus ja, het feest komt vrijdagavond.
1: Kun je daar ook op trainen, bij tijds opstaan?
6: Nee, ik niet. Maar het moet gewoon. De wekker gaat en ik sta op en het lukt.
1: Nou, als u nu op tijd gaat slapen, u kunt nog een heel goede nacht maken. Ja. En dan zie ik u morgen rond dit tijdstip weer.
6: Prima, dat is afgesproken. Ja, bedankt.
0: Ja, Marieke daar live vanaf de finish hier bij de Nijmeegse Vierdaagse. Zometeen hoor je er nog veel meer, want tot 5 uur mogen natuurlijk al die wandelaars binnenkomen. En dit zijn de Bengals, Walk Like an Egyptian op Radio Gelderland. Oh.

0: The Bangles, Walk Like an Egyptian, hoorde je hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij mij aangeschoven zijn Margreet en Hendrika. Margreet, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik begreep vandaag 50 geworden.
1: Dat klopt.
0: En dan ook voor het allereerst de 50 kilometer gelopen.
1: Dat klopt, ja.
0: Wat bezielt je?
1: Geen idee eigenlijk.
0: Geen idee. Waarom dacht je, ik ga gewoon meedoen?
1: Ja, ik vind het altijd een leuk evenement. Dus ik denk, als ik het doe, doe ik het er zeker goed.
0: En hoe was het, die eerste dag?
1: Leuke dag.
0: Ja? Heb je pijntjes?
1: Nou, een beetje.
0: Een beetje.
1: Maar niet extreem.
0: Goed getraind?
1: Ik denk het wel.
0: Je denkt het wel.
1: En kilometers gelopen.
0: En dit was dus de allereerste keer dat je hem gaat lopen.
1: Keer.
0: En dan ook dus meteen de 50. Wat vond je het meest bijzondere vandaag?
1: Ik denk de happening eromheen.
0: Ja? Is er al veel voor je gezongen?
1: Redelijk.
0: En is degene naast jou, Hendrika, is zij de aanstichter van dit alles, dat jij mee bent gegaan?
1: Een beetje.
0: Een beetje wel, volgens mij.
1: Ik ben wel besmet.
0: Want jij hebt het al een keertje gelopen.
2: Ja, dit is mijn derde keer.
0: En waarom denk je, ja, iedereen moet gewoon meedoen, dus hop, ik trek haar ook mee?
2: Ja, ik ben ooit op mijn 18e begonnen, de eerste keer, met een schoolvriendinnetje. En ik vond toen dat elke Nederlander dit een keer ervaren moet hebben. Mits je het kan natuurlijk, maar dat het eigenlijk een beetje bij de algemene kennis over...
0: Het zou bij de inburgering moeten.
2: Ja,
0: iedereen die gewoon binnenkomt, hop, allemaal even een keertje mee met die Nijmeegse Vierdaagse.
2: Ja.
0: En waarom is dat dan volgens jou?
2: Ja, de sfeer en ik zeg altijd, het trainen is eigenlijk het moeilijkste. Want dan loop je alleen en moet je doorbikken. En hier word je echt gedragen. En je kan het ook niet uitleggen hoe het is om ertussen te lopen. Van 's ochtends de studenten tot nu vanmiddag. Het is één groot feest.
0: Nou ja, je hoort het ook al op de achtergrond. De dwelorkesten. Ja, je kan er eigenlijk niet omheen. De sfeer hoor je al door de radio heen natuurlijk. En hoe is dat om dat dan samen te belopen? Jij al dus voor de derde keer. Jij voor de eerste keer. Dat beleef je misschien dan ook een beetje anders.
1: Ja, nou... Op zich, het is heel gezellig.
0: Ja?
2: Ja, mijn man was bang dat we 11 uur aan één stuk zouden kletsen. Maar dat lijkt mee te vallen.
0: Dat lijkt mee te vallen. Nou ja, je hebt nog 4 dagen om dat op te vullen natuurlijk. Hé, hey, ik wens jullie heel veel succes. Ga ik jullie vrijdag weer zien hier?
2: Tuurlijk.
1: Zeker
0: te weten. 4 keer 50. Ik neem een petje voor jullie af. Ik vind 40 vond ik al lang zat. En dan kies je nog eens een keer voor 10 kilometer erbij. Maar wel heel mooi. Want dus als je dan vandaag 50 bent geworden... en dan als je dan vrijdag op die Via Gladiola staat... dan heb je 4 keer 50 gelopen. En dan mag je dat vierdaagse kruisje gaan binnenhalen. Hoe gaat dat voelen, dat moment? Wat gaat er dan door je heen, denk je?
1: Nou, dat ga ik beleven.
0: Dat ga je beleven. Nou, we zijn heel benieuwd. Aanstaande vrijdag nog heel veel succes.
1: Hey,
2: dank je.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
2: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
6: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
9: Het is 3:30. Je luistert naar Radio Gelderland live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het weer in Gelderland ziet er goed uit. Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft droog met temperaturen tussen 22 en 24 graden. En vanavond is het eerst zonnig, maar vannacht neemt de bewolking toe en koelt het af naar 13 graden. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. Op de Ambachtstraat in Nijkerk botsten maandagmiddag 2 vrachtwagens frontaal op elkaar.

0: 50. Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 9 kilometer, 42 minuten vertraging. Dat komt daardoor een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Dan nog de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef staat 2 kilometer en heb je 19 minuten vertraging. Succes!
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
6: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
7: De Vierdaagse. Desiree

0: Casey and the Sunshine Band, Come to My Island, hoorde hier op Radio Gelderland. Ja, we zijn live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Natuurlijk tot en met vrijdag, tot hier dan de Via Gladiola is. En iedereen hopelijk over die wedren komt. En dan dat felbegeerde Vierdaagse kruisje binnenhaalt. Maar nog niet iedereen is natuurlijk binnen. Dat kan nog tot 5 uur. Het wordt steeds drukker hier op het Omroep Gelderlandplein. Veel wandelaars zijn al binnen. Maar er zijn natuurlijk ook nog een hele hoop wandelaars die nog de laatste kilometers moeten. En Elgin die staat in Bemmel. Dat is nog ongeveer zo'n 7 kilometer totdat je in Nijmegen bent. En Elgin, met wie sta jij daar?
1: Ja, ik ben nu met Cynthia aan het wandelen. En nog een paar kilometers inderdaad. En zij loopt dit jaar de 50 als vrouw. Dat is echt super knap. En ik ben gewoon benieuwd. Je zet hier zoveel stappen. Je bent veelal alleen. Waar denk je eigenlijk over na, Cynthia?
2: Echt over van alles.
3: Hey.
2: Over van alles. En vooral ook over wat maakt dat ik dit nu, dit jaar, voor de Hersenstichting wil doen. Dat.
1: En waarom wil je dat zo graag?
2: Omdat ik vrienden en familie, collega's heb met hersenziektes. En als je een hersenziekte hebt, heb je een dubbele belasting. Aan de ene kant het feit dat je een ziekte hebt, waar dokters heel weinig van weten. En aan de andere kant de maatschappij, die daar een heel dik stigma op legt. Waardoor je er niet over kan praten. Je mag best over je hartaanval praten, maar niet over hersenziektes.
1: Nee, dus die vrienden. Dus die vrienden heb jij hele tijd in gedachten?
2: Ja, dat. Maar ook of ik dit ga halen. Omdat ik vannacht maar 2 uren geslapen heb en dit toch 50 kilometer is.
1: Ja, ik vind het echt knap hoor. Want hoe trek je jezelf daar doorheen?
2: Stapje voor stapje. Ik weet dat ik kan wandelen. Ik heb al 12 keer de 40 gelopen. Dus ik weet dat ik kan wandelen. Ik kan stappen zetten. Dus dat. Gewoon stapje voor stapje en maar doorgaan.
1: En als je straks over de finish bent, hè? Wat ga je dan doen als eerste?
2: Naar huis, douchen, eten, slapen. Vannacht wel goed slapen, zodat
1: ja,
2: morgen...
1: langer dan 2 uur.
2: Langer dan 2 uur. Het gaat me lukken om vannacht langer dan 2 uur te slapen.
1: En weet je wat het is? Jij gaat dit halen.
2: Zeker. Daar twijfel ik niet aan. Ik moet wel.
1: Je moet wel.
2: Ik moet het wel halen.
1: Ja. Nou, ik heb echt respect voor jou. Nou, de schouders die hangen wat lager hier. Maar opgeven is in ieder geval geen optie. Geen optie.
2: Geen optie. Opgeven kan niet.
1: Dankjewel, Cynthia.
0: En zo is het. Opgeven is geen optie. Dit is dag 1. En als je die hebt gehad, dan ga je die andere dagen ook gewoon doen. En ik zie onder andere onze eigen Rick. Die is binnen. Die heeft de eerste dag 50 kilometer erop zitten. En je hoort hem zo meteen na Michael Bublé.

0: met you yet.
1: Michael Bublé, Haven't Met You Yet, hoorde hier op Radio Gelderland. En inmiddels tegenover mij aangeschoven is een bezweten Rick... die zijn eerste dag de 50 kilometer erop heeft zitten hier bij de Nijmeegse Vierdaagse. Rick, voor de mensen die het niet weten, vorig jaar ben jij meegelopen met de militairen 40 kilometer.
2: Klopt.
1: En dit jaar dacht jij, weet je wat, ik ga mij solo opgeven voor de 50 kilometer.
2: Ja.
1: Wat was dat? Dat je dacht, ja, ik ga dit gewoon eens een keertje alleen lopen. Nou, want die militairen, dat trekt je er doorheen, hè?
2: Nou, dat is inderdaad wat ik vandaag wel heb gemerkt en enorm heb gemist. Want dat trek je er inderdaad enorm doorheen. En nu, ik vond het vorig jaar, zag ik er erg tegenop om met die militairen mee te lopen. Want dan moet je in zo'n groep en dan moet je luisteren. Dan moet je doen wat zij willen en stoppen wanneer zij willen. Alleen vandaag moest ik dat allemaal zelf bedenken. En het is ook wel heel erg prettig om gewoon een soort zwaankleef aan te zijn. En te volgen wat zij doen. Dus het is me in dat opzicht wel een beetje tegengevallen, eerlijk gezegd.
1: Ja?
2: Ja.
1: En hoe is het met de voetjes? Want de 50 voetjes... kilometer is natuurlijk ook weer even 10 kilometer verder dan vorige keer. Ja, dat ga je toch die laatste 2 uur dat net je altijd?
2: Nou, dat klopt. Dat merk ik ook wel. Mijn voeten, die voel ik zeker. En het gaat nog prima. Ik kan morgen gewoon starten. Dat is allemaal geen probleem. En ik verwacht ook wel donderdag en vrijdag gewoon te kunnen starten. Maar ik voel ze wel, want het is inderdaad wel ruim twee uur extra. En zeker omdat we met het detachement waarmee we vorig jaar liepen, dan loop je vooraan. En dan loop je
1: en voorop. Iedereen maakt ruimte voor
2: iedereen
1: je
2: maakt
1: natuurlijk.
2: Ruimte.
1: Dat is heerlijk.
2: Als het wel heel druk is, exact, dan gaat iedereen voor je aan de kant. Dus dan kun je ook doordenderen. Ja, en nu ben ik gewoon een nobody die ertussen loopt. Niemand gaat voor mij aan de kant. En dat hoeft ook niet natuurlijk, maar... Ja, dat merkte ik wel. Wij kwamen in, ik kwam in Bemmel. Ja, hartstikke druk. En dan is het schuifelen. Nou, dat heb ik vorig jaar nooit hoeven doen. Echt nooit hoeven doen. We waren ook veel eerder binnen. Ik had ook verwacht dat ik hier al om, heel erg dom wellicht, maar al tussen 1 en 2 ongeveer zou zijn.
1: Ja, en het is inmiddels toch 4:10.
2: Ja, exact. Ja. Dus het liep even anders.
1: En hoe doe je dat dan op die momentjes dat je dan misschien toch zeker in je eentje even denkt van, ik heb eigenlijk even geen zin meer.
2: Ja, ik heb een stukje naar muziek geluisterd. Dat was wel even heel erg fijn.
1: Zijn er dan liedjes die jou er doorheen trekken? Die dat tempo even opkrikken?
2: Ja, nee, niet per se. Ik zet gewoon iets aan wat bovenaan staat. En dat luister ik dan. En dat heb ik niet eens zo heel erg lang gedaan. Dat was vooral vanochtend op de Oosterhoutse dijk. Richting Oosterhout. En ik was op een gegeven moment was er wel heel erg klaar mee. En ik heb bijna een dagtaak aan alle mensen die mij volgen privé. Om die op de hoogte te houden van waar ik ben. En hoe het gaat. En hoe het loopt. En, dus ik had ook tegen iemand gezegd. Joh, het gaat gewoon niet zo lekker. Nou, die belde meteen. 40 minuten aan de telefoon gehaald. Nou, dat scheelt toch al wel weer.
1: Dat is toch wel even die mentale support die
2: exact,
1: je kan gebruiken.
2: Ik ben even een beetje doorheen gekletst.
1: Dat
2: dus dat was
1: ik.
2: Wel heel prettig.
1: En hoe kijk jij dan nu toch nog naar die rest van die dagen? Dat je solo... Ja, daar is niemand die jou morgenochtend zegt. Hey, we gaan weer met z'n tweeën.
2: Nee.
1: Je moet toch maar weer zelf bij die wedren hier. Zodat je denkt, let's go. Wat ga je daarvoor doen mentaal gezien?
2: Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk het maar gewoon weer ervaren en zien. Wat ik een heel fijn idee vind is... Vandaag was 52 kilometer. Morgen is 48. Dus dat scheelt toch wel een
1: dat
2: beetje.
1: Dat scheelt toch bijna een uurtje.
2: Ja, daar kijk ik wel. Dat vind ik wel een fijn idee. Maar aan de andere kant vond ik vorig jaar de tweede dag niet de mooiste dag. Loopt veel door plaatsen. En ik kijk vooral heel erg uit naar donderdag. Dat lijkt me gewoon een hele mooie, leuke dag. Dus daar hou ik me dan maar een beetje aan vast. Morgen is het donderdag en dan gaan we door de heuvels heen.
1: En heb jij je roze shirtje al klaar liggen voor morgen?
2: Vorig jaar moest ik voor lul lopen met een roze leger shirt. Dus ik weiger om morgen roze aan te trekken.
1: Ah,
2: ik ga het niet doen. Ja,
1: wat helaas. We gaan toch kijken of we nog wat kunnen regelen namens de Omroep. Roze Woensdag hoort erbij natuurlijk.
2: Wie weet,
1: ook 50 kilometer lang. Wij wensen jou veel succes en zometeen lekker die beentjes omhoog, zou ik zeggen.

Golden Earring met Another 45 Miles. En als je er nog zoveel moet, ja, dan ga je het niet meer redden voor 5 uur. Dat is 1 ding dat zeker is op de eerste dag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En zometeen spelen we weer ons knotsgekke spel.

0: Ja, de vraag is, heb jij de langste adem om Nijmegen te zingen? Net zoals bij Bill Withers, dat natuurlijk bij Lovely Day zong hij dat heel lang. Maar kan jij Nijmegen heel lang zingen? Geef je dan op via studio@gld.nl. Je kan me een mailtje sturen of je kan me appen via de Omroep Gelderland app. En dan spelen we misschien zometeen wel met jou. En als jij straks aan het einde van de week de langste adem hebt met Nijmegen, ja, dan kan jij wel eens een meet and greet winnen met de Nijmeegse artiesten van de hit natuurlijk. En ook nog een Nijmeegs prachtig straatbord. Dus geef je op en misschien spreek ik je zometeen.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
10: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij kijken nog heel even naar de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt de twee langste files van me van de ANWB. De A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer. Heb je 51 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En dan nog de A325 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Ressen naar de A15 richting Bemmel en Nijmegen. 2 kilometer, 12 minuten vertraging. Succes!
4: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
14: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
15: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
19: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
21: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we er al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
26: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
25: En bedankt, hè.
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
22: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
28: Met Desiree van der Heijden.

0: Delta One, D-I-S-C-O, hoorde hier op Radio Gelderland. We zijn natuurlijk live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. We zien steeds meer wandelaars allemaal binnenkomen. En dat moet ook wel, want voor 5 uur moet je binnen zijn op je eerste wandeldag. En waar het natuurlijk heel vaak over gaat hier bij de Vierdaagse, is blaren. Hoeveel heb je er en hoe gaat het ermee? Onze verslaggever Marieke die was een uurtje geleden bij de blarenpolie om te kijken hoe het er daar aan toe gaat.
1: Het wordt steeds drukker op de blarenpolie. Hoe ziet het eruit hier?
2: Het begint nu druk te worden. Meer wandelaars komen nu met pijn aan de voeten. En ik heb hier een meneer die klaagt over pijn op de hak hier.
1: En ze zijn helemaal rood.
2: Ja, maar dat komt door ons. Want we hebben met chlorhexidine ons bed. Maar de vraag is, zit er een blaar? Maar ik kan hem niet zien.
1: Dus deze meneer heeft geluk?
2: Ja, nou ja, hoe je het bekijkt.
1: Ja, en hij wordt door 2 vrouwen bekeken. Dat is ook nog wat.
3: 2 vrouwen, ja. 2 personen, zou ik zeggen. Nee, ik zie het ook niet. Ik denk, hij is gewoon heel gevoelig. En hij moet voorzichtig zijn.
1: Hebben jullie nog tips voor mensen om blaren te voorkomen de komende dagen?
3: Schoenen goed inlopen. Natuurlijk voor die tijd. Altijd voor die tijd goed voorbereiden.
1: Ja, maar dat gaat nu niet meer lukken, denk ik.
3: Nee, nou is het niet meer lukken. Schone sokken en gewoon, ja, als zo snel als wat ze pijn hebben, even komen vragen.
1: En als er dan droge sokken. Ja, en een extra paar mee misschien.
2: Ja, absoluut. Droge sokken mee voor morgen. Verwachten ze wat regen. Dus het is misschien wel goed om droge sokken mee te nemen.
1: En nu hoor ik ook veel wandelaars klagen. Niet alleen over pijnlijke voeten, maar ook over dikke handen.
2: Ja, dat is natuurlijk door het wandelen. Hè. Dus dan kan je ook zeggen van ik hou zo mijn duim even zo in de rugzak of zo. Dat je even weer een andere manier van bewegen met je handen.
1: Ziet u daar ook wel eens blaren op of blijft het beperkt tot die voeten?
2: Tegenwoordig trainen we wel op blaren op de handen. Want we hebben ook mensen bijvoorbeeld met rolstoelen. Die kunnen ook blaren op de handen hebben. En als ze blaren op de handen hebben, plakken we ze ook af. Net zoals op de voeten.
1: En het doorprikken, normaal gesproken doe je dat niet, toch?
2: Nee, maar dat doen we nu wel. Want een blaar is echt pijnlijk. En als we hem doorprikken en het vocht is eruit, is het in ieder geval minder pijnlijk. En dan plakken we hem goed af, zodat hij niet gaat ontsteken. We doen dat allemaal goed schoonmaken en ontsmetten en dat soort dingen. Dan heb je er minder last van. En als ze dan vandaag komen, dan kan het zijn dat ze tot en met donderdag, vrijdag mee door kunnen lopen.
1: Ja, de meeste tafels liggen hier vol, hè? Had u dat verwacht op dag 1?
2: Jawel, ja. Ja, ik doe dit al 15 jaar. Dus ik heb al wel wat gezien, zeg maar. Ja.
1: En morgen met die regen gaat het waarschijnlijk erger zijn, hè?
2: Ja, ligt er.
1: Ik hoop dat jullie iedereen opgelapt krijgen. Zodat iedereen weer lekker morgen aan de stad kan staan.
2: We doen ons best en we zijn tot vanavond zeker 7:30 open. Dus
1: Sterkte!
2: Ja, dankjewel.

0: Miles Smith, Drive Safe, samen met Nou Horn hier op Radio Gelderland. En we zijn natuurlijk live hier bij de Nijmeegse Vierdaagse. En onze verslaggever Marieke die staat hier op het Omroep Gelderlandplein. En het is hier behoorlijk gezellig terug, toch Marieke?
1: Het is bomvol inmiddels hier. Alle tafels zijn gevuld. Iedereen die danst en zingt mee. Ook op allerlei verschillende liedjes. En jullie zijn ook al even binnen. Jullie zijn ook wel even binnen.
2: Ja, een kwartier, 10 minuten geleden ongeveer. Ja.
1: Hoe was het vandaag?
2: Best wel veel warmer dan verwacht. Ja. En daardoor best wel een beetje zwaarder dan verwacht.
1: Ja, je ziet er redelijk vermoeid uit.
2: Ja, maar we hebben niet getraind.
1: Jullie hebben niet getraind. Ja, hoe kan dat dan? Helemaal uit Friesland komen en dan niet trainen?
3: Ja, nou, dat is een Fries, hè. Die kan dan gewoon. Je kan ook gewoon naar de stedentocht gaan zonder getraind te hebben.
1: Wat is er met die stem gebeurd?
3: Nou, dat is een beetje weg van het zingen.
1: Ja, jullie hebben op de t-shirt staan pompen of verzuipen, maar jij zei al tegen mij...
3: Nou, meestal is het pompen of zuipen. En daar staat een jeugd met bier langs de kant. Oh, wil je een biertje? Nou ja, dan atten we een biertje en dan gaan we weer door.
1: Hoeveel biertjes gaan erin dan nog?
3: Een half krat.
1: Een half krat bier moet je nog drinken, hoor ik net.
2: Ja, onderweg wel, ja, ja. Maar dat is een goede brandstof. Als je maar niet gaat zitten, dan zakt het niet in je benen. En dan is het gewoon doorgaan. Ja.
1: Nu vraag ik me af, er wordt lekker veel gedronken. Wij hebben een liedje op de radio. Een prijsvraag eigenlijk, waar je ook iets mee kan winnen. En ik vind het wel leuk om echt te Friezen zo lang mogelijk Nijmegen te laten zingen. En nu gaat de DJ zo even een liedje instarten. Ik kan het ook voordoen hoor. Nijmegen! En hoe langer je dat volhoudt, hoe groter de kans dat je een prijs vindt met allemaal artiesten meet en greet. Maar kunnen we het voor de luisteraars even laten horen hoe het klinkt?
4: Ja, zeker. Dat kunnen we natuurlijk. Het Vierdaagse spel, de

0: 30 seconden 48. En dat betekent dat dat momenteel eigenlijk de toploper is. De koploper hier bij ons spelde langs de adem. Als dat nog deze week overtroffen wordt, dat is nog maar af te wachten. Want anders gaat hij er vandoor met die meet and greet met al die Nijmeegse artiesten. En dus ook dat bord Nijmegen. Dus ik zou zeggen, schrijf maar snel zijn telefoonnummer op, Marieke. Want dit is een absoluut record van ruim 30 seconden met de langste adem. Marieke, dankjewel.
1: Graag gedaan, hè.

0: Hier hoor je de Vierdaagse. Radio Gelderland.
1: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
2: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
5: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
8: Het is 16:30. Je luistert naar Radio Gelderland live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. En ik kijk naar een prachtig zonnig weer. En het blijft ook goed hoor. Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft droog met temperaturen van 22 tot 24 graden. En vanavond is het eerst zonnig. Maar vannacht neemt de bewolking toe en koelt het af naar 13 graden. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. De A30 tussen Ede-Noord en Barneveld gaat bijna 2 dagen eerder open dan gepland. Vanaf zaterdag kan het verkeer weer rechtstreeks rijden na maanden van omleidingen door groot onderhoud. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de file-informatie van de ANWB in onze provincie. Krijgt de twee langste files van me. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 9 kilometer. Heb je 12 minuten vertraging. En dan nog de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Ressen naar de A15 richting Bemmel en Nijmegen staat 2 kilometer. Heb je 12 minuten vertraging.
9: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
10: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
11: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: De Vierdaagse.

0: 20 minuten en dan moet je toch echt wel binnen zijn voor die eerste wandeldag. Het zou nog heel even kunnen, dus ik zou zeggen loop door als je er nog niet bent. En Marieke, onze verslaggever, die staat zo'n 700 meter voor de finish. Want daar staan de trommelaars je aan te moedigen voor die laatste 700 meter. En die kunnen soms natuurlijk best zwaar zijn, dus dan is een beetje aanmoediging wel zo fijn.
1: Ja, de lopers die moeten een beetje gaan opschieten. Maar voor die laatste meters worden zij keihard toegetrommeld, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Want hoe lang zijn jullie hier al?
2: Vandaag zijn we een beetje uitgeslapen. Dus we waren hier tussen 12 en 1.
1: En hoeveel lopers heb je al voorbij zien komen?
2: 500.000, precies.
1: 500.000?
2: Ja. Ja, op de feestgangers, daar komen ze!

Deze lopers moeten nog een paar honderd meter en worden dus luid toegetrommeld om ervoor te zorgen dat ze met een grote

0: Guus Meeuwis met Het is een Nacht op Radio Gelderland. Het is 5:10 op deze eerste wandeldag. Het was eigenlijk een prachtig mooie dag. Misschien zelfs wel een beetje te heet voor het wandelen. En Berend van Weerplaza, die kan ons vertellen hoe de rest van de week eruit ziet voor onze wandelaars. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, het ziet er eigenlijk best wel aangenaam uit, hoor, voor die 10.000 lopers. Ook vandaag natuurlijk was het best prima wandelweer. Vanochtend was het uitzonderlijk frisjes voor de tijd van het jaar. Met tijdens de start temperaturen zo rond een graad of 7. Maar overdag was het inderdaad gewoon best wel warm weer met zo'n 23 graden in de omgeving van Nijmegen. Nou, ook vanavond is het nog best wel aangenaam met nog temperaturen. Lange tijd zo rond de 18 graden voor een groot gedeelte van de avond. De komende nacht gaat dan afkoelen naar een graad of 12 op de meeste plekken in de provincie. En ook in Nijmegen is dat het geval. Dus zo koud als afgelopen nacht zal het tijdens de tweede dag, tijdens de start, niet zijn. Maar nog steeds best wel frisjes. Dus temperatuur rond een graad of 12. En overdag is het dan wat minder warm dan vandaag. Met maxima van een graad of 20. En flink wat bewolking. En misschien zelfs hier en daar een spatje regen. Nou, dat gaat echt geen regen zijn van betekenis. Maar wat motregen is dus wel mogelijk. Maar eigenlijk is dat best wel prima voor die 40 of 50 kilometer die de mensen moeten. Hè? Dus het ziet er vanmorgen helemaal niet slecht uit.
0: Nee. Nou, helemaal goed. Berend, dank je wel.
1: Doei, doei.

0: Gloria Stefan, Rhythm is gonna get you. Ja, zeker. En het is nog maar een paar minuutjes en dan is het klaar. Dan is die eerste wandeldag zit erop en dat is natuurlijk om 5 uur. En 1 seconde na 5 uur is helaas voorbij. Dan zit jouw vierdaagse erop. En ik zie je vanuit mijn ooghoek, zie ik soms nog een enkeling zie ik zo binnenlopen vanuit de studio. Maar wie het beter kan zien, dat is onze verslaggever Marieke. Want die staat daar bij de finish. Marieke, komen daar nog wandelaars binnenlopen? Of is iedereen eigenlijk
1: er al? Er komen nog best veel wandelaars binnenlopen. En bij sommigen maak ik me wel een beetje zorgen hoor. Die lopen krom, die kunnen eigenlijk amper meer worden ondersteund door mensen om toch maar betijds binnen te komen. Zodat ze morgen weer van start kunnen gaan. Nou, ik loop zelf naar een paar mensen toe. Jullie gaan het halen.
2: Jazeker. Morgen weer, toch of niet?
1: Ja, dat hoop ik.
2: Dank aan Joke.
1: Hoe gaat het, Joke?
3: Goed. Met dank aan deze heren.
1: Ja, zij kenden u al.
3: Ja.
4: Dus jij moet hier naartoe?
3: Ja.
2: Ja?
1: We gaan even samen zorgen dat u kunt starten morgen weer.
4: Kom maar. Okay. Joke.
3: Hallo. Ja, van vorig jaar.
4: Kijk eens.
3: Toen ging het ook niet zo makkelijk. Hè?
4: En Joke, we hebben het gered.
3: Ja.
4: Morgen weer.
1: Het controlekaartje nog en dan is Joke binnen. Nou, en zo te horen heeft u ook vaker een beetje met Russische roulette gespeeld. Want het is vaker op het laatste moment. Ze krijgt nog een kus.
3: Joke is binnen.
1: Eén moment hoor. Ja Joke. Je hebt het gewoon geflikt.
3: Ja, ja. Ik had het niet verwacht.
1: Je maakt het vaak spannend hè?
3: Jazeker. We zouden nog een nummer uitwisselen. Schrijf even op een briefie.
1: Ah, je krijgt ook een nummer van een jonge man. Ja, dat doet toch goed?
3: Ik kan morgen een beroep doen. Dat zie je zo mooi. Ik kan u verhaal vertellen van vorig jaar, hoe dat is gegaan. Maar ik moet eerst dit doen.
5: En voor morgen heeft u ook weer de kaart?
3: Nee, die heb ik nog niet gehad.
5: Want Joke is wel voor op weg naar de 20, hè? Ja.
3: Maar ik loop al langer hoor.
5: Ja, nee, dat.
3: Ik ben ooit diploma-loper ook geweest. Op medische grond.
1: Maar jij gaat er helpen morgen dus?
2: Als ze mij een beroep op mij doen en ze belt mij dan 100%, ja. Maar zijn alleen de andere mensen ook.
1: Hoe mooi is het, Joke, om dit nog te kunnen doen?
3: Nou, ik ben blij dat ik me toch heb aangemeld nu, maar dit is wel de laatste keer. Want hoe mooi ik het ook vind. Fysieke klachten heb ik het afgelopen jaar heel erg gehad. En niet alleen door de vierdaagse. Maar de 20ste, ik denk, ik wil het toch nog wel even volmaken. Maar ik loop al langer hoor. Ik loop van 1999 al hier.
1: Hoe oud bent u als ik zo brutaal mag zijn?
3: Kom je zo terug? Oké. Okay.
1: Hoe oud bent u mevrouw?
3: 75 jaar.
1: En dit is zwaar geweest dus?
3: Ja, vorig jaar was het ook heel zwaar. Toen ben ik geholpen door een militair uit het publiek ook. Maar die had het druk met die waterspuitdingen om die jonge meiden nat te spuiten. En die was ik kwijtgeraakt. En toen aan de Waalkade kwam een jonge dame naar me toe. Ze zegt, mag ik weten hoe u heet? Ik zeg, Joke. Ik denk, wat moet ze ermee? Maar toen dat bleek... De hele Waalkade, hup Joke, vorig jaar woensdag. Het was 16:45.
1: Ja.
3: Komt er een jonge man uit het publiek, mevrouw, gaat u het nog redden? Ik zeg nee, u moet dat hoge stuk nog en dat drukke gedeelte. Hij zegt, als ik u mijn arm leen, dan chase ik u naar de wedren. Wat positief was, dat de organisatie 5 minuten had verlengd, omdat er vanwege de opstappingen op het Vaderplein.
1: U had nu ruim tijd nog, of nou ruim tijd, 1 minuut voor tijd.
3: Ja, met ja, dank.
0: En inmiddels het is het inderdaad al door deze, maar 20 seconden.
3: Door die andere meneer die hier stond,
1: 20
3: maar die had
1: seconden.
3: Er 2 op sleeptouw. En toen bood deze meneer
1: Ik kom zo bij u terug. Ik ga nog heel even kijken of er nog een verdwaalde wandelaar
0: hier... Ja, want dan is het bijna te laat.
1: Ja,
0: Marieke, want
1: ik zie
0: het
1: hier
0: is
1: niemand
0: 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1, is
0: het
1: dat
0: is klaar.
1: Zo?
0: De wandeldag is voorbij. Als je nu nog binnenkomt, is het te laat. En is iedereen binnen, Marieke? Of?
1: Nou, er komt nog een mevrouw aan. Ze loopt moeilijk, maar ik hoor de organisatie al tegen haar zeggen... Doe rustig aan, ze is door de boog.
0: Kijk.
1: Dus ook zij gaat het redden. Ik kijk zo of ik haar nog even kan opvangen.
0: Kijk eens aan, dan gaan we daar zo meteen van meer van horen. Marieke is dus bij de finish. We zagen nog wat mensen op TV Gelderland. Kan je natuurlijk ook meekijken. Rennend naar binnen komen tijdens die laatste wandeldag. En zo meteen hoor je meer na 5 uur.
6: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
9: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
8: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
10: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
12: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog het verkeer in onze provincie. Je krijgt de twee langste files van de ANWB van me. De A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. 3 kilometer, 21 minuten vertraging. En dat komt natuurlijk, jawel, door de Nijmeegse Vierdaagse. En dan nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 13 kilometer en heb je 15 minuten vertraging.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Van minder. Simpel.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Met Desiree van der Heijden.

0: in Nijmegen weer voor.
1: De Shonies met de Vierdaagse 2007. Ja, inmiddels is de eerste wandeldag, die zit erop. Zo voor de tent zie ik soms af en toe mensen langs strompelen. Die hebben dan toch behoorlijk wat kilometers in de benen. De een 30, de ander 40, de ander weer 50. Sommigen lopen er nog heel soepel bij, anderen weer niet. Onze verslaggever Marieke die staat hier ook ergens op het plein. Hoe zijn het met de wandelaars bij jou daar, Marieke?
2: Ja, klopt, ja. Er is even hard gelach, want wat voor broek heb jij nou aan?
3: Nou, gewoon een broek.
2: Een broek met een wicht erop.
3: Wat voor broek heb jij nou, hoor? Wat is dat nou voor vraag?
2: Dat is gewoon mijn eerste vraag.
3: Oh, is dat jouw eerste vraag? Nou, een broek.
2: Nou, deze wandelaars zien er blij uit. Er wordt hard gelachen. Jullie zijn al even binnen.
3: Ja, we zijn al even binnen, ja.
2: En jullie hebben je heel goed aan Blauwe Dinsdag gehouden.
4: Ja, goed hè.
2: Blauw t-shirt, blauw blouseje.
4: Ja, en blauwe schoenen.
2: En een blauwe bril hier.
4: Ja, we zien de wereld door het blauw vandaag, hè? Dus ook een blauwe bril. Alles is aangepast.
2: Hoe ging het vandaag?
5: Heel goed. En ik ben aangenomen door deze groep.
2: Oh, ik kende de rest niet?
5: Ik kende ze eigenlijk niet. Sinds gisteravond ken ik ze pas. En ze hebben me zo goed begeleid dat ik het gewoon gehaald heb vandaag.
2: En jullie hebben ook weer. Jullie hebben ook nog steeds geen ruzie gemaakt?
5: Nee. Alleen maar gelachen.
2: Alleen maar gelachen.
5: En gezongen.
2: Wat zingen jullie dan?
5: Van alles. We zijn onderweg tegengekomen. Hè? Vooral als de zon zien zakken in de zee.
2: Zon zien zakken in de zee?
6: Ja, ja, wij wonen dicht bij de zee. Daar wonen wij, in Naalwijk.
2: Waar komen jullie vandaan?
6: In Naalwijk. En wij zitten, we wonen 10 minuten bij de zee vandaan. En we willen graag de zee, de zon zien ondergaan altijd. Dat is bij ons een motto. Dat is het mooie leven.
2: En nu hebben jullie 40 kilometer allemaal gelopen. Van begin tot eind samen.
6: Ja.
2: En er is energie over, hè? Want ik heb jullie ook zien dansen nog.
6: Oh. Ja, dat kennen wij heel goed. Dat kennen wij goed, hè? Wij kennen goed het dansen. En vooral op tafel. Want dan staan we iets op hoogte. Wij houden een beetje van op hoogte staan.
2: Ja, ja, jullie grijpen wel graag de aandacht, hè?
3: Nee, nee, nee. Gewoon. Gewoon. Even een uitlaatklep na een prestatie, zeg maar.
2: Vandaag mooi in het blauw, morgen in het roze dan, hè?
4: Roze, maar ook een beetje multicolor, hè? Want dat is van tegenwoordig.
2: Ja. Multicolor dus. Kunnen jullie nog een klein tipje meer van die sluierlichten? Roze bril, denk ik?
4: Ja, die hebben ze ook. En roze shirtje en een leuk roze broekje en een leuk roze hoedje weer. Dus ja, dat is het zo'n beetje.
2: Nou, de wandelgroep is dus nu met één vrouw versterkt. Ja. Morgen weer met deze groep meelopen?
5: Ja, maar ik heb geen niks roze. Nee, ik ga weer gewoon in blauw.
2: Ik denk dat je nog wel wat van hen kan lenen, hoor.
5: Misschien wel, komt goed.
2: Heel veel plezier morgen en nog lekker een drankje doen vandaag.
6: Morgen weer, hè?
2: Tot morgen.
6: Ja, in het roze, hè? In het roze, in het roze. Merci.
2: Ik kan het niet beloven.
1: Ja, ja. Marieke, ja, die is er natuurlijk morgen ook weer. Marieke, wij spreken jou morgen weer.

The Rolling Stones, Jealous Lover, hoorde hier op Radio Gelderland. En zometeen schuift het Rode Kruis bij ons aan. Want ja, de vraag is natuurlijk, hoe is die eerste wandeldag verlopen? Hoe ging het met de blaren? Hoe ging het met de pijntjes? En wat waren nou de dingen die je een beetje vaker zag vandaag? Misschien toch heel veel wandelaars het onderschat. Zeker nu het toch wat warmer wordt, dan denk je misschien toch, nou, ja, heb ik wel genoeg water gedronken? Zometeen dus het Rode Kruis na 5:30. Eerst nog even ABBA met Gimme Gimme, A Man After Midnight. Maar ik denk dat veel wandelaars zeggen, nou, doe mij maar gewoon een goede nacht, lekker slapen.

0: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
1: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
0: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het weer ziet er goed uit hoor. Vanavond is het eerst zonnig, maar vannacht neemt de bewolking toe en koelt het af naar een graad of 15. Morgen is er meer bewolking en kan er een beetje regen vallen bij 20 of 21 graden met een matige tot vrij krachtige noordwesterwind. Dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Borculo hangt de stad vol vlaggen en posters ter nagedachtenis aan de overleden scheidsrechter Rob Dieperink. De 38-jarige Dieperink was een bekend figuur in het betaald voetbal en zijn onverwachte overlijden heeft de gemeenschap diep geraakt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan kijken wij natuurlijk ook nog heel even naar de verkeerssituatie in onze provincie. Hoe ziet het eruit op de weg? Ik ga heel even kijken. Ja, daar is de ANWB. Je krijgt de langste files van me. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum staat 15 kilometer, 20 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 13 kilometer, 16 minuten vertraging. En dan nog de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel staat 6 kilometer, 13 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht.
5: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
6: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo. Odido.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Tina Turner met The Best hier op Radio Gelderland. En dat zijn natuurlijk al die lopers die vandaag hebben uitgelopen, maar ook al die medewerkers van het Rode Kruis. En bij ons aangeschoven is Bastiaan van het Rode Kruis. Bastiaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is de dag vergaan? Want ik hoorde net, jij was om 5 uur al wakker. Nou, dat is toch een behoorlijk lange dienst van inmiddels 12 uur.
1: Nee, ik was om 2:30 wakker.
0: 2:30?
1: Maar toen kon ik niet meer slapen. 5 uur ben ik opgestaan. Ben ik gaan ontbijten. We zaten altijd met het Rode Kruis in de stad Schouwburg. Maar die wordt verbouwd. Dus nu zitten al onze mensen, 750 vrijwilligers en medewerkers, zoals ik zelf, in het Radboud Sportcentrum is dat, op de campus. Dus wij zitten in een fantastische omgeving met veel douches en bedden en dingen. Het is allemaal goed geregeld. En vanaf daar...
0: Gaat iedereen naar zijn post? Dus het is eerst even samenkomen en dan wordt iedereen uitgevlogen naar al die vele posten van de EHBO.
1: Ja, nou, samenkomen, het gaat eigenlijk de hele dag door. Je moet je voorstellen, we hebben slaapzalen waar gewoon 24/7 het licht uit is. Omdat mensen ook overdag werken of 's nachts heel vroeg op moeten. Dus ja, wij werken heel veel shifts op het moment.
0: Zo, het is ongekend. En hoe was deze eerste dag? Wat is een beetje het opvallende van vandaag?
1: Nou, het is een bijzonder onopvallende dag geweest.
0: Het is eigenlijk gewoon heel standaard. Oké, dit was hem. Ja, dankjewel.
1: Helaas. Ja. Nee, dit was een... Ik zag ook net de uitvalcijfers van de Vierdaagse. Dat waren er 805. Vorig jaar was het extreem laag. Dat waren er 200 zoveel. Maar eigenlijk is 800, als je kijkt naar de eerdere jaren, een heel normaal uitvalspercentage. Of een heel uitvalsnummer. Normaal. Kijkende naar het weer. Fijn. Niet te warm. Eigenlijk einde van de middag nu iets warmer geworden. Dat zagen we ook terug in de soorten hulpvragen die we kregen. Meer mensen die wat flauwtes hadden. Die niet helemaal lekker werden van de zon. Zeker natuurlijk als je gelopen hebt. Je gaat zitten. Je neemt een biertje. Dat werkt niet zo goed. Dus dat zie je dan wel terug. Maar...
0: Dus dat is al meteen een tip voor als het van de week weer warm is. Niet meteen gaan zitten. Maar dan eerst even een beetje rustig uitlopen.
1: Ja, alcohol is sowieso... Want je levert natuurlijk best wel een prestatie als je zo lang loopt. Dus alcohol is sowieso niet zo verstandig. En uitlopen is ook wel belangrijk. En dat beseffen mensen niet altijd. Dat doe je met hardlopen, maar ook met wandelen. Even de benen rustig laten, tot rust laten komen eigenlijk.
0: Lekker. En dat is inderdaad dan een goede tip. En wat zou je zeggen qua blaren? Hoe zag het er een beetje uit vandaag?
1: Wat een pijnlijke vraag. Nou, we voeren heel veel data in de hele dag.
0: Ja?
1: Maar aan de achterkant die eruit trekken. We hebben natuurlijk heel veel posten. De grootste blarenpost zit hier achter mij op de wedren.
0: Ja, daar gaan de meeste mensen naar langs. Geprikt.
1: Ja. Maar die data krijgen we er niet helemaal goed uit op het moment. Dus ik heb geen blarenoverzicht.
0: Nou, dan houden wij dat te goed voor morgen dus in ieder geval. Heb je nog een tip voor de wandelaars voor morgen? Wat is iets wat ze nog kunnen doen vanavond om morgen weer fris aan die start te verschijnen?
1: Nou ja, om fris aan de start te verschijnen, goed slapen en niet te veel drinken. Dat weten de meeste mensen ook wel. Maar het wordt ook wel fris aan de start. Het was vanochtend al fris en dat is morgenochtend ook zo. Zeker als je al om 4:30 daar staat. Dus hou daar rekening mee. Trek wat laagjes aan en weet dat het wat fris kan zijn.
0: Kijk eens aan. We spreken jou morgen weer. En dan dus met alle blarencijfers.
1: Met alle blarencijfers.
0: Bij deze.
1: Tot morgen.
0: Dankjewel, tot morgen.

George Harrison, What is Life, hoorde hier op Radio Gelderland tijdens de eerste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse. Morgen zijn we er natuurlijk weer vanaf 6 uur 's ochtends op Roze Woensdag. En je kan natuurlijk nog alles volgen van de Vierdaagse op televisie en op onze site gld.nl. Vanavond natuurlijk het Vierdaagse Journaal met Harm Edens. En ook Linda breekt uit tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten.

0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bisliep Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobiel.nl. Centrum.com.
8: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Dat is lang.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering Achterhoek. Tot ziens.
5: Grijp nu uw kans.
6: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van Gelderland.

0: Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.
1: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Zo'n verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Scootje Siele voeren 3 keer deelnemende feesten op elkaar. Deelnemende schepen, pardon. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Geen bier of schnaps meer op Duitse stations, lees ik net. Ach, in Nederland hebben we wel eens uren geen trein op onze perrons. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een populaire minister van Oorlog werd ontslagen en Zelensky vervangt vandaag een capabele opperbevelhebber. Is er sprake van een democratische crisis in Oekraïne? Ruslandkenner Hubert Smeets houdt alles straks tegen het licht. 1976 is het geboortejaar van het Oog, maar ook het geboortejaar van Dancing Queen, wat door de radiospeakers klonk. Coat van Doesburg maakte een Nederlandse vertaling van het ABBA-nummer. Burgemeester Carola Schouten gaat, zoals beloofd bij de verkiezingen in Rotterdam, van de Euromast abzeilen. We spreken een hoogleraar over het fenomeen hoogtevrees. En in Amerika overleed een zwarte jongen onder verdachte omstandigheden na een boottocht in Mississippi. Er waren drie witte vrienden aan boord. Is er racisme in het spel? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 21 juli.
2: De zorgen over zelfmedicatie nemen toe. Mensen die online uit het zicht van de arts medicijnen kopen.
3: Van deze middelen zien we dat er soms niet eens in zit wat mensen denken dat ze bestellen. De hoeveelheid die erin zit is totaal verschillend.
2: En ziekenhuizen zien ze de problemen ook toenemen.
3: We zien mensen die in nood raken van de middelen op de spoedeisende hulp terug. En ook zien we de middelen terug in de overlijdensonderzoeken.
2: En om te kijken of de zorgen terecht zijn, gaat het Trimbos Instituut onderzoek doen.
3: We weten eigenlijk weinig van deze groep mensen. Wie bestellen deze middelen? Waarom bestellen ze die middelen? Welke middelen bestellen ze?
2: Bij de Technische Universiteit Eindhoven hebben ze een ambulance gebouwd die werkt op zonne-energie.
4: Op een zonnige dag kun je tot wel meer dan 700 kilometer rijden.
2: En ook alle instrumenten draaien op zonne-energie. Superhandig voor afgelegen gebieden waar geen elektriciteit is.
5: En met een mobiele kliniek of een solar aangedreven ambulance kunnen we daadwerkelijk die apparatuur naar de mensen zelf toebrengen.
2: Nu is er maar eentje, niet genoeg voor zeg heel Afrika. Dit exemplaar is dan ook om de industrie aan het denken te zetten, om te inspireren.
4: Als 23 studenten dit in één jaar kunnen, dan moet de industrie dat ook kunnen. En nog beter ook.
2: We zijn de laatste tijd vooral om de oren geslagen met warmterecords. Nu is er weer een koude record. En wel vannacht. In Twente was er vorst aan de grond. Dat was behoorlijk afzien voor kampeerders.
6: Ja, ik werd hier te bibberen en toen heb ik nog een trui gepakt en die heb ik aangetrokken en verder over me heen gelegd.
2: Ja, maar geen zorg hoor. Een paar uur later stond het kwikker weer boven de 20 graden.
7: Ja, wie verwacht dat nou zeker? Na die warmte die we hebben gehad, dat is wel een heel groot verschil, hè?
2: Zeker, maar het was ook wel weer lekker. Het was een frisse start voor de Nijmeegse Vierdaagse. En daar stijgt het aantal jonge wandelaars fors. Dus even aan de oudjes vragen wat het geheim is. Hoe zorg je dat je de eindstreep überhaupt haalt?
8: 53 jaar trainen.
2: Ja, dat gaat een 20 jaar natuurlijk niet lukken. Vooral als de belangrijkste reden om mee te lopen is.
9: Vooral de gezelligheid, ja, absoluut.
2: Ja. En na 10 kilometer meldt de eerste jongelingen zich bij de EHBO met blaren.
10: Hierna is het denk ik ook wel klaar.
2: Toch denkt het merendeel van de jongen dat ze vrijdag de Via Gladiola zullen halen. Enigszins overmoedig stellen ze.
11: Ik zou juist zeggen dat wij minder problemen moeten hebben. Wij zijn jong, fit lichaam.
12: Nou, ik spreek je vrijdag.
11: Ja, is goed. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Precies, het fitte lichaam. Het woord is aan Jeroen van Kan met de krant van morgen.
13: Als je het over fit lichaam hebt, ja, oh ja. Christenen voor Israël dreigt met een rechtszaak tegen de staat vanwege de aangekondigde boycott van producten van de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Trouw. Minister Berends van Buitenlandse Zaken maakte vandaag bekend dat op 22 september een handelsverbod ingaat. Christenen voor Israël verkoopt producten van Joodse ondernemers in bezet Palestijns gebied, zoals bijvoorbeeld wijnen en parfums.
2: De organisatie vindt dat Joden alle recht hebben om zich in het hartland van Israël te vestigen en spreekt dus ook niet van kolonisten. Een poging om een boycott in Europees verband te regelen is gestrand. Wel heeft de EU anoniem en tot woede van Israël gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang tot Europa ontzegd.
13: Het Nederlands Dagblad spreekt met de directeur van het aan Christenen voor Israël geleerde bedrijf dat producten verkoopt. Hij vindt het diep bedroevend dat bedrijven geen inspraak hebben gehad. Hij noemt een delicatessenfabriek op de westelijke Jordaan-oever waar hij mee samenwerkt. En daar werken Israëliërs en Palestijnen juist vreedzaam samen, zegt hij.
2: In mei was minister Van Wil van Justitie nog in Sierra Leone om te praten over uitlevering van crimineel Jos Leidekker, ook wel bekend onder de naam Bolle Jos. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. De Telegraaf schrijft over het bezoek van de minister aan Ghana, waar hij een gesprek heeft gevoerd met buurlanden van Sierra Leone.
13: Ja, Nederland wil de West-Afrikanen helpen met het tegengaan van drugshandel in hun landen. Het is een breder probleem dan alleen Bolle Jos. West-Afrika is een belangrijke doorvoerhaven van drugs geworden, zegt Van Wil. We willen daarom een permanent secretariaat openen hier om structureel iets te doen aan drugsnetwerken. Wat hier doorheen komt, komt uiteindelijk ook in Nederland terecht.
2: Of dat secretariaat ook iets oplevert in het dossier Bolle Jos is hoogst onzeker. Ondanks dat Van Wil de druk opvoert via de buurlanden zit er weinig beweging in. Hij zegt tegen de krant dat hij wel de bereidheid om te praten voelt, maar nog niet de bereidheid om concrete stappen te ondernemen.
13: Ja, heel mooi diplomatiek geformuleerd. Dan nog even terug naar het Nederlands Dagblad. Dat landen die op het WK uitvielen na afloop op zoek gaan naar oorzaken, dat gebeurt wel vaker. Maar in Brazilië geven ze er een vrij opmerkelijke draai aan. Veel critici wijzen erop dat 3/4 van de spelers in het nationale elftal evangelisch is.
2: Brazilië was beter toen hun spelers vrouwenversierders en dronkaards waren. Met andere woorden, toen ze zich gedroegen als katholieken, schrijft het Institute for Hispano Studies op X. De evangelische beweging heeft het Braziliaanse voetbal gesteriliseerd, vinden ze.
13: Ja, dat Institute for Hispano Studies is vooral op X actief en geen gevestigde instelling. Maar toch, of het iets zegt over voetbalkwaliteit is dubieus, maar de cijfers kloppen. Tijdens de volkstelling begin jaren 90 was ruim 80% van de Brazilianen katholiek. En nu is dat gedaald tot nog geen 60%. En 3/4 van de spelers in het nationaal elftal noemt zichzelf evangelisch.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Milo met You Don't Know. President Zelensky heeft vanavond de commandant der strijdkrachten Sirski ontslagen. Een nieuw hoofdstuk in de politieke crisis, zou je kunnen zeggen, die in de Oekraïne sinds vorige week woedt. Toen stuurde Zelensky de populaire jonge minister van Defensie Fedorov de laan uit. Wat zit er allemaal onder deze toch wel politieke crisis en wat is de rol van president Zelensky in? Hubert Smeets van Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert. Net terug van vakantie en dan gelijk aan de slag. Er is een hoop aan de hand, lijkt het wel. Wat gebeurt er?
1: In Oekraïne zijn eigenlijk twee oorlogen gaande. De oorlog tegen Rusland.
0: Ja.
1: Daar is de grote meerderheid van de Oekraïnse bevolking patriotisch. Staat achter de regering, ongeacht hoe de regering opereert. Maar er is binnen de Oekraïnse samenleving ook een strijd gaande tussen generaties. De generatie die de Sovjet-Unie nog heeft meegemaakt. Heeft meegemaakt hoe dat Sovjet-systeem werkte in dat tijd. En daar was Sirski duidelijk een exponent van. De man is 60, was 25 toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan. Is opgeleid in die Sovjet-traditie, die Sovjet-militaire academies. Heel erg top-down. Centralistische structuren, van bovenaf opdrachten uitgeven tot in de kleinste details de opdrachten ook toelichten.
0: Ja.
1: Weinig verantwoordelijkheid geven aan de commandanten te velden. Die nieuwe man.
0: Een dertiger?
1: Nee, Fedorov, was een dertiger.
0: Ja.
1: Dat is een man die de Sovjet-Unie nooit heeft meegemaakt. En dat is een man die je zou kunnen. Ja, die helemaal opgegroeid is in de internettijd. Die in spreadsheets denkt. Die ook wel erg denkt dat je van achter het computerscherm oorlog kunt voeren. Een gamer,
0: drones,
1: zou je kunnen zeggen. En die daarmee ook die belangrijke verschuiving van de oorlogsvoering, van gewone klassieke oorlogsvoeringen op de grond en artillerie naar die drones-oorlogsvoering. Ja, daar is hij niet de enige die voor verantwoordelijk voor, maar hij heeft daar wel enorme boost aan gegeven.
0: Hubert, dan is het jong versus oud. En meestal gaat dan die oude weg en dan gaan ze aan met de jongen door, omdat hij veel moderner denkt. Nu gaan ze alle twee de laan uit. Wat is er aan de hand?
1: Ja, nou, dus zowel Fedorov, de minister van Defensie, als Sirski konden eigenlijk niet door één deur. Het was volstrekt duidelijk dat ze niet met elkaar konden communiceren. Dat ze er ook niet uitkwamen om een oplossing te vinden voor hun sluimerende conflict. Sirski was van mening, en daar had hij niet helemaal ongelijk, en heeft hij ook een stuk over geschreven, recent, dat de minister van Defensie moet zorgen dat het leger spullen heeft die het nodig heeft. Klaar. Dat er soldaten gerecruiteerd worden om de troepen en de manschappen naar het front te kunnen sturen. En dat het minister van Defensie zich niet moet bemoeien met de tactische oorlogsvoering. Fedorov dacht er heel anders over. En die verschillende manieren van kijken naar die oorlogsvoering en ook naar de verantwoordelijkheden die de generale staf enerzijds heeft en de minister van Defensie anderzijds heeft, die kon niet tot een compromis gebracht worden. De Oekraïense president is weliswaar niet zo machtig als de president in Rusland, Poetin. Oekraïne is eigenlijk een land met een wat decentrale cultuur en ook traditie. De Oekraïense president is eigenlijk de helft van het jaar op reis. Dus die laat een groot deel van de binnenlandse politieke besluitvorming en ook het personeelsbeleid over aan zijn staf. Aan het apparaat van de president. En ik denk dat, maar ik weet het niet, ik heb niet gesproken met Zelensky, maar ik denk dat Zelensky eigenlijk dit conflict te lang op zijn beloop heeft gelaten en terugkwam en zag dat het niet meer te houden was.
0: Al te laat was.
1: En toen moest hij een beslissing nemen. Omdat hij het kabinet van ministers ook had ontslagen, omdat de oude premier nu een belangrijke rol gaat krijgen als ambassadeur in de Verenigde Staten, moest hij, dat staat in de Oekraïnse grondwet, moest hij het hele kabinet ontslaan. Inclusief dus de minister van Defensie. En ik denk achteraf dat hij gedacht heeft, nou, dan ben ik ook van dat probleem af. En daar kwam het politieke moment en daar kwam eigenlijk ook het nieuwe Oekraïne naar boven. Dat liet zijn gezicht zien. Onmiddellijk zag je de civil society, de burgermaatschappij, de straat op gaan. En duidelijk maken dat hier niet sprake was van een personeelsconflict dat opgelost moest worden, maar hier sprake was van, je zou kunnen zeggen, een generatiestrijd tussen oud en jong. En dat is wat je in dit conflict eigenlijk ziet.
0: Ja.
1: De Oekraïnse samenleving is zich aan het hervormen langs generatielijnen. En nu is er een nieuwe militaire leiding. Want ook de nieuwe commandant der strijdkrachten is iemand die eigenlijk de Sovjet-Unie nooit gekend heeft. Die was 9 toen Oekraïne onafhankelijk werd in 1991. Dus die is ook een man van die jongere generatie.
0: Ja, maar is het zo met deze besluiten die hij direct en indirect neemt van Zelensky, dat hij zijn macht ondergraaft? Kun je dat inschatten?
1: Dat dreigde vorige week zeker. Ja. Oekraïne heeft een traditie inmiddels, de afgelopen 20 jaar... van correctie via de straat, via demonstraties, via maatschappelijke organisaties. Dat is in 2004 heeft dat geleid tot een revolutie tegen corrupte verkiezingsuitslag. Dat heeft in 2013, 2014 geleid tot het verdwijnen van de president die een pro-Russische koers vaarde. En nu zie je dat weer. Je zag het een jaar geleden bijvoorbeeld bij de demonstraties die spontaan begonnen omdat Zelensky het had gewaagd om het anticorruptieapparaat te herorganiseren en te reorganiseren. En dat zag de straat, dat zagen de burgers in Kiev, maar ook buiten Kiev in de grote steden, als een poging om eigenlijk de corruptie te laten voortwoekeren. Dus ik denk dat Zelensky dat heeft onderschat. Maar ik denk dat hij op dit moment wel weer de gelederen gesloten heeft. En dat juist omdat hij heeft laten zien dat hij luistert naar de straat. Hij heeft de tijd genomen. Hij heeft een paar dagen gesproken met alle hoge militairen die er ongeveer te vinden zijn in Oekraïne. Ik denk dat hij daar ook gevraagd heeft: hoeveel steun heeft de Sirski eigenlijk? Moet ik bang zijn voor een soort van staatsgreep vanuit het leger wanneer ik de Sirski uit zijn functie zal ontheffen?
0: Ja.
1: Conclusie uit die gesprekken? Nee. Sirski had wel respect. De man heeft Kiev verdedigd in 2022. De man heeft Kharkov bevrijd, zou je kunnen zeggen, in dat jaar van de dreigende Russische bezetting. Dus het was niet een man die heel slecht lag. Maar het was wel een man die niet meer bij deze tijd hoorde. En dat hebben de andere hoge militairen kennelijk aan Zelensky duidelijk gemaakt.
0: Ja. En nu zit Rusland hiernaar te kijken vanuit de stoel. En die zien dit gebeuren. Is dit koor op de molen voor hen?
1: Vorige week wel. Toen waren ze in Rusland buitengewoon tevreden en konden ze achteroverleunen om te kijken hoe de rotzooi zich in Oekraïne verder zou ontwikkelen. Maar vandaag, het is pas een paar uur bekend, hè, dat Sirski ontheven is. Vandaag zie je bij de Russische bloggers op Telegram-kanalen bijvoorbeeld al meteen angst. Want die nieuwe commandant der strijdkrachten, dat is geen kleine jongen.
0: Ja, wie is die nieuwe man? Wie is
1: dat is een man van geboren in 1983. Hij heeft furoren gemaakt in 2014 in Mariupol, de stad die nu door de Russen helemaal verwoest is en als een soort van Potemkin-dorp weer is opgebouwd. Maar in 2014 waren daar de zogenaamde separatisten uit de Donbass, bijgestaan door zogenaamde Russische vrijwilligers, waren daar bezig om die stad in te nemen via het bezetten van het gemeentehuis, et cetera, en andere strategische punten. En toen heeft de huidige nieuwe commandant der strijdkrachten heeft met een paar panzervoertuigen alle barricades doorbroken, met wapperende vlag in top van die panzervoertuigen. De stad eigenlijk bevrijd van de dreigende bezetting door de separatisten die vanuit Donbass, vanuit Donetsk en vanuit Moskou werden aangestuurd. En dat heeft hem enorme populariteit bezorgd, omdat hij het aandurfde om dat grote Russische leger met een hele kleine groep mensen aan te pakken. En daarna heeft hij nog een paar hele spectaculaire uitbraakpogingen in de Donbass met succes weten af te ronden. Dus hij is heel populair. En hij was ook de enige, nou niet de enige, zo kan ik het niet zeggen, maar was wel de eerste die na het ontslag van de minister van Defensie zich solidariseerde met de minister van Defensie, zei dat ben ik het niet mee eens. Dat is wat mij betreft een slechte beslissing van de president.
0: Ja.
1: En ja, daar heeft de president naar geluisterd. En dat zegt wel iets over de dynamiek nog steeds in die Oekraïnse samenleving, ook na 4,5 jaar oorlog.
0: Ja, maar kijken ze naar Zelensky en alles wat er de afgelopen weken gebeurde nog wel als naar een goede democratische man?
1: Wij in het Westen en ook in Nederland, wij denken dat Zelensky de oorlogsheld van Oekraïne is. Maar dat is eigenlijk vooral bij ons. In Oekraïne zelf is er eigenlijk altijd heel veel kritiek geweest op Zelensky. Hij is gekozen in 2019 op een programma van verzoening met Rusland. Nou, die verzoening was onmogelijk, omdat Rusland niet wilde verzoenen. Maar eigenlijk al heel snel, toen bleek dat die verzoening niet mogelijk was, ontstond er ook kritiek op Zelensky. En die kritiek is nooit helemaal verdwenen. De Oekraïnse samenleving schaart zich achter Zelensky omdat hij de oorlogspresident is.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat wanneer de oorlog voorbij zou zijn en er worden verkiezingen gehouden voor het presidentschap, dat Zelensky er goed aan zou doen om zich niet herkiesbaar te stellen.
0: Ja. Ik dank je wel voor je komst, Hubert Smeets.

0: Le Fleur, gezongen door Minnie Riperton. De dood van de 18-jarige zwarte jongen Nolan Wells maakt veel los in de Verenigde Staten. Nolan ging met 3 witte vrienden op een boottochtje in Mississippi. Zijn vrienden kwamen thuis, maar Nolan werd later doodgevonden in het water. Onderzoek over de hele zaak is nog bezig. Toch hebben 2 prominente zwarte Amerikanen nu al $100.000 beschikbaar gesteld, omdat ze vermoeden dat er rond deze kwestie iets niet in de haak is. Wat is hier toch aan de hand? Carol Rock, Amerika kennen is hier. Wat is er gebeurd op die boottocht ongeveer?
1: Dat is de grote vraag.
0: Ja. Wat we wel weten, zou ik maar zeggen.
1: Wat we wel weten is dat Nolan Wells ging met zijn vrienden. Nolan Wells is een zwarte jongen. Al zijn vrienden waren wit of zijn wit. Het was 4th of July weekend, dus dan gaan Amerikanen gaan altijd lekker de hort op. En zo deed hij dat ook met zijn vrienden, niks aan de hand. Alleen kwamen die vrienden terug met zijn telefoon en sleutels, bleek later. En volgens hun verklaring koos Nolan ervoor, had een leuk meisje ontmoet. En hij zei, hey, ga jullie maar, ik blijf achter en ik ga met de volgende boot, kom ik terug. Dat zeggen ze dus dat er gebeurd is. Voor de rest tasten we nog een beetje in het duister. Er zijn heel veel tegenstrijdige verklaringen. Want die jongens zeggen van, nou, hij heeft er zelf voor gekozen achter te blijven. Die ouders zeggen, zo was onze zoon nooit. Die zou altijd zou die bij de groep blijven. Dat is ook precies wat hij geleerd heeft van zijn ouders. De telefoon, ook een raar verhaal. Zijn moeder die probeerde hem te traceren via zo'n app, 360. Toen kwam ze uit bij het huis van een van die vrienden. En daar waren al die jongens en meisjes waren daar nog gezellig aan doorfeesten. En daar lag zijn telefoon. Vond die moeder ook heel raar, want het is een tiener. En tieners hebben gewoon telefoons standaard gewoon geplakt aan hun handen de hele dag. Er waren gewoon berichten gewist van de telefoon. Dus dat geeft ook heel veel aanleiding om te denken van, wat is hier gebeurd? En dan komt natuurlijk ook bij, dat is Mississippi. En Mississippi is natuurlijk diep, diep zuid. En South will be the South, zeggen ze in Amerika. Dus het heeft natuurlijk
0: wat wil je
1: verleden,
0: daarmee zeggen met dat zinnetje?
1: Het zuiden heeft een hele diepe een heel diep racistisch verleden. De lynchpartijen, mensen die aan bomen werden gehangen, zwarte mensen.
0: Strange fruit
1: van Billie Holiday, precies. En dat soort dingen. Dus kijk, zelfs ik woon daar niet eens. Ik zag die foto van die jongen met zijn vrienden op de foto en ik dacht, Mississippi, wat is daar gebeurd? Ja.
0: Zijn ook meerdere autopsies gepleegd op het lichaam van de jongen? Is daar iets uitgekomen?
1: Nou, daar zijn ze nog mee bezig. Er is dus in Mississippi natuurlijk een onderzoek gedaan. Ze verwachten nog op het toxicologisch rapport. Ja. Dat kan nog even duren. Maar die ouders die hadden van, we willen zeker weten dat het echt een onafhankelijk onderzoek wordt. Want bijvoorbeeld een van de ouders van die jongens, die vrienden van hem, die is rechter in naar Ocean Springs, waar ze dus vandaan komen. En zij hadden zo van, we willen gewoon zeker weten dat er geen banden zijn met justitie of wat dan ook. Precies, want ja, mensen hebben toch een beetje de ervaring, zwarte mensen in Amerika, dat gebeurt helaas best vaak. Dus hebben ze ervoor gekozen om een onafhankelijk onderzoek te laten doen in een hele andere staat, in DC. Daar is zijn lichaam toen overgebracht.
0: Ze hebben ook zijn telefoon niet afgegeven.
1: Hebben ze niet afgegeven, dat ligt dus bij de advocaat. Dat wordt ook
0: dus
1: nog
0: ze zijn gewoon heel erg argwanend.
1: Ja.
0: Ja, en zijn advocaat van die ouders is Benjamin Crump. Waar is hij bekend van?
1: Ja, hij heeft vergelijkbare zaken bijgestaan. George Floyd, dat is het meest recente. Die familie heeft hij toen bijgestaan. Breonna Taylor bijvoorbeeld, ook een hele bekende. Die heeft hij ook bijgestaan. Dus dat is wel een advocaat die dan toch steeds, eigenlijk als hij komt kijken, dan weet je van, er is hier iets aan de hand. Is wel.
0: En het feit dat die prominente zwarte Amerikanen geld uitlopen of geld beschikbaar stellen. Zegt dat iets over het feit dat zij ook vermoeden dat er sprake is van een racistisch motief bij een van die 3 witte jongens? Misschien?
1: Ja, dat was natuurlijk. Kijk, ik volg deze zaak eigenlijk al vanaf 5 juli. Toen ik het op social media zag voorbij komen. En ik heb het toen pas later werd het opgepikt door alle media. En dan merk je natuurlijk ook wel heel veel zwarte mensen die denken van, oh jee, daar gaan we weer. Want ze hebben natuurlijk wel een reden om dat te denken, omdat dat heel vaak gebeurd is. Dat er anti-zwart racistisch geweld wordt gepleegd naar zwarte inwoners. En de daders komen daar heel vaak gewoon mee weg. Iedereen staat eigenlijk zet zich schrap van, wat gaat er nu gebeuren? En daarom hebben ze, dat begrijp ik natuurlijk ook, dat ze zeggen van, we gaan zorgen dat alles naar boven komt. Dat we gewoon grondig gaan onderzoeken wat hier gebeurd is. Ja. Of het nou een racistisch motief is geweest, of het nou een misdrijf is geweest, of dat het inderdaad een ongeluk is geweest, zoals aanvankelijk meteen werd gezegd door de politie. Zij willen gewoon zeker weten onder steen uit de kan wordt gehaald. Ja.
0: En zet dat de zaak heel erg op scherp tussen de verschillende partijen, zal ik maar zeggen, dat er nu al, hè, want er is nog heel veel onduidelijk, zeg je zelf ook, het is eigenlijk wachten op de definitieve feiten, dat er nu al eigenlijk een beetje gestreden wordt om de voorrang, zeg maar. Hè?
1: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, het is natuurlijk jarenlang in Amerika is het zo geweest dat als jij als zwart persoon werd beschuldigd van iets, dan kwam je voor de rechter te staan en dan had je misschien geen geld voor een advocaat en je kwam voor een volledig witte jury. En ook al had je niks gedaan, was heel makkelijk te bewijzen dat jij onschuldig was, had je gewoon geen schijn van kans.
0: Nee.
1: En die rollen die beginnen nu een beetje om te draaien, omdat je gewoon zoveel zwarte prominenten hebt. Bijvoorbeeld Colin Kaepernick, nou, die kennen we allemaal, de American voetbalspeler.
0: De man die op zijn knieën ging.
1: Die op zijn knieën ging bij het volkslied.
0: Ja.
1: Die heeft dus een onbekend bedrag heeft hij ook vrijgegeven voor de familie. Spike Lee, die was bij de begrafenis.
0: Ja.
1: Maar een heel vooraanstaand Amerikaans burgerrechtenactivist, Al Sharpton uit New York, die heeft 50.000 gedoneerd. Tyler Perry, die is een hele bekende filmregisseur, die heeft ook 50.000 gedoneerd. Dat is een beloning voor degene die met de gouden tip komt. Die leidt tot een veroordeling.
0: Wat het ook wordt.
1: Dus dit soort dingen zie je wel gebeuren. Ja. Van dat ze zeggen van, we got your back. We gaan zorgen dat er gerechtigheid komt. Wat de uitkomst ook kan zijn. Dus of je nou kunt zeggen dat het gelijk wit tegen zwart is. Iedereen in Amerika weet wat er gebeurd is in het verleden. Dus iedereen zit te kijken van, oh god, wat is er daar gebeurd?
0: Ja, we hadden het net over George Floyd, dat is een aantal jaren terug. Mm-hmm. Maar zie jij wat dat betreft wel echt een kentering de afgelopen jaren in hoe dit soort zaken worden bekeken?
1: Ja,
0: ook door de pers bijvoorbeeld?
1: Ja, door iedereen is natuurlijk wel. Bij George Floyd werden we natuurlijk eigenlijk met ons neus op de feiten gedrukt, letterlijk. Van wat er gebeurt en hoe oneerlijk het rechtssysteem in Amerika kan zijn. En deze prominenten die geld doneren om te zorgen dat er gewoon een eerlijke rechtszaak komt voor Nolan. Die proberen dat tij eigenlijk te keren. Omdat er natuurlijk zo vaak, de gevangenissen zitten daar ook vol met zwarte mensen die onschuldig zijn. En de laatste jaren zie je dus ook eigenlijk inderdaad ook een kentering dat steeds meer mensen zich inzetten voor social justice. Proberen dit soort zaken weer aan het licht te brengen en deze mensen toch vrij te krijgen. Omdat er ander bewijs is. We kunnen nu met DNA dingen bewijzen. Dus je ziet toch wel heel veel dingen veranderen. Omdat iedereen weet van, we moeten nu heel erg opletten dat het eerlijk gebeurt.
0: Ja. Nou, dat gebeurt sowieso in deze zaak, begrijp ik.
1: In deze zaak zeker, want iedereen kijkt.
0: Iedereen zit er bovenop.
1: Uitgebreid behandeld. Ja.
0: Nou, het wachten op de definitieve feiten, zou ik maar zeggen. Dankjewel, Carol Rock.
1: Graag gedaan.
0: Ik hoorde al een muziekje, maar dat is pas voor straks. We gaan terug naar 1976. Daar komt het muziekje wel vandaan, hoor. Het geboortejaar van het Oog, maar deze zomer lichten we een aantal hits uit dat jaar. Vandaag is dat dit nummer, wat we net hoorden, maar liefst 7 weken toen destijds bovenaan in de top 40.

0: Nou, duidelijk toch. De Dancing Queen van de Zweedse band ABBA. Coat van Doesburg, auteur en vertaler. Goedenavond.
1: Hi.
0: Is dit nog altijd een nummer waarmee je dan heen en weer gaat deinen? Of niet zo?
1: Ja, eigenlijk. Nou, ik vind het niet een van hun beste liedjes. Maar dat is meer de tekst. De muziek is echt fantastisch.
0: Wat deugt er niet aan die tekst dan?
1: Nou, deugt niet. Ik bedoel, het is een beetje nikserig. Meisje van 17 dat er lekker uitziet en leuk kan dansen en dat iedereen daarnaar kijkt. Ja, nou. dat is het.
0: Ja, maar goed. Je kan het ook weer niet helemaal ermee afdoen. Want in die tijd was het een van de succesvolste hitsingles uit de jaren 70. Rolling Stone, het muziekblad, zei dat is een van de grootste popplaten aller tijden.
1: Ja, maar het komt voornamelijk door de muziek, hoor. Die muziek is echt fantastisch.
0: Ja.
1: En ik heb dit wel vertaald, maar niet gewoon zomaar. Mij werd gevraagd om Mamma Mia te vertalen. En daar zit het in. En,
0: een musical, hè? In Nederlands.
1: Ja, in de musical, ja.
0: Ja.
1: En daar vind ik nog wel veel mooiere liedjes in zitten, hoor. Of betere, of weet ik wel. Maar dit is inderdaad gewoon een geheid feestnummer. Je kan niet blijven zitten als je dit hoort.
0: Ja, maar als jij

0: ja, het is heel erg puzzelen. Maar het moet wel hetzelfde rijm natuurlijk hebben. En dezelfde lettergrepen. En hetzelfde metrum. En dezelfde betekenis.
1: Ja.
0: Dus je kan niet eventjes leuk zelf...
1: Even wat anders maken. Nee. Ja, sinds wanneer mag jij eigenlijk Björn zeggen?
0: Oh, hij heeft me opgebeld of ik dit wou doen.
1: Oh ja?
0: En hij had aan zijn muziekuitgever gevraagd om werk van liedvertalers op te sturen. En daar had hij mij uitgekozen. Dus dat vond ik wel heel leuk.
1: Ja, en, ook zeer eervol. Toen keek je daar
0: heel
1: Amerika van
0: eervol,
1: op.
0: Ja. En ik wist helemaal niet waar het over ging.
1: Je wist nog wel wie Björn was, dat hij van ABBA was en componist.
0: Nou, ja, dat wel, maar ik wist niet wie Ben en wie Björn en wie Benny was. En,
1: als door de telefoon is, maakt dat niet uit, Coat.
0: Nee, precies. Maar ja, hij vroeg, kom naar Londen. Want ja, ik dacht dat het een musical over ABBA was, maar was dus helemaal niet waar. En hij zei, kom naar Londen, dan gaan we daar naartoe en dan kan je kijken of je het wilt doen.
1: Ja, we hebben overigens nog even kunnen even een stukje van Dancing Queen laten horen, zoals jij het vertaald hebt voor Mamma Mia, hoor. Daar komt-ie.

0: Ja, ik dacht nog Dancing Queen. Hoe gaan we dat vertalen? De dansende koningin is best wel lastig. Maar ja, uiteindelijk komt het toch een beetje terug. Is goed gedaan.
1: Ja, ik dacht, ik laat het gewoon staan. Want het moet in dat ritme passen. Dan kan je doen dansprinses. Nou, dat is ook niks. Gewoon koningin of danseres. Het is allemaal zo slap. Ik dacht, ik laat het gewoon staan. Het is heel bekend. Iedereen weet waar het over gaat.
0: Ja.
1: En dat is pakkend.
0: Ja, precies. Want zo'n woordje als danseres, het bekt toch niet lekker als je zingt.
1: Nee.
0: Als je met er moet eindigen.
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: Dat
1: nee,
0: is er niet. Nee. Werktitel van dat nummer was vroeger over, was Boogaloo, geloof ik. Hè? Boogaloo.
1: Oh ja?
0: Ja, dat
1: van dit nummer?
0: Ja. Had je daar iets mee gekund? Ik vind Boogaloo wel een lekker woord. Boogaloo.
1: Ja. Maar ja, dat hoef je ook niet te vertalen.
0: Nee, dat moet je ook vooral zo houden, ja. Maar jij had dus, jij hebt die vertaling, moet je die eigenlijk verplicht opsturen voordat die überhaupt gebruikt wordt? Ja. En die wordt echt gecontroleerd.
1: Björn is een enorme mierenneuker, maar dat ben ik ook. Dus dat werkte heel prettig. Dan deden we door de telefoon. Ik stuurde hem mijn vertaling op. Met daarachter de letterlijke vertaling. Dat dus niet rijmde, hè, maar dat hij wist wat er stond. En hij heeft een enorm taalgevoel. Dus dat kon hij allemaal precies zien. Ja, of het klopte of niet. En toen belde hij een keer. Toen zei hij, je hebt in, ik weet niet meer wat, tweede couplet. Heb je op de tweede zin heb je een lettergreep te veel. Ik zei, nou, dat lijkt me sterk. Toen zei hij, ja, daar staat terug. Ik zei, ja, maar wij zeggen terug. Oh, nee, dan was het goed.
0: Dus hij liet zich het Nederlands echt. Hij liet zich het Nederlands echt smaken om te kijken of het klopte.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel bijzonder. En, eigenlijk kan je ook aan een ander overlaten.
1: Ook, maar
0: ja. Heb je contact kunnen blijven onderhouden met ABBA eigenlijk? Of niet? Werkt dat zo? Of niet meer?
1: Nee. Eventjes daarna nog, toen ik genomineerd was voor de, hoe heet het, award? Jong Krijkamp Award. Maar nee, eigenlijk niet. Wel nog bij een première in een ander land, in Hamburg.
0: Daar ben je eens kijken. Ja.
1: Ja. En, maar nee, geen vriendschap of zo.
0: Nee, nou, ik vind het ook weer heel goed nuchter. Niet starstruck, om maar een Engels woord te gebruiken, is Coach van Doesburg. Ja. Ik dank je wel voor dit mooie verhaal over een liedje wat alweer 50 jaar oud

0: Dus Dancing Queen. Dankjewel. Ja, Coach van, van Doesburg, ga je goed.
1: Joep, dank je, dag.
0: Dag.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: Bente zong Hoogtevrees en dat deed ze niet voor niks, want burgemeester Carola Schouten van Rotterdam lost deze week haar verkiezingsbelofte in door van de Euromast te abseilen. Vindt ze best spannend, vertelde ze eerder in een filmpje.
1: Goedendag, ik ben hier op de Euromast en er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Ik vind het nu al een beetje shaky om hier te staan. Maar ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
0: Nou, dat is nog eens een mooie belofte. Merel Kind, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u behandelt mensen met hoogtevrees of met een chic woord acrofobie. Wanneer heb je eigenlijk hoogtevrees? Wanneer spreek je daarvan?
2: Ja, want dat is een goede vraag. Want er zijn heel veel mensen die wel een lichte vorm van hoogtevrees hebben. Maar wij spreken echt pas van hoogtevrees als mensen er last van hebben in hun dagelijks leven. Dus dingen niet kunnen doen die ze wel graag zouden willen doen of die belangrijk voor ze zijn door hun hoogtevrees.
0: Ja, en doe je die hoogtevrees... kun je die opdoen of heb je die soms al van nature?
2: Nou, soms is het zo dat best wel jonge kinderen dat al hebben. Maar we zien ook best een grote groep die het pas ontwikkelt na hun 50ste. En dat is wel interessant, want dat komt eigenlijk wat minder voor bij andere angsten. Maar dat is wel te verklaren. Want heel veel mensen, ook zonder hoogtevrees, die kunnen wel, als ze op grote hoogte zijn, dat een beetje instabiele, wiebelige gevoel hebben.
0: Ja.
2: En nou ja, dat heeft te maken met dat als je op grote hoogte bent, dan proberen zeg maar je ogen en je evenwichtsorgaan en je spieren samen te werken om de balans te houden of om dat evenwicht te houden. Maar de visuele referentiepunten zijn op grote hoogte gewoon minder goed zichtbaar of verder weg. En dat roept eigenlijk dat beetje instabiele, wankele gevoel op. Dat is op zich niet erg, alleen voor sommige mensen is dat heel vervelend. En met name bij mensen boven de 50 is dat ook al wat sterker. En als je dat heel vervelend vindt en daartegen gaat vechten en daar onzeker van wordt, dan wordt dat gevoel eigenlijk erger. Omdat als je angstig wordt, roept dat ook weer lichamelijke reacties op, zoals verhoogde hartslag. De meeste mensen gaan wat trillen van hun angst, waardoor ze nog instabieler worden. En zo kunnen ze in een vicieuze cirkel raken en heel erg angstig worden.
0: Ja, maar is het daarmee nou een lichamelijk probleem of een lichamelijke klacht, of is het ook psychisch?
2: Het is vooral psychisch, maar het begint lichamelijk. Maar als je dat lichamelijke accepteert, dat je soms op hele grote hoogte wat instabiel voelt, dan is er niks aan de hand. Het wordt pas psychisch als je daartegen gaat verzetten of dat heel vervelend vindt.
0: Ja.
2: En dan kan je op die manier een hoogtevrees ontwikkelen.
0: Ja, maar moet je dan bij jezelf een trucje toepassen dat, ik noem maar even wat anders, als je een kilometer ver weg kijkt en je ziet niet scherp, zeg je ja, dat is logisch, want het is een kilometer ver, mijn ogen zijn niet meer zo goed, ik zie het niet. Moet je zo ook te werk gaan met hoogtevrees, omdat het begint met een soort lichamelijke klacht, zegt u?
2: Ja, het begint met een lichamelijke klacht. Als je dat vanaf het begin doet, als je gewoon weet van oké, dit hoort erbij op grote hoogte en het is prima en er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, dan is dat een goede truc. Als mensen eenmaal hoogtevrees hebben ontwikkeld, dan werkt die truc zelden.
0: Ja, dan zit je er eigenlijk aan vast.
2: Ja.
0: Dan heb je... Maar gebeurt het ook gelijk bij de eerste keer? Je staat op 200 meter hoog, je kijkt naar beneden, je schrikt. Dan heb je de angst te pakken. En dan is het eigenlijk al gebeurd. Dan heb je niet de rust gehad en dan kom je er moeilijk vanaf, begrijp ik.
2: Ja, zo kan het dus wel gaan. Dat inderdaad, als mensen een keer zo'n paniekaanval, zo'n hele heftige angst hebben ervaren op grote hoogte, dan leren ze eigenlijk een soort associatie tussen hoogte en die angst. En dan iedere keer als ze weer het gaan proberen en op hoogte komen, dan voelen ze eerst weer die lichamelijke sensaties. Die horen bij die hoogte. Maar voor die mensen is dat een voorspeller van die angst.
0: Ja.
2: Dus daar word je dan al bang van. En dan gaat het eigenlijk mis.
0: Ja, en kent u ook het fenomeen, ik praat een beetje over mezelf voor daarin, maar dat als je op hoogte bent, ik weet het als kind nog een keer, dat ik een meter of 7, 8 hoog was en naar een rivier keek zonder balustrade. En toen had ik ook het gevoel van, hey, ik word er naartoe gezogen. Er is een klein stemmetje mij dat zegt, je zou nu ook een sprongetje kunnen wagen.
2: Ja. Ja, we zien eigenlijk twee groepen met hoogtevrees. Eén groep die is bang om te vallen en de andere groep bang om te springen. Dat is een soort zuigende werking uitgaat van die diepte. Op zich zie je wel vaak dat als mensen het spannend vinden, als je bang bent, dan ben je altijd zeg maar super alert op waar het gevaar vandaan komt. En ook zoek je eigenlijk de escape route. Dus waar je naar kan vluchten.
0: Ja.
2: Dat zijn eigenlijk de twee belangrijke punten waar je op moet letten. Wat het precies is, dat er zo'n zuigende werking van uitgaat. Het zou dus kunnen zijn, omdat daar eigenlijk ook het gevaar vandaan komt, dat je dat goed in de gaten wil houden. En daardoor, dat het ook een soort aantrekkingskracht heeft.
0: Ja.
2: Net zo goed als dat mensen die bang zijn voor spinnen of wespen ook heel erg alert zijn op als ze een spin zien of een wesp. Ja. Je wil gewoon weten waar het gevaar zit.
0: Ja. Wat moet burgemeester Schouten nu doen als ze die sprong in diepe gaat wagen? Want die heeft hoogtevrees, dus die komt het moment tegen dat ze voelt, ik wil dit helemaal niet.
2: Ja. Voor hoogtevrees, hoogtevrees komt veel voor, net als een heleboel andere fobieën. Op zich kunnen best veel mensen om die hoogtevrees heen leven. Tenzij je er dus last van hebt in het dagelijks leven. Of je hebt een andere hele sterke motivatie om over je angst heen te komen. Of je angst aan te gaan. En voor Carola Schouten geldt dus. Zij heeft dit beloofd aan de Rotterdammers. Dus zij is enorm gedreven. Enorm gemotiveerd. Om die angst te ervaren. Wat echt een heel naar gevoel is. En naarmate je dichterbij komt bij dat gevaar zal die stem van die angsten ook groter en sterker worden. En vraagt hij van wegwezen hier, ik wil vluchten.
0: Ja.
2: Maar ik denk toch, ik schat in dat Carola het wel gewoon gaat doen. Want die is zo enorm gedreven. Het is ook wel echt een stoere vrouw. Dus ik vind het super stoer dat ze daar angst aan gaat. En als ze het doet, dan is het eigenlijk het belangrijkste dat ze probeert om het vrij bewust te doen. Want dan kan ze er echt wat van leren.
0: Ja, dus ogen open en recht vooruit het diep inspringen.
2: Volgens mij met dat abseilen ga je best rustig over dat randje. Wat het ook wel lastig maakt. Maar kijk, wat ze eigenlijk niet moet doen is inderdaad een soort, ik ben hier niet, ogen dicht. Als ik straks maar weer op de grond ben, dan heb ik het gedaan. Ja, dat kan ze doen. Maar dan zal ze de volgende keer weer net zo bang zijn.
0: Ja.
2: Als ze het aan kan om dit bewust te doen, om die angst toe te laten, dan kan ze ervan leren. En dan kan ze dus leren, het is heel vervelend, maar ik kan die angst aan. En ik hoef hier niet zo bang voor te zijn.
0: Want en ze schijnt ook geoefend te hebben trouwens, hè, op een klimwand. Dat is denk ik een meter of 10, misschien 15 of zo. Is dat een goede truc?
2: Het is wel verstandig dat je al eerst oefent in iets minder enge situaties, waardoor de kans groter is dat het op de Euromast gaat lukken. Dus dat is best verstandig.
0: Het zou kortom, u ziet het haar wel doen. Dus wellicht dat ze als ze weer op de grond staat, lid wordt van een abseilvereniging. Je weet het maar nooit.
2: dat verwacht ik niet. Maar als ze het goed doet, dan kan ze er echt wat van leren. En dan hoop ik voor haar dat haar angst wat minder erg is.
0: Ja. Ik dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Merel Kind, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan was dit met het oog op morgen. Straks nooit meer slapen. Teddy Tops in gesprek met psychiater en filosoof Damian Denies. En morgen zit hier op deze plek Sheila Sital Singh. Ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Welkom.
3: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
4: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
3: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
5: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
3: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem
6: in, uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zane van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: NPO Radio.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Syrsky. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Syrsky. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Show.
3: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht... maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.